0: via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregelen loopt de Italiaanse regering...

0: meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals.

0: pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Proleider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Lars. Het Groningse nieuws dan met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. De Groninger gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd, ondanks zorgen over de privacy bij sommige partijen. Burgemeester Kammerga vertelt wanneer de camera's er hangen.
5: Zo snel mogelijk. Het zal niet meteen morgen zijn, maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd, dus we zijn er al over aan het nadenken. Nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
4: Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten. Het college ziet de extra miljarden van Defensie als een kans om investeringen in bijvoorbeeld de Eemshaven en de N33 binnen te halen. Maar vanuit de oppositie klinkt stevige kritiek. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld. En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon. Minderjarige jongen werd op zondag 30 augustus om 00:30 s'nachts belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Meer nieuws straks om 06:30.
0: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht is bij deze voorbij en de ochtend is officieel begonnen met natuurlijk de ochtendploeg op je radio. En Haantje de Voorste, Mika.
6: Radio Noord. Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: goed advies eigenlijk wel, toch? Van Mika. Relax, take it easy. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 17 september. Met hier in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nogmaals, goedemorgen zeg ik ook tegen Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: Met het nieuws dat gisteravond binnenkwam, dat de nationaal adviseur van Sinterklaas ermee stopt na 15 jaar.
2: Ja.
0: Stefan de Wallen, 61 inmiddels, kennen we ook als Kees.
2: Uit Vlodder.
0: Broer Kees, ja. Uit Vlodder. Geweldige rol.
2: Ja.
0: 15 jaar lang was hij de adviseur van Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Nam het toen over van Bram van de Vlucht, die dat 25 jaar had gedaan.
2: Ja. Ja.
0: Voor mij nog steeds wel de echte adviseur.
1: Zo voelt het voor mij ook, ja. Maar ik denk de mensen die dan dat niet hebben meegemaakt, maar dus later zijn geboren, die zullen dat weer met deze adviseur hebben.
0: Ja, maar dat heeft het ook heel goed gedaan.
1: Ja.
0: En er gaat al een naam rond van zijn opvolger. Dat is overigens nog niet bevestigd, maar dat is een grunniger.
2: Ja.
0: En dat is Daan Schuurmans, de acteur en ook presentator van die prachtige serie over de geschiedenis van Nederland, recentelijk nog over de Tweede Wereldoorlog. Hij zou de nieuwe adviseur kunnen zijn. Stefan de Wallen laat weten dat hij met dankbaarheid en pijn in het hart stopt. En zegt ook tegen ons allen, en dat is een mooi advies denk ik, wees een beetje lief voor elkaar.
1: Ja, ja. Toch vind ik het met dit soort berichten wel een beetje, ja. We hebben het dan ook over de adviseur, maar je ziet het overal. En sommige nieuwsbronnen die zijn er zijn iets specifieker over zijn rol als adviseur. En ik vind dat een beetje jammer. Ik denk dat we daar wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Om het verhaal mooi te halen.
0: Zeker, maar zijn wij voorzichtig genoeg bij deze?
1: Jawel, jawel. Ja. Maar ik heb wel berichten gezien waar het gewoon echt heel erg precies stond op welke rol hij dan had als adviseur.
2: Oh ja.
1: En dan denk ik, ja, het wordt door
0: heel veel mensen gelezen. Maar laten we daar dan nu niet verder op ingaan.
1: Nee.
2: Nee.
0: Want dan vertellen wij ook weer een hoop.
1: Ja.
0: Hij was gisteren trouwens ook nog jarig, hè? Stefan de Wallen.
1: Oh.
0: Dat is een andere adviseur van Sinterklaas van der Laan. Ja.
2: Ja. We zeggen er al van tegen hem, dag hoor.
1: Dag hoor.
0: Ja. Oh ja, mooi. we hebben een record, yes. Oh nee, toch niet, want de Nederlandse benzineprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest als het niveau dat gisteren bereikt werd, meldt United Consumers, die dat altijd bijhoudt, consumentenvoordeel platform. €2,72 een beetje is nu de prijs voor €1,95 een liter. Diesel zit daar nog boven, 2,77. Dat is geen record. In april van dit jaar piekte de prijs op 2,81 en een beetje.
2: Oei, ja.
1: Ja. Ik stel het tank ook al de hele week uit.
0: Ja, maar op een gegeven moment pruttelt hij toch te veel. Dan kom je niet meer vooruit, hè?
1: Nee.
0: Overigens schijnen de olieprijzen weer een lichte daling te laten zien. Dus wie weet heeft dat nog enige invloed. Hoewel er ook deskundigen...
1: Laten ze dat vandaag doen, want ik moet nog denken.
0: Ach, ik geef het even door. Nou, er zijn deskundigen die zeggen van misschien gaan we de €3 nog wel aantikken op de snelweg.
2: Ja, daar ben ik ook wel bang voor.
0: Het is 17 september, zei ik al. Vandaag in 2013 zette het bestuur van de stichting Eurovoetbal vanwege geldgebrek een punt achter het jaarlijkse jeugdtoernooi. Eurovoetbal werd in 1977 opgericht door drie Stads-Groningse voetbalclubs, die Kwik, GRC en Velocitas. En ontwikkelde zich tot een geweldig sportevenement waar de talenten van de toekomst speelden. Ik ben er ook jarenlang geweest, ook jarenlang daar uitzendingen vandaan gemaakt.
2: Ja.
0: Met de tweede Pinksterdag. En we hebben ze allemaal zien spelen. Al die talenten van de toekomst waren daar gewoon aanwezig. Prachtig, mooi. Is later nog een nieuwe poging gedaan om het opnieuw op te richten. Maar ze toen eigenlijk ook in schoonheid gestrand. Eurovoetbal vandaag in 2013 kwam er een eind aan.
2: Jammer.
0: Maar, ja, echt
2: dat
0: jammer.
2: Dat niet meer bestaat.
0: Ja, echt super jammer. Dan nog wat dingetjes die vandaag voor het eerst op tv verschenen. In 1958 voor het eerst Pieper de Clown op de Nederlandse televisie. In 2004 de eerste uitzending van Koef Noen. En in 2010 de allereerste uitzending van The Voice of Holland op de Nederlandse televisie. En zometeen hier een vroege vogel.

0: Lang feestje van Lionel Richie. All night long, maar de nacht is officieel voorbij. En de ochtend is begonnen, ook voor onze vroege vogels. Richard Riepema bijvoorbeeld.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Hovenier in Uithuizen. Dag Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met een feestweek bij jullie.
2: Ja, klopt. We hebben deze week een grunnige week.
0: Een grunnige week?
2: Ja.
0: In het hele dorp?
2: In het hele dorp en in doodstil, lagen van de weg. En zonder weer.
0: En wat betekent dat, dat feest? Wat doen jullie dan?
2: De straten die worden verlicht door de buurtverenigingen. En heel veel mensen hebben ook hun tuin verlicht.
0: Oh, wat leuk. Jij ook?
2: Ja, wij ook.
0: Hoe heb je dat gedaan? Wat kunnen we zien bij jouw huis?
2: Nou ja, wij hebben eigenlijk... ik heb een redelijke verzameling antiek inmiddels. En het thema is... geen tiet is geliek.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is alles wat een beetje oud is... en hebben we in de tuin gezet met spotjes erop.
0: Wat leuk. En voor de rest zijn er allerlei activiteiten dan?
2: Ja, er zijn ook allemaal activiteiten. Er is al een dorpswandeling geweest. En er is een... Afgelopen zaterdag stond er op het kerkplein een podium. En aankomende zaterdag is er bij het Lagen van de Weg een heel groot stoomfestival.
0: Ook nog. Is leuk hè, als in de buurt dat soort dingen georganiseerd worden.
2: Ja, dat is geweldig. Ja. 1 keer in de 3 jaar.
0: Niet elk jaar?
2: Nee, niet elk jaar, want dat werd te duur.
0: Oh ja, dat zal natuurlijk wel. En vrijwilligers is ook altijd een probleem natuurlijk.
2: Alles is op vrijwillige basis.
0: Ja. We zien de foto van je huis ook. Grunnige vlag hangt er ook. Hangt die er altijd of niet?
2: Niet altijd.
0: Oké. Maar wel voor deze weken?
2: Wel voor deze week. Ja. En met bijzondere gelegenheden.
0: Ja, mooi man. Wat ga je doen vandaag, Richard?
2: Vandaag staat ook het programma Hazenknippen.
0: Hazenknippen?
2: Hagen.
0: Ik denk al, dat is zielig.
2: Arme haas.
0: Ja, haas. En wat ga je dat doen?
2: Het is op meerdere plekken in Groningen en in Haren.
0: En dus, is dat nu de tijd ervoor om de haag te knippen? Vraag ik even voor mezelf, vooral.
2: Ja, dat kan nou prima. Want ja? de meeste groei is er nou uit. Dus dan heb je langer de plezier van. Ja.
0: En ben jij dan ook echt zo'n perfectionist dat het echt helemaal precies recht en zo moet zijn?
2: Jazeker, daar heb ik speciaal gereedschap voor.
0: Oh ja, hoe doe je dat dan?
2: En we hebben een elephant trunk, heet dat. Dat zorgt ervoor dat de hergenschaar de helft minder weegt.
0: Ja.
2: En dan kun je veel nauwkeuriger en langer werken.
0: Want dat is wel, op een gegeven moment ga je de armen voelen natuurlijk.
2: Ja, vooral als je boven je macht moet werken.
0: Ja. Oh, dat is handig. En hoe laat ben je daar aan het werk?
2: We beginnen om half acht.
0: Half acht. En dat is een elektrische, neem ik aan, die hergenschaar?
2: Nee.
0: Alles met de hand?
2: Alles met de hand.
0: Oh, zo. Knap, respect.
2: Ja, met de hand. Elektrisch, nee. Het is op benzine, hè. Het is alleen op benzine.
0: Maar maakt wel een waai voor de buurt, bedoel ik.
2: Hij maakt wel een waai.
0: Ja, nee. Dan is haar om 7:30 gewaarschuwd.
2: Zeker.
0: Mooie dag en een fijne week bij jullie feestweek in Uithuizen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Richard, de volgende keer, hè.
2: Hey, tot ziens.
0: Mooi.
2: Joi.
0: Mooi.
1: De vroege vogel.

0: Diana Ross en Upside Down. Het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Spanje bijvoorbeeld kampen meerdere regio's aan de oostkust met wateroverlast na hevige regenval. De riolering kan het water niet overal aan, waardoor wegen onder water zijn komen te staan. Beekjes uitgroeien tot kolkende stromen en rivieren buiten oevers dreigen te treden. Autoriteiten adviseren mensen om goed op te letten, niet de weg op te gaan, uit de buurt te blijven van rivierbeddingen en ravijnen en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Ten zuidwesten van Barcelona hebben reddingswerkers het lichaam van een man gevonden op zo'n 500 meter van zijn auto die door het water was meegesleurd. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen heeft vannacht tot 1:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eerdmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
1: Ik vrees dat dat totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro vooralsnog niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of rechts.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De algemene politieke beschouwingen gaan later vanochtend verder. Dan is de beurt aan premier Rob Jetten. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. Vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op de lijst. Die daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.
3: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien is als het gaat om politieke invloed. En alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
0: Een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. En voetbal, AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League nipt verloren van Sunderland. AZ ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit tegen de ploeg van de Nederlandse WK-gangers Brian Brobby en Robin Roefs. Sunderland dus. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
4: Ja, een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon.

0: Ed Sheeran inmiddels het ongewilde middelpunt van een discussie over de Gaza-strook. Die laten we achter ons, want we gaan ons richten op het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de speelsluizen in de stad. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde. Gisteravond stemde de gemeenteraad daar unaniem mee in. Sommige mensen zijn bang dat de drugsoverlast zich nu verplaatst naar andere delen van de stad. Burgemeester Kamminga zegt dat in de gaten te houden.
2: We zijn zeer alert of er andere plekken zijn waar dat weer gaat gebeuren. De ervaring tot nu toe leert dat het zich toch wat meer verspreidt. Martini-Kerkhof was natuurlijk ook al voordat we speelsluizen gingen sluiten ook al een plek waar de overlast fors was. Dus het is ook niet zo dat dat allemaal één op één erbij is gegaan. Als het nodig is, dan zetten we in handhaving, toezicht en doen we wat we kunnen.
1: Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten in Groningen. De komende jaren heeft Defensie miljarden euro's extra te besteden. De provincie heeft het ministerie opgeroepen om een deel daarvan te investeren in de Eemshaven en de N33. Maar vanuit de oppositie klinkt kritiek op dit plan. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld als Defensie actiever wordt in Groningen. Gedeputeerde Marjan van Dijken benadrukt dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan vanuit de provincie. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in Groningen. Op zondag 30 augustus rond 00:30 s'nachts werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Dat gebeurde in de omgeving van de Oranje Singel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. De politie roept getuigen op om zich te melden of camerabeelden te delen. In de Opaalstraat in Stadswijk Vinkhuizen is gisteravond een motorscooter uitgebrand. Daar raakte de eigenaar gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan het voertuig. Het duurt nog even voordat het oktober is, maar oktobermaand kindermaand werd gisteren alvast afgetrapt. Tijdens die maand kunnen kinderen tot 13 jaar gratis kennis maken met allerlei culturele activiteiten. Het thema dit jaar is streektaal. En dus gingen burgemeesters van verschillende gemeenten langs basisscholen om in het Gronings voor te lezen. Basisschool De Heuchte in Alteveer kreeg burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal op bezoek. Leerkracht Julianne Wildsing vindt het belangrijk dat kinderen leren over de Groningse taal.
3: Ja, wie vindt toch, als je hier woont, dan is het toch ook wel belangrijk dat je een beetje van de Groninger tol wordt. Een beetje over je eigen omgeving en over je eigen dorp. En door het Gronings ook bij.
1: Na 30 jaar blijkt Pokémon nog altijd springlevend. Ter ere van het jubileum verscheen gisteren een nieuwe set Pokémon-kaarten. Het zorgde voor lange rijen bij speelgoedzaken en kaartenwinkels, waar de sets al snel uitverkocht raakten. Verkoper Ricardo Koning uit Appingedam pakte het anders aan. Hij verkocht de sets alleen op reservering en daarmee wilde hij zijn trouwe klanten tegemoetkomen.
4: Ik had op al mijn dozen had ik zo 50 euro meer kunnen plakken en dan had ik ze online nog steeds allemaal verkocht. Maar nogmaals, ik gun het liever dat ik kinderen hier lokaal heb, dat ze de doos kunnen kopen van hun zakcentje en dat ze echt kunnen genieten van de kaarten, dan dat Jan de handelaar het koopt en dezelfde dag op Marktplaats over de kop gooit. Dus dat wil ik gewoon niet.
1: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks praten we over de terugkeer van Hans Hatenboer bij FC Groningen. Ook ons lopend vuur van gisteren. De reacties die binnenkwamen op de stelling: liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. En natuurlijk rond 7:15 Harma met het weer.
6: Goedemorgen.

0: Madonna en True Blue, 7:08. Lopend vuur. Als je boodschappen doet en je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost dat sinds deze week €242. Dat was €181. Poging om winkeldiefstal verder te ontmoedigen. Die €242 is geen officiële boete, maar een schadevergoeding voor de tijd die de winkelier kwijt is met het afhandelen van de diefstal. Tegenwoordig hebben we natuurlijk steeds meer zelfscankassa's ten opzichte van de ouderwetse kassa met cashière. Bij elke verbouwing van een supermarkt gaan er weer wat kassa's vanaf. Dat zie je vaak gebeuren.
1: Ja.
0: Wat heb jij eigenlijk liever bij het afrekenen? De gewone kassa of de zelfscankassa? We hebben allemaal binnengekregen aan reacties.
2: Nou, Jans Harms treffen we vooral aan bij de gewone kassa, de normale kassa. En hij is volgens mij ook een beetje anti de zelfscan, want hij zegt weg met die scan. Crino Dijkema die zegt voor een aantal, laten we zeggen 6 tot 8 boodschappen, is de zelfscan ideaal. Veel sneller, zo gebeurt. Geen lange rijen bij de gewone kassa. Pinnen en wegwezen. Maar ja, soms heb je controle. En dan duurt het toch nog wel wat langer. Maar met veel boodschappen gaat hij gewoon wel langs de normale kassa. Dan is dat net iets praktischer. Wilma van Wijngaarden is van de zelfscan, schrijft ze, weer teruggegaan naar de gewone kassa. Ze vindt het daar gezellig en ook nog leuker. Dus ja, dan maakt het boodschappen doen misschien ook nog een leuk uitje. Hanna Groen die gaat lekker langs de gewone kassa. En Jan Duurdijkman ook, want die is nog nooit bij een zelfscan-kassa geweest. Nee, nou, dat kan natuurlijk.
0: Ik kom ook eens bij zo'n supermarkt, dat is zo'n discounter. En daar hebben ze ook van die zelfscan-kassa's en daar is altijd wat mee. Want dan moet je hem neerleggen op een soort
2: weegschaal.
0: Ja, met zo'n gaat altijd mis.
2: Dan ga ik ook niet naar de zelfscan.
0: Nou, ik heb nu geleerd, als je het gelijk in je tas doet, dan gaat het mis. Dus je legt eerst alles op die weegschaal. En daarna in je tas, als je afgerekend hebt, dan werkt het.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh,
0: ja. Nou, dat wat ik altijd nog wel leuk vind, is als ik stel ik een keer een flesje wijn of een biertje daarbij heb, willen ze altijd nog wel een leeftijdscontrole bij me doen. Vind ik dat, doet me wel
2: dat goed. Voelt goed.
0: Ja, dat voelt goed. Ja,
2: krijg je ook nog een plakje worst bij de
0: nee, nee, dat ga ik wel vragen. Ja.
2: Nou ja, Jan Duurdijkman die gaat altijd dus naar de gewone kassa. Akina Wolfs, de zelfscankassa, daar heeft ze niets mee. Ze vindt het ook niet erg om in de rij te staan bij de gewone kassa. Maakt vaak een praatje met andere klanten en het contact met degene die aan de kassa zit. Ach, dat heeft natuurlijk ook een meerwaarde als ze daar natuurlijk op zitten te wachten.
0: Ja, maar het is wel leuk om even een praatje te maken.
2: Uiteraard.
0: Als ze dat willen.
2: Ja.
0: Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Gisteren ontloop het vuur. Toch nog een grote hoeveelheid mensen die het daarmee eens zijn. Namelijk 73%.

0: Shania Twain. And man, I feel like a woman. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het viel me uiteindelijk gisteren nog wel mee ook. Best oké, dat weer. Met los van de buien.
1: Ja, nou, maar dat is het, hè. Als het er buiten aankomt, dan krijgt nooit iedereen evenveel. En dan is het maar net waarop dat je zit in de provincie. Ja, en de zon die was er ook nog wel regelmatig bij. Dus ja, uiteindelijk dan werd het zo'n beetje nog krap aan 20 graden in de stad. Er viel ook maar 0,2 mm, dus door ging de meeste buien nog meer. 11 graden op de thermometer, op dit moment licht bewolkt. En de barometer stand dus een 11 millibar roodschaal, 18,5 graden guster. Met 10 uur de zon erbij, er viel 3,5 millimeter. De verdampte zo'n beetje 3 millimeter, dus daar heeft mijn koor zo'n beetje ook weer op. En op dit moment bewolkt 20 kilometer zicht in een groot of 12. Nou, de bewolking die het verdoog wel de betere papieren. En vanmiddag zou er een bui of een buitje in vuur komen. En vanmiddag volgt in vanuit het westen regen. De wind, matig tot krachtig, komt uit het zuidwesten en de temperatuur 17 of 18 graden. Vanochtend zou er dan buik in vuur komen. Vannacht mooi droog met opklotens in 11 tot 14 graden als minimum. En men regelmatig zijn. Het blijft beperkt door een enkele bui. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 groot.
0: Dus als we overdag iets willen, dan moet het vooral in de ochtend dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar een hele bijzondere dag.
0: Nee, nou ja. Nee, heb je er ook bij.
1: Zo is het, mijn bijzonder.
0: Dankjewel. Joep. Tot strakjes, boy. En zo meteen de terugkeer van Hans Hatenboer op het oude nest bij de FC. Naar

0: hij dacht er even over na en deed het ook op goed gevoel. Hans Hatenboer, en na bijna 10 jaar en een avontuur in Italië en Frankrijk is hier in ieder geval voor een jaar terug bij FC Groningen. Gistermorgen alweer op het trainingsveld te zien.
1: Nou, heel veel positieve reacties ten eerste. En, de familie was er ook blij mee dat we weer dicht bij huis zijn. Dus ik ben goed opgevangen door de groep. Voor mijn gevoel ben ik aardig fit. Maar ja, dat moet nog blijken. Natuurlijk een tijdje geen niet meer met een groep of wedstrijden gespeeld. Maar ik moet zeggen, met de partij vandaag en de groepstraining, dat goed voelde. En natuurlijk, de afgelopen 2-3 maanden heb ik veel getraind met Glenn Bijl. Zijn we met z'n tweetjes veel aan de bak geweest. En we hebben elkaar flink uitgedacht. En ik denk dat wel dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar dat moeten we nog zien.
0: Ja, Hans Hatenboer terug voor Ronald Niemeyer. Reden om naar zijn hometown te gaan. Naar Beerta.
2: Hans Hatenboer, onlosmakelijk verbonden met Beerta.
3: Okay.
2: Hij heeft in Frankrijk gespeeld, heeft in Italië gespeeld en hij komt terug naar FC Groningen.
3: Dat moet er wel goed zijn.
2: Hans Hatenboer komt terug.
4: Oh, Hatenboer, okay.
3: Jawel, ik weet het wel, maar ik weet helemaal niks van voetbal.
2: Nee.
3: Nee.
2: Maar maakt niet uit, hij komt terug.
3: Nou, dat is geweldig.
2: Hij is welkom, bedoelt u?
3: Natuurlijk.
2: Ja.
3: Iedereen is hier toch welkom?
2: Ja, daarom.
3: Toch? We zijn toch een beetje open voor elkaar.
2: Nou, klaar. Hebben we het toch nog een beetje over voetbal gehad? Terwijl u er geen verstand van heeft.
3: Nee, echt helemaal. Ja. Ik weet net wat buitenspel is. Ja. Maar dan moet ik nog goed kijken.
2: Hans Hatenboer heeft het over, hè?
4: Hans, oké. Okay.
2: De Hans.
4: Ja, zeg ja. Ja, eigenlijk zegt me dat niks. Eigenlijk.
2: Nee.
3: Ik vind het geweldig. Okay. Vlag uit.
4: Ja, dat keurt, ja. Maar ja. Ik ben absoluut geen voetbalman.
2: Nee?
4: Nee.
2: Maar de noem zeg je wel wat natuurlijk?
4: Jawel, ja. Maar ik ben geen voetbalman.
2: Nee.
5: Ik weet helemaal niet wie het is.
2: Ja, dat is toch wel de zoon van Beerta.
5: Oh.
2: Voetballer.
5: Ja, ik ken hem niet.
2: Nee.
5: Nee.
4: Dat wordt nog beter voor FC Groningen, ja.
6: Weer 10 jaar wegwerkt, nee? 10 jaar in even teruggekomen. Ik reek daar Skopjes op Dreugheid. In een mooi jotje bij Groningen.
2: Is het zo? Ja. Een mooi man. De FC Groningen. Oké. Okay. Oké. Okay. Je kent Hans Hatenboer?
7: Jazeker.
2: Ja. Atalanta.
7: Wel leuk dat hij teruggekomen.
4: Ja, moet je niet zo geloven.
6: Het is gewoon voetballer. Ga uit eens bek.
7: Ja.
6: Ik ken geen Nobelbroek.
7: Maar hij komt terug. Nou ja, moet hij. Nou, leuk. Voor zijn Groningen vooral.
6: Maar ik reken ook gewoon deze balletjes nog rond. Dan hangen jullie voor Groningen in en zullen we zeggen. Ga daarvan genieten.
2: Komt u Beerta?
4: Oh, dat is nog beter.
8: Oh, die Hans, ja. Nou, weet je wel weer.
2: Kwartje was in Valden.
8: Kwartje was in Valden. Ja, bij ons had hij kwartje, hè. Gewoon ja. Deur.

de schone One van U2. Stel, je zit een hele nacht, 13 uur vast, in een wc. Het gebeurde een Belgische politicus deze week. Dat verhaal kan alleen in België. Hoor je straks na 7 uur.

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal...

0: Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
1: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
2: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
0: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: En eerst nog nieuws met Rob de Vries.
4: Een brand heeft vannacht een woning aan de Zuidweddingeweg in Nieuwe-Pekela in de as gelegd. In de uitgebrande woning was één persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. De Groninger gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd, ondanks privacyzorgen. Burgemeester Roelien Kammerga vertelt wanneer de camera's er hangen.
5: Zo snel mogelijk, het zal niet meteen morgen zijn, maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd, dus we zijn er al over aan het nadenken. Nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
4: En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon. Een minderjarige jongen werd op zondag 30 augustus om 12:30 s'nachts belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Meer nieuws straks om 7:30.
6: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.

0: in het stadshart van Appingedam.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Radio Noord.
4: De ochtendploeg.
3: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen op donderdagmorgen nog even langs de prikklok. Met straks een overnachting op de wc. Uit

0: The Tramps en Disco Inferno. Het is donderdag vandaag, 17 september. Een dag met bewolking in de ochtend, een buitje. Later vanmiddag komt er wel wat meer regen, denkt Harma. En het wordt 17 of 18 graden. Morgen dan, belooft Harma, dan krijgen we meer zon. Ja, dit verhaal. Wat zou je doen als je 13 uur opgesloten zit in een wc? Nou, ik denk daar even over na, vertel ik eerst wat er gebeurd is. In Vlaanderen gebeurde dat. Frederik Arends, een Belgische politicus, die ging vlak voordat het parlement dichtging nog even naar de wc. De dag van dinsdag op woensdag. En toen wilde hij weer de wc uitgaan. Maar kreeg hij de deur niet open. Er was iets afgebroken, een veertje in het slot, waardoor de deur niet meer open ging.
1: Ja.
0: Nou, menig een hem tegenwoordig zijn telefoon mee naar de wc.
1: Ja.
0: Had hij niet gedaan. Zei hij ook, neem ik nooit, neem ik altijd mijn telefoon mee, nu net niet.
1: Ja,
0: dus
1: zal je net zien.
0: Bonzen hielp niet, want er was niemand meer aanwezig. Er kwam ook geen bewaker langs. Dus moest hij 13 uur lang in de wc blijven.
1: Vreselijk. En je kunt zo'n deur niet forceren.
0: Nee, hij heeft wel wat gaten in moeten maken. Omdat er met een stuk ijzer of zoiets. Omdat hij ook last had van zuurstofgebrek. Is ook even naar het ziekenhuis gebracht na afloop. Want hij werd uiteindelijk door een schoonmaakster ontdekt, 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Die kon de deur ook niet open krijgen.
1: Ach.
0: Dus er werd de politie gebeld. En die heeft hem met een koevoet opengemaakt.
1: Wat is dat dan voor een toiletdeur, zeg?
0: Nou, heel goed beveiligd in ieder geval.
1: Nou.
0: Hij heeft de hele nacht nagedacht en is zen geweest. Slapen ging ook niet omdat de ruimte te klein was.
1: Ja, en op zo'n wc-vloer ga je ook niet een beetje half liggen of zo. Nee, maar ja, goed, ja, om het positief te maken. Je kunt beter 13 uur opgesloten worden in een toilet dan in een ruimte zonder toilet.
0: Ja, dat is wel weer waar, ja. Maar ik denk wel dat hij alle politieke problemen heeft kunnen oplossen. Hij heeft een heel lang de tijd gehad om over na te denken. Wat zul je ongelukkig zijn?
2: Oh, ja, angst.
1: Maar is er dan ook,
2: dat je er gewoon niet uitkomt.
1: Nee, maar is er dan thuis of niemand ongerust geweest? Of dat ze...
0: Ja. Goeie vraag. Dat vertelt het verhaal niet.
1: Nee.
0: Ja, misschien vonden ze het lekker rustig.
2: Of wel langer of wat vaker overwerken, denk ik. Hè?
0: Nou ja, in de Tweede Kamer zijn ze ook tot 1:30 vannacht bezig geweest. Dus zo gek is het ook niet als je wat later thuis komt.
1: Nee.
0: Volgens mij neemt hij altijd zijn telefoon mee naar de wc. Of dat nou handig is en smakelijk is. Ja,
1: of gewoon de deur niet meer op slot doen als je naar het toilet gaat.
0: Ja,
2: dat kan ook.
1: Dat kan ook, ja.
0: Ja, het is nog 99 dagen tot aan de kerst.
1: Oh jee.
0: Ja, gisteren werd erbij stilgestaan op diverse plekken. Zag ik ook op de socials ook bij ons voorbij komen. Nog 100 dagen tot kerst. En dus kun je in tuincentra alweer terecht voor kerstversiering.
3: Nou, we zijn hier al druk met de opbouw bezig van onze kerstshow. We zijn dik 3,5 maand zijn we al begonnen. Vanaf, even kijken, in januari is alles al ingekocht. En in juli stonden de eerste kerstspulletjes al in de winkel. En op de achtergrond al heel veel dingen klaargemaakt in het magazijn. Al aan het schilderen geweest, projecten gebouwd. Maar hier kun je al een grote gedeelte zien van het thema die eraan zit te komen. Ik heb de creatieve brein, maar ik doe het niet zelf. Hè? Dat doen alle mensen hier die op de werkvloer staan. En uiteindelijk creëren ze zelf iets heel moois. Eigenlijk nog mooier dan wat ik zelf eigenlijk had durven dromen.
0: Ja, zegt Thea van der Veen van een tuincentrum in Stadskanaal bij onze collega's van de RTV1. Nog 99 dagen. Ik zit er nog niet helemaal in de kerst, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee.
0: Dat gevoel heb ik nog niet helemaal. Maar je kunt dus nu al kerstspulletjes kopen. En dat begint dus al in januari, vertelden ze.
2: Ja, nou ja, er zijn zelfs winkels het hele jaar door waar je kerstspullen kunt kopen. Ja.
0: Als je het even niet ziet zitten, dat je even een beetje sombertjes bent, dan is het wel lekker om even langs de kerstballen te gaan misschien.
1: Ja.
0: Beetje vrolijkheid.
1: Ja. Nee.
0: Dan nog dit verhaal. Het gebeurde een oudere mevrouw in Zwitserland. Die ging een gebakje eten bij haar favoriete bakkerij. En ze wilde een Nussgipfel. Dat is een croissant met notenvulling. Nou, die rekenen ze netjes af bij de kassa. En in Zwitserland kun je een fooi geven. Dat is dan, je kunt een percentage invoeren in het systeem. Maar ook een aangepast bedrag. En het bleek dat deze mevrouw meer dan 1700 euro heeft betaald voor dit gebakje.
1: Oh,
0: ja,
1: sneu.
0: Ja, dat is een fout geweest. De bank belde haar na 2 weken. Maar het geld is ook nooit bij de winkel binnengekomen. Omdat daar ook weer een fout was ontstaan. Ze heeft het teruggekregen. Wat was er nou aan de hand? Waarschijnlijk heeft ze haar pincode ingevoerd. In plaats van een bedrag.
1: Oh.
0: En daardoor rekende ze 1612 francs af.
1: Oh.
0: Nou, 3 keer raden waar de pincode was.
1: Ja.
0: Een beetje sneu natuurlijk.
1: Gekomen,
0: ja, wel veel geld voor een Nussgipfel.
2: Ja, sowieso is Zwitserland erg duur.
0: Ja, dus dat is helemaal niet gek geweest, zo'n bedrag. Maar eind goed al goed, ze heeft het geld uiteindelijk wel weer teruggekregen. Kan ze weer een nieuw gebakje kopen.

0: komen inmiddels binnen. Iemand appt ons net. Mijn oude pincode was 4375. En toen ik die nieuw had, ging ik naar de slager. Dan loop je je pin toe van onderweg. Toen moest ik afrekenen, zei de slager. En dat is dan 4375. Toen dacht hij, of zij, ik weet niet wie dat heeft gegeven. Precies, staat geen naam bij. Hoe kan die nou mijn pincode weten?
1: Ja, dat is wel heel apart. Ja. Ja,
0: en een collega heeft mij net, ik noem geen namen. Die heeft ooit voor het afscheidscadeau van een collega hier €1500 overgemaakt. Ja, ja, was echt een hele geliefde collega die afscheid nam. Geld is wel teruggestort, overigens.
2: Lopend vuur. Ja,
0: zo kan het toch een mooie hoop fout gaan. Eens even kijken. Ons lopend vuur van vandaag. Ja, we gaan het er later vanochtend over hebben ook. Er komt definitief cameratoezicht op het Martini Kerkhof. En bij de Spilsluis in de stad. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde. De gemeenteraad moest ermee instemmen. Die is over het algemeen niet voor. Hecht veel waarde aan privacy. Maar in dit geval wel. De hele raad stemde voor. En de VVD pleit gelijk voor meer cameratoezicht. Een dekkend netwerk, zodat de hele binnenstad in beeld is bij de autoriteiten. Wat vind je eigenlijk van camera's? Voor de veiligheid, mogen er meer camera's geplaatst worden? Sergej?
1: Ja, ik vind dubbel.
0: Ja? Ja?
1: Nou ja, voor de veiligheid kan ik me het wel voorstellen dat goed is om te doen. Maar ik vind gewoon ook jammer dat dat steeds meer nodig schijnt te zijn. Dat is het vooral. Ja. Want ja, ik heb niets te verbergen, maar dat betekent niet dat ik me er altijd prettig bij voel als overal camera's hangen en je overal gezien kan worden.
0: Ja, elke deurbel is tegenwoordig ook bijna een camera.
1: Ja, dat is waar. En ik vind dat op zich niet echt een heel leuke ontwikkeling. Het is ook gewoon een gevoel van vrijheid of zo, dat je niet in de gaten wordt gehouden door wie of wat dan ook. Maar ja, het is blijkbaar nodig en dat vind ik een beetje treurig.
0: Rob?
3: Ja, ik vind dit ook heel lastig, moet ik zeggen. Ik zit er wel een beetje hetzelfde in als Sergej. Ja, tegelijkertijd heb ik wel een deurbelcamera.
0: Ja, ik moet zeggen, aan de ene kant denk ik ook dat je hoeft niet alle. In China hebben ze zelfs, dan kunnen ze je herkennen, zelfs op die camera's. Hè?
3: Nou ja, goed, zeker. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo. Dat heb je ook wel. Die camera's die zijn tegenwoordig ook uitgerust met AI. En dan wordt het wel een beetje eng, hè. Dan ga je echt wel Big Brother-achtige tafereel krijgen.
0: Aan de andere kant is ik over de grote markt wandel. Vind ik het prima dat er een camera op staat. Ja, wel veilig
3: zeker,
0: als er wat
3: zeker s'nachts.
0: Ja, dan kom ik daar s'nachts niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Al best een lange tijd. Voor de veiligheid, mogen er meer camera's geplaatst worden? Is ons lopend vuur?
1: Ja, en we zijn benieuwd hoe we daar met elkaar over denken. Laat het ons maar weten hoe het er bij jou zit. 050-3188-288. Bellen of appen, Kinallemol natuurlijk. En het kan ook vandaag weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook weer terug te vinden.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje nu. 88% zegt eens tegen de stelling. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden.
4: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: En zoals te doen gebruik ik nog een paar jarigen. Bas van Toor is jarig.
1: Bassie.
0: Allemaal magisch.
1: 91 zeker.
0: Ja, 91 geworden. Nou, dat gaat hij in de binnenkant van zijn ogen bekijken.
1: Ja, mooi.
0: Ellie Lust is ook jarig. Voormalig politiewoordvoerder. Tegenwoordig presenteert ze programma's op tv. En is ze bekend van Wie is de Mol nog altijd. Hè? 60 jaar geworden. Evert Santegoets, roddelkoning van de privé en ook van shownieuws.
1: Roddelkoning.
0: Nee, ja, maar dat is hij.
1: Ja, zeker.
0: Is hij trots op die
1: mooie
0: titel.
1: Naam, ja.
0: 65 geworden vandaag. En Koen Wouters is jarig. Van Clouseau zien we tegenwoordig in Beste Zangers bijvoorbeeld. Hè? En presenteert ook op de Nederlandse televisie. Hij wordt 59.

0: Schoon en plezant liedje toch deze van Clouseau. Passie, zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit er in?
1: Het Hogeland College in Warffum schrapt een grote vreemde taal als examenvak. Zo direct hoor je welke taal.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: En zo is het alweer 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een brand heeft een woning aan de Zuidwenningenweg in Nieuwe-Pekela afgelopen nacht volledig in de as gelegd. In de uitgebrande woning was één persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. Na het uitbreken van de brand breidde het vuur zich snel uit. Al snel stond de woning volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Maar dat huis liep wel waterschade op. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluizen in de stad. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met het voorstel van het college. Ook Pro ging akkoord, maar die partij vond een voorstel van de VVD om de hele binnenstad vol te hangen met camera's te ver gaan. Raadslid Jahir Skoop vertelt waarom.
10: Het klonk bijna zo van Big Brother is watching you. Hè? Dan heb je heel veel informatie van mensen, zie je heel veel van mensen. En de vraag is, wat win je daarmee? En het gaat ons veel meer om dingen te voorkomen. Dus echt zorgen dat mensen niet bedreigd worden bijvoorbeeld. Want wat heb je dan als je achteraf kan kijken, maar steeds blijft gebeuren. Dus ik heb liever dat we de geld in aandacht besteden aan het echt voorkomen van dat soort dingen gebeuren. Wat verschrikkelijk is natuurlijk, dan dat we geld gaan spenderen aan een zo'n dikke netwerk waar je achteraf alles weet en ziet, maar dat de persoon toch iets traumatisch moet meemaken.
1: Volgens burgemeester Roelien Kamminga komen de camera's aan het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluizen er zo snel mogelijk te staan. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in de stad. Op zondag 30 augustus, rond 00:30 s'nachts, werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Dat gebeurde in de omgeving van de Oranje Singel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. De politie roept getuigen op om zich te melden of camerabeelden te delen. JA21 zet zijn wetsvoorstel om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningenveld door. Dat bleek gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen. Volgens partijleider Joost Eertmans is de bedoeling van de initiatiefwet niet om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer, ongeacht omstandigheden, bij het grootste gasveld van Europa kunnen. De putten volstorten met beton is wat JA21 betreft een enorme blunder. Lijkt er niet op dat de initiatiefwet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Uitspraken van JA21 politici over het heropenen van het Groningenveld leiden eerder tot boze reacties. Niet alleen vanuit Groningen, maar ook onder kabinetsleden en Tweede Kamerleden. Het Hoge Landcollege in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat 4. In de onderbouw en de bovenbouw van het VWO kunnen leerlingen nog wel Frans volgen. Volgens hoogleraar Marije Michel van de Rijksuniversiteit Groningen is de afnemende interesse voor Frans niet nieuw.
11: Ja, we zien een daling. Sinds jaren, eigenlijk al sinds, ik denk 20, 30 jaar, is er echt een verminderde interesse in talenstudies. Je ziet dat studenten veel meer kiezen voor brede studierichtingen. Dus ze willen niet meer Duits of Frans studeren, maar bijvoorbeeld Europese talen en culturen.
1: Dat een school er daardoor soms voor kiest om het vak te schrappen, noemt ze zorgelijk, maar niet uitzonderlijk. De medezeggenschapsraad moet zich nog buigen over het plan van het Hoge Landcollege. Dat besluit wordt medio november verwacht. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Merci Robert. Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
13: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: voordeeluitjes.nl.
16: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, gaat er nou wel of niet een streep door de Neder-Saxenlijn? De provincie maakt zich zorgen. Hoe kijkt de stichting Neder-Saxenlijn zelf daartegen aan?

0: Tra. Het gras is altijd groener aan de overkant. De provincie en ook VNO, NCW, MKB Noord maken zich zorgen over de Neder-Saxenlijn. Hoorde je eerder deze week al in de ochtendploeg. Geld dat voor nieuwe projecten zoals deze treinlijn bedoeld was, zou nodig zijn voor onderhoud van bestaande snelwegen en spoorlijnen, bleek ook uit de miljoenennota. Dan is de vraag hoe de stichting Neder-Saxenlijn naar die ontwikkelingen kijkt. De stichting die zich inzet voor de komst van die lijn namens een flink aantal organisaties en bedrijven. Voorzitter van de stichting is Melle Mulder. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin, en Melle.
0: Ja, maakt u zich ook zoveel zorgen?
1: Nou, iets minder als dat de meesten maken. Hij heeft eigenlijk ermee te maken dat wij laten zien dat met deze investeringen meer geld wordt opgehaald dan er wordt ingestopt. Dus wij zien het echt als een investering die niet alleen geld opbrengt voor de schatkist, maar natuurlijk ook is voor de regio.
0: Ja, maar zo zal de provincie er ook naar kijken en de werkgevers ook. Maar toch maken zij zich zorgen dat het Rijk een andere keuze gaat maken.
1: Ja, maar wij kijken altijd, dat is wel een klein verschilletje. Wij kijken altijd naar de positieve dingen en zijn iets minder bang. Wij gaan uit van eigen krachten, Edwin. En die eigen krachten die laat gewoon zien dat dat ook wat brengt. Als je ook kijkt naar de Neder-Saxenlijn, die is eigenlijk door alle partijen is die omarmd. Dus ik zie niet in dat dat in één keer moet worden veranderd.
0: Nee, maar is de provincie dan te bang?
1: Dat zijn jouw woorden, dat zijn
0: niet mijn woorden. Nou, ik vertaal uw woorden even.
1: Wij gaan uit van eigen kracht en dat houden we vast.
0: Ja.
1: De staatssecretaris was hier ook afgelopen maandag, een dagje voor Prinsjesdag. Nou, zij benadrukte nogmaals dat er ook geld wordt geïnvesteerd in regionale hubs en voor nieuwe projecten. Nou ja, dat zie ik als een ondersteuning. Hè? Want de Neder-Saxenlijn, daar komen nieuwe stations bij, komen nieuwe OV bij. Ja, en ik heb haar benadrukt dat deze lijn een investering is, niet alleen in de regio, maar goed, het Rijk kijkt naar hoeveel geld komt er binnen. Nou, dat heb ik nogmaals benadrukt. En dat zijn vele miljarden meer als wat ze erin stoppen.
0: En daar was zij het mee eens en daar heeft ze een toezegging in gedaan?
1: Nou, toezeggingen doen ze niet, hè. Zo werkt dat niet, Edwin. Ik wou dat dat waar was. Maar ze begrijpt het wel. En ik heb dat goed benadrukt en ze zou dat meenemen naar haar collega's. Met name de collega's die over financiën gaan.
0: Ja, en nou is dat een probleem in Den Haag, hè. Want er zijn zoveel plannen en ideeën en er is te weinig geld. En er moeten wegen als de A7, de A28, bruggen gerepareerd worden. En het geld kan maar één keer uitgegeven worden.
1: Ja, dat klopt. Het is ook natuurlijk wel zo dat het geld niet vandaag al beschikbaar moet zijn. Hè. We zijn nu bezig met de ontwikkeling. Waar komt die spoorlijn exact langs te lopen en hoe gaat dat dan lopen? Dus en ik ga ervan uit dat wij 2028 dat definitief weten. En dan kan je ook beginnen met de aanleg.
0: Snapt u de zorgen wel bij de provincie en de werkgeversorganisaties?
1: Ik snap de zorgen wel. Die snap ik wel degelijk. Hè? Maar ik heb wel zoiets van, laten we nou in vredesnaam de koers vasthouden die we met elkaar hebben vastgelegd. En niet te veel heen en weer swapperen, want anders kun je nooit een keertje wat. Hè?
0: Ja, maar de provincie swappert toch niet heen en weer?
1: Nee, zeker is niet. Maar nogmaals, de politiek die is soms grillig, hè, dat weet jij. En vandaar dat ik ook blijf benadrukken, jongens, let op. Er gaat 2 miljard in en er komt sowieso 9 miljard weer uit voor de schatkist. Aan BTW en belastingen en noem alles maar op.
0: Ja, dus het gaat goed komen, zegt u.
1: Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen, Edwin. Ik heb ook nog geen signalen dat het anders zo zou zijn.
0: Dank voor de toelichting. Melle Mulder, voorzitter van de stichting Neder-Saxenlijn was dat. En zometeen de gekte rond Pokémon-kaarten na 30 jaar nog steeds. En Harma is er met het weer.

0: Dat is mooi, hè? Een man en zijn piano. Mark Cohn in de ochtendploeg. En Walking in Memphis. Terug naar de waarheid van de dag. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Een nat dagje vandaag.
1: Ja, nou, het wordt zo'n hele beste dag. Ik wil ook niet zeggen dat het kletter nat wordt, maar het wordt wel een beetje een wat tegenvallende dag qua zonuren. Gustig ging dat wat betreft de oren goud. In totaal schijnt de zon nou ongeveer zo'n 12,5 uur. Maar dan moet je er wel weten, hij gaat om 7:40 op. Dus dat is op dit moment. En hij gaat om 7:45, soms gaat het weer onder. Dus ja, die daglichtperiode wordt al korter. Dus als we de zon zo, dan ben we er heel blij mee. En vandaag, ja, dan hebben ze maar stoel met, want de bewolking die het gewoon de betere papieren. Vanmorgen is er een kans op een bui. Vanmiddag volgt van de zuidwesten regen. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17, 18 graden. Vanavond is er nog kans op bui. Vannacht meest droog, opklots 11 tot 14 graden als minimum. En men geregeld zijn. Het blijft bepaald door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18, 19 graden.
0: Ben jij van de Pokémon geweest ooit?
1: Nee.
0: Nee, dat is net een beetje...
1: kinderen van ons wel.
0: Ja, precies. Nee, wij zitten net een beetje generatie bovenarm, hè?
1: Ja,
0: met hetzelfde geboortejaar dat wij hebben.
1: Ja, nou, ja, ja,
0: ga het er wel over hebben. Dank je wel. Heel mooi. Want na 30 jaar blijkt Pokémon nog altijd springleven te zijn. Ter ere van het jubileum verscheen gisteren een nieuwe set Pokémon-kaarten. En dat zorgde al vroeg voor lange rijen bij speelgoedzaken en kaartenwinkels. Zo ook in Stadskanaal. Daar stond al vroeg verzamelaar Patrick Mulders. Die klinkt niet zo. Nee, die klinkt zo.
2: 30 jaar lang worden er Pokémon-kaarten gemaakt. Het is een speciale uitgave met speciale kaarten. Wereldwijde release is ook voor het eerste keer dat het wereldwijd op hetzelfde moment gereleased wordt. Normaal was Japan eerst, weet je, nu is alles tegelijkertijd een bijzondere set, veel bijzondere kaarten. Ja, het is gewoon een heel bijzondere set om te verzamelen. Heel erg leuk.
3: Patrick spaart al bijna 30 jaar Pokémon kaarten.
2: Het is jammer van verzamelen. Kijk, weet je, ik ben gewoon een heel groot fan van Pokémon. Kijk, mijn kind die zit er natuurlijk ook bij, weet je, die is ook mee opgegroeid. Ik ben er zelf mee opgegroeid en ja, weet je, we spelen nog steeds Pokémon games en verzamel dingen van Pokémon. Er horen ook kaarten bij. In elke pack zit waarschijnlijk een Pikachu, wat ik gehoord heb. Ik weet niet of het klopt, maar er zijn een stuk of 30, 40 verschillende soorten Pikachu's, weet je. Ja, andere kaarten, weet ik wat er allemaal in zit.
3: En dan gaat de winkel open en kunnen mensen hun kaarten bemachtigen.
4: Ja, het gaat af en aan. Het is zoals je ziet natuurlijk, jullie hebben net al gefilmd. Het is hartstikke druk. Mensen blijven bellen, heb je nog? Ja, we reserveren niet. Dus de eerste mensen staan hier sinds ik hoorde iets van 7:30. Ik hoorde van verschillende tijden voorbij komen. Er is geen begin aan. Dus dit is, first comes, first served. Het loopt lekker, ja. Ik ga ervan uit dat we snel erdoor zijn. Eigenlijk zoals altijd.
0: Filiaalmanager Tim de Kant van een speelgoedwinkel in Stadskanaal zei dat tegen onze collega's van RTV 1. In Appingedam bleven lange rijen uit. Had een reden, vertelt winkeleigenaar Ricardo Koning.
5: We zijn er bij deze set voor gekozen dat mensen zich konden voor inschrijven voor dit. Omdat we bij aankomende sets ook hebben gezien dat we echt een lange rij voor de deur kregen. En ja, dat is vaak, dan heb je een beetje wie het eerst komt, wordt eerst maalt. En wij gunden nu echt, vooral bij zo'n speciale set als dit, aan onze vaste lokale community uit Appingedam. Dus die mensen konden via onze appgroep inschrijven om zo dus een doos te bemachtigen.
6: Ja, dus dan kun je hier naartoe wanneer je denkt van ik heb er nu tijd voor.
5: Ja, nou ja, dat we hebben ervoor gekozen om te zeggen van je kan in de week dat het uitkomt, kun je het ophalen. Kon je het niet in die week redden, dan verviel het en dan gaat het gewoon de schappen weer in.
6: Ja, onder de mond van eigendamsters eerst.
5: Nou ja, zeker, zeker. Wij gunnen het onze lokale klanten gewoon heel erg. Ook omdat het zo populair is, komen mensen van heinde en ver om die producten te halen. Maar ik gun het gewoon mijn klanten hier. Ja.
6: Het is ook een set die vele malen over de kop gaat als je het eenmaal hebt bemachtigd.
5: Ja.
6: Hoe zit het met de prijs aan?
5: Ja, de prijs dat vliegt online alle kanten op. Wij zien nu al online op de tweedehandsmarkt mensen de dozen aanbieden voor 150, 200. Dat is echt bizar.
6: En dat doen jullie niet?
5: Nee, wij kiezen ervoor om de prijzen wat lager te houden. Zodat de mensen die komen van onze vaste klanten, dat ze het ook gewoon normaal kunnen aanschaffen.
6: Je zou zelf ook meer kunnen vragen natuurlijk voor zo'n set?
5: Ja, ik had op al mijn dozen had ik zo 50 euro meer kunnen plakken en dan had ik ze online nog steeds allemaal verkocht. Maar nogmaals, ik gun het liever dat ik kinderen hier lokaal heb, dat ze de doos kunnen kopen van hun zakcentje en dat ze echt kunnen genieten van de kaarten, dan dat Jan de handelaar het koopt en dezelfde dag op Marktplaats over de kop gooit. Dus dat wil ik gewoon niet.
6: En wel zo relaxen op zo'n dag, hè?
5: Ja, zeker. Geen rij voor de deur, dus prachtig.
0: Ricardo Koning, winkeleigenaar in Amsterdam, in gesprek met verslaggever Ronald Niemeyer. Wat geld zeg, nou.

0: gistermiddag was je nog te gast in Tussen de Middag in de Week van Ede. Jan Henk de Groot, dubbel cassettedek, ons loop het vuur, luidt vandaag. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Nu er cameratoezicht komt op het Martini Kerkhof en de speelsluizen in de stad. Wat komt er allemaal binnen, Sergej?
1: Nou, Daniel Siekman die wil op iedere hoek van de straat wel een camera laten hangen. Als je niets te verbergen hebt, dan heb je ook niets te vrezen. Hij zou zich in elk geval veiliger voelen als dat gebeurt. En Rick zegt, ja, die camera's en handhaving zijn echt nodig. Hij werkt aan het Martini Kerkhof en heeft dagelijks contact met de verschillende groepen daar. En dat is echt geen pretje. Privacy, ja, met alle respect, als je dagelijks met deze junks te maken hebt, dan wordt privacy opeens een wat mindere prioriteit.
0: Ja. Goeie reactie. Als iemand daar zo ook met de neus bovenop zit, dan weet je waar je het over hebt, inderdaad. Ja. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En laat je reactie achter via 050-3188-288. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Over die camera's na 8 uur meer in de ochtendploeg. En dan ook Joyce op pad. De vraag is natuurlijk, voor Stijtse? En we geven weer een weerstation weg.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
11: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken

0: maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
1: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. En
0: de enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De hoofdpunten van het Groningse nieuws met Rob de Vries.
3: Een brand heeft vannacht een woning aan de Zuidwenningerweg in Nieuwe Pekela in de as gelegd. Eén persoon heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten in Groningen. Het college ziet de extra miljarden van Defensie als een kans om investeringen in bijvoorbeeld de Eemshaven en de N33 binnen te halen. Maar vanuit de oppositie klinkt stevige kritiek. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld als Defensie actiever wordt in Groningen. En de Stichting Neder-Saxenlijn houdt vertrouwen in de aanleg van de nieuwe spoorverbinding. De provincie en ondernemersvereniging NCW-MKB Noord zijn juist bang dat geld voor dit project wordt besteed aan het onderhoud van bestaande snelwegen en bruggen. Voorzitter Melle Mulder begrijpt hun zorgen, maar hij noemt de Neder-Saxenlijn een investering die meer oplevert dan kost.
4: Er gaat 2 miljard in en er komt sowieso 9 miljard weer uit voor de schatkist aan BTW en belastingen en noem alles maar op.
3: Meer nieuws, straks om 8:30.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Medinikerkhof en bij de Spilsluis in de stad. En daar hoor je zo meteen meer over.
12: Goedemorgen Edwin.
13: Hallo Edwin.

0: muziek voor onderweg. Sniffer het hier zijn de ochtendploeg en driver's seat. Er komt definitief cameratoezicht op het Martini-Kerkhof en bij de speelsluizen in stad. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde, maar de gemeenteraad moest er nog mee instemmen. Ligt politiek gevoelig. De Groningse gemeenteraad hecht veel waarde aan privacy. En toch stemde gisteravond iedereen voor, zag verslaggever Marten Nauta in het Groninger Stadhuis.
1: Uiteindelijk stemde de hele gemeenteraad in met de plannen om cameratoezicht te plaatsen op het Martini-Kerkhof en bij de speelsluizen tegen de drugsoverlast die daar is. Rick Heijner van de VVD is iemand die zelf iets heeft meegemaakt en heel blij was met het cameratoezicht wat er toen was. Wat is er gebeurd toen, Rick?
2: Ja, dat was in een andere stad, was niet in Groningen. Daar werd ik 's avonds aangevallen. En al voordat we zelf de politie konden bellen, was de politie onderweg, omdat ze op camera's hadden gezien wat gebeurd was. Nou, uiteindelijk is degene die dat gedaan heeft, dus de dader, is veroordeeld. En dat kwam echt door het cameratoezicht, want anders was diegene nooit gevonden. Want hij zette het gelijk op een rennen. En door die camera's konden ze precies volgen waar hij heen ging. En heeft de politie hem binnen een paar minuten opgepakt.
1: Dat is ook de reden dat jij voor dat cameratoezicht bent, hier in de binnenstad van Groningen. Het is nu tijdelijk, maar wat jullie betreft als VVD zijnde, zouden jullie nog veel verder willen gaan, hè?
2: Ja, want stel datzelfde was mij in Groningen gebeurd, en dat soort dingen gebeuren ook in Groningen, dan was hij daar dan misschien helemaal niet gepakt.
1: Dus overal op elke hoek van de straat een camera, is dat niet ook een beetje tegen de privacy in?
2: Nou, we hebben overal al camera's hangen. Dus ondernemers hebben allerlei camera's. Iedereen kent de ringdeurbellen. Dus we hebben overal camera's, alleen niet van de gemeente. Dus op het moment dat er wat vervelends gebeurt, kan de politie en de BOA's kunnen niet meekijken. Maar dan ben je dus overgeleverd aan bijvoorbeeld die particuliere camera's. En dan zeggen wij, laten we als overheid nou zorgen voor een goede kerntaak. Dat is wat ons betreft veiligheid. En daar horen die camera's bij.
1: Jahir Scoop van Pro, jullie zijn geen groot fan van cameratoezicht. Waarom nu toch voorgestemd?
3: Klopt, mijn fractie is heel kritisch over cameratoezicht. Maar hier zeggen we wel ja, omdat we zien dat het deel is van een integraal plan. Dus waar je aan de ene kant echt wil zorgen dat je iets doet voor deze mensen. Dus wat ik vaak heb herhaald, dat je echt een plan hebt en bijna op een lijf geschreven manier van aanpak. En ook daarnaast cameratoezicht in een hele mix van alles dat we doen. Daarom stemmen we nu wel in met cameratoezicht.
1: En waarom wilde u niet meegaan in het plan van de VVD om de hele stad binnenstad vol te hangen met camera's?
3: Nou, heel eerlijk, ja, het klonk bijna zo van Big Brother is watching you. Hè. Dan heb je heel veel informatie van mensen, zie je heel veel van mensen. En de vraag is, wat win je daarmee? En het gaat ons veel meer om dingen te voorkomen. Dus echt zorgen dat mensen niet bedreigd worden bijvoorbeeld. Want wat heb je dan als je achteraf kan kijken, maar steeds blijft gebeuren? Dus ik heb liever dat we de geld in aandacht besteden aan het echt voorkomen van dat soort dingen gebeuren. Wat verschrikkelijk is natuurlijk. Dan dat we geld gaan spenderen aan een soort dikke netwerk waar je achteraf alles weet en ziet, maar dat de persoon toch iets traumatisch moet meemaken. Ja, dat is niet zoals het moet zijn, denk ik.
1: Burgemeester Kamminga, blij met het cameratoezicht dat het er komt?
4: Nee, ik ben natuurlijk vooral blij met de steun voor het voorstel. Want het is een breder voorstel waar cameratoezicht een onderdeel van is. En het is gewoon goed om te zien dat het unaniem is aangenomen. Dat we met elkaar zien dat de problematiek er is. Dat we er ook iets aan willen doen. Niet alleen om de overlast te voorkomen. Maar ook natuurlijk een belangrijk onderdeel is om te kijken als de mensen die overlast veroorzaken, of daar passende hulp en zorg bij past. En dat we dat kunnen realiseren. Maar op dit moment is helaas op die twee plekken cameratoezicht nodig. En ik ben blij met de steun.
1: Weet u wanneer ze er staan, de camera's, op Martini Kerkhof en bij de speelsluizen?
4: Nou ja, natuurlijk zo snel mogelijk. Het zal niet meteen morgen zijn. Maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd. Dus we zijn er al over aan het nadenken. Dus ja, wat ik al zei, dat is natuurlijk ook een uitvoeringskwestie. Maar nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
0: Als laatste burgemeester Roelien Kamminga van Groningen. Ze zegt in de gaten te houden of de drugsoverlast zich door het cameratoezicht nu verspreidt naar andere plekken in de stad. Bijdrage werd gemaakt door Marten Nauta. En zometeen, dan mag je weer raden waar Joyce is in Worsteidse. En mooi op tijd werd oktobermaand kindermaand gisteren alvast

0: Alston en Stella Lefty in de ochtendploeg.
1: Worstijdse.
0: Ja, Joyce is weer onderweg en de vraag is, Worstijdse? Ergens in Grun is dat. En je kunt het weerstation winnen als je het goede antwoord geeft via het appnummer van Noord. En dat is 050-3188-288. En mocht de computer jou dan uitkiezen en we bellen je terug over een half uur ongeveer, neem de telefoon dan op en vertel ons Worstijdse, dan win je namelijk dat weerstation. Met dit als eerste aanwijzing.
2: Waar ik nou ben? Nou, ja. Je zonder sik om verdrietig van worden.
0: Oh, daar word je niet vrolijk van.
3: Oh, wat zielig.
0: Ja, wat sneu. Maar waar is ze? Dat is de grote vraag natuurlijk. En als je het nu al weet, dan heb je ons 050-3188-288.
2: Waar ik nou ben? Nou, ja. Je zonder sik om verdrietig van worden.
0: 050-3188-288. Straks hoor je dat Frans niet meer zo populair is op school. Dus waar deze meneer over zingt,

0: Julien, Claire en Venise. Straks na 8:30 meer aandacht voor de talende populariteit van Frans op school. Eerst gaan we voor een ander onderwerp, ook naar school. Het duurt nog een week of twee voor het oktober is. Maar in Groningen is nu al het startschot gegeven voor oktobermaand, kindermaand. Thema dit jaar is de streektaal. En dus trokken burgemeesters naar basisscholen om voor te lezen in het Grunnigs. Burgemeester Klaas Sloos van Stadskanaal schoof aan op basisschool De Heugde in Alteveer.
1: Station van niks, riege schieterige winkels langs Waalkaart. Het allerschieterse is die van Leo. Een room met een duister hok erachter. Meer is het nooit.
2: Burgemeester, je hebt net voorlezen in het Grunnigs. Leuk om te doen.
1: Het is fantastisch. En kinderen voorlezen, dat is een van de mooiste dingen van het vaak van de burgemeester.
2: Er zit ook een beetje een boodschap in, aan het einde van de rit. Want je vindt het belangrijk, hè, dat Grunnigs, hè?
1: Ja, dit is goud dat we onze tol met elkaar, dat zorgt toch ook voor samenhang. Dat we elkaar makkelijk en eenvoudig aan kunnen spreken. En het is altijd dat fijn om dat in je eigen tol te doen.
2: Was het ook stoer om het te lezen?
1: Ja, man. De tol was eigenlijk, het was prachtig mooi Old Grunnigs. Maar dat is nooit natuurlijk wat we in Vinkeloniën spreken. Dus ik moest mijn best ook nog even doen om dat goud voor te lezen. Ik heb, maar eerlijk, wij draaimolen heb ik het even doorlezen voordat ik het verzamelijk erop kreeg.
2: Doe ik eens Grunnigs spreken, begreep ik net.
3: Ja.
2: Hoe is dat leerd?
3: Van mijn opa.
2: Van die opa?
3: Ja.
2: En opa proeft altijd Grunnigs met die?
3: Ja.
2: En waar de opa die allemaal leert? En ben dat alle woorden of gewoon een paar zinnetjes?
3: Een paar zinnen.
2: Nou, neem maar zo'n zinnetje.
3: Mooi.
2: Hoe belangrijk is het Grunnigs hier?
4: Wie vindt het best wel belangrijk. Want zeker één keer per jaar besteden we er aandacht aan. Ja, wie vindt toch, als je hier woont, dan is het toch ook wel belangrijk dat je een beetje van de Grunnige tol wordt. Een beetje over je eigen omgeving en over je eigen dorp. En door het Grunnigs ook bij.
2: Nou, alle kinderen spreken Grunnigs. Ze kent wel verstoond, tenminste, ja. Daar kwam ik achter. En dat alleenige is al belangrijk.
4: Ja, dat vind ik wel. Ik vind wel dat je als je hier woont, dan mag je ook een beetje de tol kunnen spreken. En inderdaad helemaal verstaan.
2: Jongens, succes met Grunnigs. En ik zal ze zeggen, mooi.
5: Mooi.
0: Mooi. Je hoorde Ronnie Meijer. Hij sprak daarvoor met leerkracht Roelianne Wildsing van CBS. De Heugde in Alteveer.
6: Voor Stijtse.
0: Nou, ik help een beetje. Alteveer strepen alvast door. Door is Joyce Knight. Dit was haar eerste aanwijzing zojuist hier.
7: Waar ik nou ben? Nou ja, je zonder sik om verdrietig van worden.
8: Ja, nou, dan is ze niet in doodstil, Wilma, Hilda en nog anderen. Want dat is fout.
0: Dat is fout?
8: Ja, okay. Het had gekund.
0: Jawel, had gekund. Maar misschien met deze aanwijzing niet meer. Aanwijzing nummer 2 van Joyce.
7: Als ik zo hem kijk naar de norm die hier stoit, ben ik nooit op een baag.
0: 050-3188-288 is ons nummer. Als je het nu weet, laat het ons dan weten. Oh, dat is niet het goede. Ik wilde nog één keer... Die plaat ga ik zo draaien, beloof ik. Ik wilde nog één keer Joyce laten horen.
7: Als ik zo hem kijk naar de norm die hier stoit, ben ik nooit op een baag.
0: 050-3188-288.
9: Voor Stijtse.
0: Rob, en zo meteen het Groningse nieuws zit erin.
10: Ja, dan hoor je waarom er binnenkort misschien wel veel graafmachines actief zijn in Aduard.
0: En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan voor de veiligheid. Mogen er meer camera's geplaatst worden, let op. Ja, daar kun je op stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En wordt ook volop gedaan. Tussenstandje nu, 87% zegt eens. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Dat is ons lopend vuur vandaag. En daar kun je op stemmen. De ochtendploeg op donderdag met Ricky Martin en Christina Aguilera.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een brand heeft een woning aan de Zuidwenningenweg in Nieuwe-Pekela vannacht volledig in de as gelegd. In de uitgebrande woning was 1 persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Maar dat huis liep wel waterschade op. De stichting Neder-Saxenlijn houdt vertrouwen in de aanleg van de nieuwe spoorverbinding. De provincie en ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord maken zich juist zorgen of de Neder-Saxenlijn er nog wel komt. Geld dat voor nieuwe projecten is bedoeld, is vermoedelijk nodig voor het onderhoud van bestaande snelwegen, bruggen en spoorlijnen. Voorzitter Melle Mulder van de stichting begrijpt de zorgen van de provincie en de ondernemers, maar is zelf een stuk positiever.
16: De staatssecretaris was hier ook afgelopen maandag, een dagje voor Prinsjesdag. Zij benadrukte nogmaals dat er ook geld wordt geïnvesteerd in regionale hubs en voor nieuwe projecten. Nou ja, dat zie ik als een ondersteuning. Hè? Want de Neder-Saxenlijn, daar komen nieuwe stations bij, komen nieuwe OV bij. En ik heb haar benadrukt dat deze lijn een investering is, niet alleen in de regio, maar goed, het Rijk kijkt naar hoeveel geld komt er binnen. Nou, dat heb ik nogmaals benadrukt. En dat zijn vele miljarden meer als wat ze erin stoppen.
15: Volgens de stichting kost de aanleg 2 miljard euro, maar zou de spoorverbinding het Rijk 9 miljard aan belastingen opleveren. Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten in onze provincie. De komende jaren heeft Defensie miljarden euro's extra te besteden. De provincie heeft het ministerie opgeroepen om een deel daarvan te investeren in de Eemshaven en de N33. Maar vanuit de oppositie klinkt kritiek op het plan. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld als Defensie actiever wordt in Groningen. Gedeputeerde Marjan van Dijken benadrukt dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan vanuit de provincie. Aan de Opaalstraat in Stadswijk Vinkhuizen is gisteravond een motorscooter uitgebrand. Daarbij raakte de eigenaar gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan het voertuig. De gemeente Westerkwartier onderzoekt of watergang De Lint in Aduard weer kan worden uitgegraven. Een halve eeuw geleden werd de 220 meter lange watergang dichtgegooid. Met het opnieuw uitgraven zou meer regenwater opgevangen kunnen worden. Ook zou de kloostergeschiedenis van Aduard weer meer zichtbaar worden. Toch klinkt er ook kritiek op het plan. Als De Lint wordt uitgegraven, verdwijnt er groen en speelruimte. Mocht het plan doorgaan, dan wordt dit bekostigd vanuit een pot van 14,9 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om de gevolgen van de nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten te compenseren. En na 30 jaar blijkt Pokémon nog altijd springlevend. Ter ere van het jubileum verscheen gisteren een nieuwe set Pokémon-kaarten. Zorgde al vroeg voor lange rijen bij speelgoedzaken en kaartenwinkels, zo ook in Stadskanaal. Ook Patrick Mulders sloeg daar zijn slag voor zichzelf en voor zijn zoontje.
8: Ik ben gewoon een heel groot fan van Pokémon. Kijk, mijn kind die zit er natuurlijk ook bij, weet je. Die is ook mee opgegroeid. Ik ben er zelf mee opgegroeid. En ja, weet je, we speelden nog steeds Pokémon games en verzamel dingen van Pokémon. Er horen ook kaarten bij. Voor het eerste keer dat het wereldwijd op hetzelfde moment gereleased wordt. Normaal was Japan eerst, weet je. Nu is alles tegelijkertijd een bijzondere set, veel bijzondere kaarten. Ja, het is gewoon een heel bijzondere set om te verzamelen.
15: Zei hij bij onze collega's van RTV 1. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl. En in onze app.
17: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
18: Blijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaand.
21: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
22: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravancentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravancentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
21: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
23: De Ochtendploeg
24: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, de taal Frans is op school steeds minder populair. Het Hogeland College schrapt Frans nu zelfs als examenvak voor de HAVO. En daar ga ik zo over praten.
25: Ja, goedemorgen Edwin.
26: Goedemorgen.

0: Grande en Undecided. Het Hogelandcollege in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Steeds minder leerlingen kiezen namelijk voor dat vak. Is dat nou een uitzondering of zien we dit vaker? Ik ga erover praten met Marije Michel. Zij is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van talenonderwijs. Goedemorgen, bonjour.
1: Goedemorgen.
0: Is het schrappen van Frans op deze school nou uitzonderlijk of gebeurt dat vaker?
1: Nou, het schrappen van een taal, tweede taal, of het nu Frans of Spaans of Duits is, is in die zin denk ik wel uitzonderlijk. Maar we zien het wel steeds vaker gebeuren, dus het is wel een eerste teken.
0: Ja, en waar is de reden daar dan van?
1: Nou, de reden is natuurlijk een veelkoppig monster. Ik denk dat het echt zo is dat er genoeg jongeren zijn, jonge mensen die interesse hebben in talen en culturen en dat ook spannend vinden en leuk vinden en een eigen soort nieuwe identiteit ontdekken in het leren van een nieuwe taal. Maar dat op het moment dat ze keuzes moeten gaan maken, en dat begint al bij de profielkeuze, krijgen ze te horen, nou doe maar mensen techniek, want dan heb je betere kansen. Of hun ouders zeggen van, nou ja, als je nu voor talen kiest, nou weet niet, daar zit toch geen toekomst in.
0: Ja.
1: En hun klasgenoten die hebben zoiets van Duits, Frans, echt waar. Dus het is ook niet heel erg hip om het te doen. Dus de kinderen of de jongeren die dit leuk vinden en interessant zouden vinden, die worden eigenlijk een beetje systematisch ontmoedigd.
0: Maar leg je kansen op de arbeidsmarkt ook niet groter als je kiest voor bijvoorbeeld techniek?
1: Dat hangt natuurlijk vanaf of je er goed in bent. Kijk, als je goed bent in talen en culturen, dan moet je vooral daarvoor kiezen. Want we hebben in de maatschappij mensen nodig die dat kunnen. Zeker nu ook op het moment van polarisatie heb je mensen nodig die met andere mensen kunnen communiceren. Die weten hoe je een ander perspectief kunt nemen op zaken. En daar leren we gewoon heel veel van als je goed bent in talen. En dus ook een keer Le Monde kunt lezen of Die Zeit of El País. Yeah. Dus we hebben talen en cultuurexperts echt nodig. Zeker in het onderwijs, maar ook daarbij. Onze alumni gaan echt over de hele wereld. Van internationale handel tot diplomatie. Tot, noem maar op, subsidieadviseur voor de gemeente Groningen. Als het gaat over subsidies die in Duitsland en Nederland nodig zijn bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar u zei ook van, het is een veelkoppig monster. En er zijn meerdere redenen die ertoe leiden. Het is al een tijdje gaande. Waar kan het dan toe leiden, uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk leidt het er natuurlijk toe dat als de leerlingen geen onderwijs krijgen in een taal, dan gaan ze het zeker niet studeren. Als we het niet studeren, dan heb je niemand die bijvoorbeeld de lerarenopleiding in zou kunnen. En dan heb je het cirkeltje rond, want dan heb je niemand die op een school kan onderwijzen. En dan zegt de school, ja, sorry, we kunnen geen leraar vinden, dus we bieden het niet aan. Dus dat is een vicieuze cirkel waar we een tijdje in zitten. En wat we dus ook wel zien is dat dus door al een groot lerarentekort vaak mensen ingezet worden in het onderwijs die misschien nog niet helemaal bevoegd zijn of die helemaal niet bevoegd zijn. En dan krijg je ook niet altijd het beste onderwijs. Dus mensen die gewoon goed opgeleid zijn geven beter onderwijs en maken het vak ook spannend en interessant. Maar het blijft dus zo'n cirkeltje.
0: Ja.
1: En het lijkt op een neerwaartse spiraal.
0: Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld in de grensregio dat daar wel weer meer Duits gekozen wordt. Is dat ook zo?
1: Ja, dat is ook wel zo. Dus kijk, ik zit zelf aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben op dit moment wel meer studenten voor Frans dan voor Duits. Maar op zich zijn in de scholen in de regio wordt vaak voor Duits gekozen. Duits is ook een taal die je natuurlijk als Nederlander best makkelijk en snel kunt leren. En waar je dan ook iets mee kunt, hè, als je dan gaat tanken over de grens. Dan kun je misschien ook in het Duits met de mensen praten daar. Ja. Of op de markt in leren een woordje zeggen. Ja.
0: Ja. Nou, dat is één argument om het aantrekkelijk te maken. Maar wat zouden scholen kunnen doen om toch die vreemde talen wat aantrekkelijker te maken?
1: Ja, nou, we zijn op dit moment gelukkig op nationaal niveau bezig met een curriculumvernieuwing. Dus dat betekent dat het onderwijs echt veranderd wordt, ook van bovenaf, vanaf het ministerie. En daardoor komt er in het onderwijs meer nadruk op dat wat ik net zei, dus meer de cultuuraspecten. Wat maakt het nou leuk om een taal te leren? Wat betekent het nou om toegang te krijgen tot een nieuwe taal en cultuur? Dus het gaat minder het wordt minder woordenschat en grammatica en veel meer inderdaad. Wat betekent het nou, taal en cultuur? Dus het maakt het volgens mij al interessanter. En wat wij ook altijd tegen docenten zeggen, of scholen zeggen, is van stuur ons op zijn minst 1 leerling per jaar. Kijk, degene die de beta-nurse op school, ja, die krijg je niet onze kant op. En dat hoeft ook niet, want die is gewoon veel beter gebaat bij een beta-studie. Maar jongeren die gewoon talen en culturen spannend en interessant vinden, geef die dan een zetje onze kant op. Want je kunt met ons van alles. Dus ja, geef ons 1 student per jaar. Dan wordt het er meer. En dan gaan we die spiraal weer een beetje de andere kant op laten draaien.
0: Hoogleraar Marij-Michel, merci.
1: Merci à vous.
0: En au revoir. Ik heb Frans gehad, hè. En zometeen de ontknoping van Worstijdse.
2: Radio Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: is er ook ooit. Kroningsgoud van deze week van Martin Blok en Hammerboer. Nou, die hoor je zo meteen. Nog een keer, dan pratend over het weer. Eerst maar eens op zoek naar Joyce.
1: Als ik zo hem kijk naar de norm die hier stoit, ben ik nooit op een baag.
0: Nee, en ze was ook al een beetje verdrietig. Nou, waar is ze night?
2: Nou, ik vind hem op zich wel leuk bedacht. Door Pieter en Ilke, onder andere Lage Land.
0: Ja.
2: Maar dat is night goud.
0: Dan doen we nog één aanwijzing van Joyce.
1: Het is een klein gehucht in de gemeente Oldambt. Er zijn nog geen 100 inwoners.
0: 050-3188-288.
3: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, een beetje een nattige dag, maar we kunnen ook wel naar buiten, toch?
4: Jawel, jawel. Ik moet wel zeggen dat het waard al wel behoorlijk. Dat viel me op. Nou, die bewolking is er. Ik heb zo net nog een beetje zon zo. En ik zit natuurlijk ook in het oosten van de provincie. En de bewolking komt vanuit het westen. Ja, en die bewolking die kan van mens aangedurig al zo dik weten dat er een buitje van komt. En vanmiddag gaat het in vanuit het westen regen. Ja, en dan valt het gewoon echt tegen. De wind, motor tot krachtig uit het zuidwesten, brengt in ook maar zo'n 17 of 18 graden. Vanavond nog kans op bui. Vannacht mais droog met opklodens in een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen een dag met regenmotors zijn. Blijft beperkt door een enkele bui. En met een motor tot krachtige west-zuidwestenwind 18 of 19 graden.
0: Dankjewel.
1: Het is een klein gehucht in de gemeente Oldambt. Er zijn nog geen 100 inwoners.
0: Is de laatste aanwijzing van Joyce. En als je het weet, dan kun je ons nog appen. 050-3188-288. Voor het weerstation van Radio Noord. En misschien, heel misschien bellen we jou zometeen wel terug. Naar de Four Tops. Dus don't walk away, ik zou zeggen. Don't

0: The Four Tops.
1: Voor Stijtse.
0: Nou, waarschijnlijk ben je wel gebleven en ben je in de buurt van je telefoon. Want wie weet bellen we jou nu wel terug. En als je dan opneemt en je geeft ons het goede antwoord waar Joyce Kranenburg is.
2: Nou, Roelijke Smits.
0: Dag, Roelijke Smits met Edwin van Radio Noord.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je zat echt naast de telefoon.
2: Ja, echt werkelijk. Ik zat gewoon te wachten van wanneer belt hij nou?
0: Ja, en had je het goede gevoel ook dat we zouden gaan bellen?
2: Nou, ik dacht, het is al een beetje aan de krappe kant, maar het kan nog net.
0: Oh, je was laat met je antwoord.
2: Nee, jij was laat met bellen.
0: Oh, ik was laat met... sorry.
2: Ik denk, ik weet het antwoord voordat ik bij het stoplicht kom.
0: Nee, sorry. Oh, je bent onderweg.
2: Nu niet. Nee. Nu ben ik er al.
0: En waar ben je dan?
2: Ik zit op het Emmaplein.
0: Het Emma...
2: werk.
0: Oh, wat doe je voor werk?
2: Ik ben secretaresse.
0: Bij?
2: Het Zuiderlicht.
0: Dan moet je me heel even helpen.
2: Dat is een adviesbureau.
0: Oh, oké. Okay. Leuk werk?
2: Zeker, ja. Ik doe dit tijdelijk. Het is als uitzendkracht.
0: Oh.
2: Dus 2 maanden en dan ben ik weer op zoek naar wat anders.
0: Oh, is dat prettig of juist niet? Dat je steeds iets anders hebt?
2: Spannend, blijft spannend.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja, nou, misschien beval je wel zo goed dat ze je gewoon houden.
2: Dat zou heel erg leuk zijn. Ja. Daar ga ik niet vanuit. Nee,
0: nee. Nou, dan zet je gewoon het weerstation gewoon neer op je bureau. Dan zegt iedereen, hé, wat
2: precies,
0: is dat?
2: Precies.
0: Ah, ja. Maar moet je wel even nog even het goede antwoord geven?
2: Het Tranendal, dacht ik.
3: Ik ben in Tranendal.
0: Ja hoor. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En dan voordat ze daar gaan zeggen, nou, je mag hier niet bellen tijdens je werk naar Radio Noord. Hou er mee op. Blijf nog even hangen voor alle gegevens.
2: Is goed, dankjewel.
0: Fijne dag. Iemand tussendoor. Yo. Dankjewel, Roelke. Mooi. Ik kijk heel even naar ons lopend vuur, Sergej. Dat lopend vuur dat luidt. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Dat gebeurt in de binnenstad, nu tijdelijk op Martine Kerk of bij de Speelsluis en door de drugsoverlast daar. Wat is een aantal reacties dat binnenkomt?
4: Nou, Petra die zegt, ja hoor, het is alleen maar goed. Veiligheid van iedereen gaat voor de privacy van een boef alleen. Koos Kleveringa die schrijft, vroeger was het vloeken in de kerk om overal maar camera's neer te zetten. En in de huidige situatie rechtvaardigt het cameratoezicht wel. Het is blijkbaar nodig tegenwoordig. En dat zegt Richard Riepema ook, die we vanmorgen ook al hoorden als vroege vogel.
0: Ja, de hovenier.
4: Zeker veiligheid van de burger moet centraal blijven staan.
0: Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Praat met ons mee 050-3188-288. En stem ook even via rtvnoord.nl en de app van Noord. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks praten we over de atlas. En of het allemaal een beetje klopt op die atlas na 9 uur. En onze top 3 komt er ook aan. Nu, Sommieu.
5: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on faults, or it blinds me?

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
13: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
12: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
14: In dit tempo.

0: het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek, hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
2: Een brand heeft vannacht een woning aan de Zuidwellingenweg in Nieuwe Pekela in de as gelegd. Eén persoon heeft er ook in geademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. De stichting Neder-Saxenlijn houdt vertrouwen in de aanleg van de spoorverbinding. De provincie en VNO-NCW MKB Noord zijn juist bang dat het geld voor dit project wordt besteed aan het onderhoud van bestaande snelwegen en bruggen. Voorzitter Melle Mulder begrijpt hun zorgen. Maar hij noemt de Neder-Saxenlijn een investering die meer oplevert dan kost.
3: Er gaat 2 miljard in en er komt sowieso 9 miljard weer uit voor de schatkist. En BTW en belastingen en noem alles maar op.
2: En de politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon. Een minderjarige jongen werd op zondag 30 augustus om 12:30 s'nachts belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Meer nieuws straks om 9:30.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Bouw of metaalproject?
8: Staaldigitaal.
7: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Radio Noord.
10: De ochtendploeg.
9: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, ziet de indeling van de wereld er net zo uit als we zien in een atlas? Het antwoord is nee. De verhoudingen kloppen niet. En daar hoor je zo meteen meer over.
11: Hele goedemorgen.
12: Buenos dias.
13: Bonjour, bonjour. Goedemorgen.

0: Mooie combinatie destijds. Eros Ramazzotti en Tina Turner en Cose della Vita. Is Groenland, pak een beet, even groot als heel Afrika op de wereldkaart, waarmee generaties Nederlanders zijn opgegroeid? Wel, in werkelijkheid is Afrika zo'n 14 keer zo groot. De Verenigde Naties willen nu dat we overstappen op de zogeheten Equal Earth kaart, die de verhoudingen wel eerlijk laat zien. Laten we eens naar de bakermat gaan van de atlas. De bosatlas, Betty Jongejan van Noordhof, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is het eigenlijk altijd zo geweest zoals jullie het gedaan hebben?
1: Nou, de grap is eigenlijk dat we het al heel lang niet meer doen. Hè? Want op een of andere manier associëren mensen ons met de Mercator-projectie. Maar daar hebben we eigenlijk al meer dan 50 jaar geleden afscheid van genomen in de Bosatlas.
0: Dus wat is de Mercator-projectie?
1: Nou, de Mercator-projectie is een hele oude projectie die uit de 16e eeuw ongeveer stamt. En die is bedoeld voor de zeevaart. Hè? Dus stel dat jij in het midden op de Evenaar staat en jij wil richting het noorden varen, dan is dat heel handig om in een rechte lijn dan te navigeren richting het noorden. Dus ja. De Mercator-projectie is daarvoor bedoeld. Maar ja, in de Atlas is hij al ongeveer 50 jaar niet meer aanwezig. Dus generaties Nederlanders die ermee zijn opgegroeid, dat is dus eigenlijk niet waar.
0: Nou ja, is dan zo op de atlas die ik vroeger heb gehad, hè, en ik tel ook, loop ik een paar jaartjes mee. Was daar Afrika 14 keer zo groot als Groenland dan, maar om een voorbeeld te noemen?
1: Dan moet je echt ver terug hoor. Dus van voor de jaren 70, ik weet niet precies hoe oud je bent. Maar,
0: van 70, ja.
1: Ja. Nou, dan was je in de jaren 80 natuurlijk op de middelbare school. En toen was Afrika al zeker niet meer zo groot als Groenland in de Bosatlas.
0: Nee, maar de verhoudingen klopten ook nog niet helemaal.
1: De verhoudingen kloppen bijna even goed. Hè? Dus dat noemen we dan oppervlaktegetrouwheid. Hè? Dus dat je een land net zo groot afbeeldt naar verhouding dan dat het land daadwerkelijk is. Dat doet de Bosatlas eigenlijk al, bijna zo goed als de Equal Earth kaart. Maar wij houden ook rekening met de vormen van de landen die we zo goed mogelijk willen weergeven. En als je dan bijvoorbeeld naar de Equal Earth kaart kijkt, die rekt de polen, dus het Noord- en de Zuidpool, veel platter dan ze daadwerkelijk zijn. En landen rondom de Evenaar zijn dan weer hoger uitgerekt. Dus de vorm is daar wat anders. En wij gebruiken in de Bosatlas zogenaamde compromisprojecties, die een beetje middelen tussen de oppervlaktegetrouwheid en de juiste vorm van de landen en de continenten.
0: En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de aarde rond is en een kaart in een jullie atlas plat.
1: Ja. En dat is zo helemaal zo als je een 3D-bol, dat is de aarde bijna dan, wil platdrukken tot een kaart. Ja, dan ontstaan er dus altijd vervormingen. En er bestaat dus ook niet een ultieme kaartprojectie die dat even één op één zo goed weergeeft als de 3D-bol dat doet. Ja.
0: Van waar dan de oproep eigenlijk van de Verenigde Naties om de Equal Earth-projectie te gebruiken?
1: Ja, nou dat is op zich ook terecht hoor, want wereldwijd is de Mercator-projectie natuurlijk ook best nog in trek. En als je naar Google Maps kijkt bijvoorbeeld, tref je daar ook de Mercator-projectie aan. Dus daar zie je dan, als je een beetje uitzoomt op de wereld, dat Groenland ongeveer even groot is als Afrika. En dat veel mensen ook meer digitaal navigeren, is het ook in die zin ook terecht dat deze oproep er is voor de Equal Earth Map.
0: Ja. Nu u toch aan de lijn hebben, er gebeurt ook een hoop momentele politiek vlak als het gaat om namen. Hè? Lake Ontario werd ineens Lake America. Nou, we kennen nog een paar voorbeelden. Hoe gaat u daar dan als atlas mee om?
1: Nou ja, wij volgen bij de naamgeving altijd geëikte en internationale protocollen. Hè? Dus wij kijken heel erg naar de internationale consensus. En we gaan natuurlijk niet direct mee met de bevliegingen van één persoon. Hè? Dus het is niet zo dat als Trump besluit om Lake Ontario om te dopen in Lake America, dat wij en de hele wereld daarin mee hoeven te gaan. Hè? Dus zolang er nog internationale consensus bestaat, dat beide namen gebruikt kunnen worden, gaan we zeker Lake Ontario dus in de atlas behouden.
0: Anders blijf ik aan mijn gang. Misschien heb je herdruk op herdruk nodig.
1: Ja, dat wordt ingewikkeld, ja.
0: Dank voor de toelichting. Betty Jongejan is van Noordhof. En zometeen

0: Soul Sister and the way to your heart.
1: Top 3.
0: Ja, we hadden het net al over de Wereldbol, over de Atlas, over alle landen van de wereld. Daar kunnen we mooi mee aansluiten, dacht ik zo, voor onze top 3.
1: Ja, zeker.
0: Want er zijn een hoop landen. Zouden er landen zijn die helemaal niet bezongen zijn?
1: Ongetwijfeld.
0: Liechtenstein.
1: Hele Liechtensteiner polka.
0: Oh, dat bestaat ook. Nou, kijk eens aan. Misschien zijn ze er. Landen die helemaal niet bezongen zijn. Maar we zoeken landen die wel bezongen zijn. Ja. Anders wordt het zo ongelooflijk stil in de top 3 in onze ochtendploeg. Liedjes over landen dus. Alex Lutjeboer, zelf ook zanger. Komt met deze plaat. Bruce Springsteen en Born in the...

0: nooit meer. Gelijke zomerstemming dankzij Bert Hensema die deze plaat doorgaf. Die Amazing Stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ja. Elfenville, suggestie van Els onder andere. Big in Japan. Ja, en ik zijn het al Liechtenstein.
1: Hier zitten heel veel landen in.
0: Ja, ja, ja. Karin, Jan, Tineke Koos. Allemaal suggereren ze deze plaat van Goede Doel. En België. 050-3188-288 is ons nummer. Liedjes over landen in onze top 3. 050 3 1

0: en Kim Wilde. Ze brachten een bezoekje muzikaal gezien aan Cambodja. 050-3188-288. We zoeken landen die bezongen worden in onze top 3. Straks om 9:15, om 9:30 het Groningse nieuws. En wat zit daarin, Rob?
1: Ja, dan veel aandacht voor vreemde talen en voor streektaal.
0: En ook nog aandacht voor ons lopend vuur na 9:30 voor de veiligheid. Mogen er meer camera's geplaatst worden? Dat is ons lopend vuur en dan kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En de tussenstand van de stelling vertel ik je straks.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Bijna 9:30 op deze donderdag. Hier is het nieuws.
2: Top, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jaar 21 zet zijn wetsvoorstel om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningenveld door. Gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen. Volgens partijleider Joost Eertmans is de bedoeling van de initiatiefwet niet om de gaskraan weer open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer, ongeacht de omstandigheden, bij het grootste gasveld van Europa kunnen. De putten volstort met beton is wat jaar 21 betreft een enorme blunder. Het lijkt er niet op dat de initiatiefwet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Uitspraken van jaar 21 politici over het heropenen van het Groningenveld leidden eerder tot boze reacties. Niet alleen vanuit Groningen, maar ook onder kabinetsleden en Tweede Kamerleden. De stichting Neder-Saxenlijn houdt vertrouwen in de aanleg van de nieuwe spoorverbinding. De provincie en ondernemersvereniging VNO-NCW-MKB Noord maken zich juist zorgen of de Neder-Saxenlijn er nog wel komt. Geld dat voor nieuwe projecten, zoals deze spoorlijn is bedoeld, is vermoedelijk nodig voor het onderhoud van bestaande snelwegen, bruggen en spoorlijnen. Voorzitter Melle Mulder van de stichting begrijpt de zorgen van de provincie en de ondernemers, maar hij is zelf een stuk positiever.
4: Hij heeft eigenlijk ermee te maken dat wij laten zien dat met deze investeringen meer geld wordt opgehaald dan er wordt ingestopt. Dus wij zien het echt als een investering die niet alleen geld opbrengt voor de schatkist, maar natuurlijk ook is voor de regio. Er gaat 2 miljard in en er komt sowieso 9 miljard weer uit voor de schatkist aan BTW en belastingen en noem alles maar op.
3: Hij wijst er bovendien op dat alle partijen de Neder-Saxenlijn hebben omarmd en dat er al geld voor is toegezegd. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martinikerkhof en bij de Speelsluis in Groningen. Afgelopen week liet burgemeester Rolien Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde. De gemeenteraad stemde daar gisteren unaniem mee in. Sommige mensen zijn bang dat de drugsoverlast zich nu verplaatst naar andere delen van de stad. Burgemeester Kamminga houdt dat in de gaten.
5: We zijn zeer alert of er andere plekken zijn waar dat weer gaat gebeuren. De ervaring tot nu toe leert dat het zich toch wat meer verspreidt. Martinikerkhof was natuurlijk ook al voordat we speelsluizen gingen sluiten ook al een plek waar de overlast fors was. Dus het is ook niet zo dat dat allemaal één op één erbij is gegaan. Als het nodig is, dan zetten we in handhaving, toezicht en doen we wat we kunnen.
3: Het Hogelandcollege in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Dit jaar doen maar 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat er 4. Dat Frans het moeilijk heeft, is volgens hoogleraar Marije Michel al 2 of 3 decennia te zien. Volgens haar hebben leerlingen nog steeds belangstelling voor vreemde talen, maar worden talenstudies door anderen vaak ontmoedigd.
6: Op het moment dat ze keuzes moeten gaan maken, en dat begint al bij de profielkeuze, krijgen ze te horen, nou, doe maar mensen techniek, want dan heb je betere kansen. Of hun ouders zeggen van, nou ja, als je nu voor talen kiest, nou, weet niet, daar zit toch geen toekomst in. En hun klasgenoten, die hebben zoiets van Duits, Frans, echt waar. Dus het is ook niet heel erg hip om het te doen.
3: Een streektaal is dit jaar het thema van oktobermaand Kindermaand. Kinderen tot 13 jaar kunnen de komende maand gratis kennis maken met allerlei culturele activiteiten. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal ging gisteren daarom alvast naar basisschool De Hucht in Alteveer om daar in het Gronings voor te lezen. Volgens hem is het belangrijk dat kinderen Gronings leren.
7: Ja, dit is goed dat we onze tol met elkaar, dat zorgt toch ook voor samenhang. Dat we elkaar makkelijk en eenvoudig aan kunnen spreken. En het is altijd dat fijn om dat in je ruimte te houden.
3: Nou, meer nieuws op rtvnoord.nl en onze app.
1: Dankjewel, Rob. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. Is ons lopend vuur zometeen nog wat reacties. En daarna landen van de wereld in onze top 3. Sorry, het Gullit. Al die voetballen, hè? Samen met Revelation Time, Peter kwam daarmee. South Africa.
8: Ik hou van dansen en muziek.
1: Ik zag Jannie net nog binnen appen. Imca Marina, viva España. Bonnie Tyler. En Frankrijk. Frankrijk komt vaker voorbij, valt me op. Een land dat graag bezongen wordt. Nou, wat dacht je dan van Jamaica?
9: Jamaica, Blue Lady,
1: van de Gombe Dance Band. En deze komt ook binnen van de Nits. Ja, gewoon uit Nederland natuurlijk. Bert geeft deze door. Nits in de Dutch Mountains. Hier is Harma, als ik die gevonden heb. Hier is Harma en het weer.
9: Vroeg het bewolkt de betere papier. Vanmorgen is de kans op bui en vanmiddag volgt vanuit het westen regen. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt sub 10 of 18 graden. Vanochtend kan er nog een bui voorkomen. Vannacht is het maïs droog met opklodes en een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen is de regen motig zon en blijft beperkt tot een enkele verdwolde bui. Met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
10: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
11: Hoi met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
10: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683 252 162.
10: Vergaderen en ontspannen.
13: deschaapsberg.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
15: Voordeeluitjes.nl. Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
13: Voor

0: Whitney Houston. How will I know? Ze schreeuwde eruit. Nou, de top 3 komt eraan, maar eerst...
1: Lopend vuur.
0: Er komt definitief cameratoezicht op het Martini-Kerkhof en bij de Speelsluis in de stad. Gedaan omdat daar veel overlast is. Drugsgerelateerde overlast. In de gemeenteraad Groningen zijn ze niet per se voor cameratoezicht, uitbreiding daarvan. Maar wel op deze plek. Nou, wat vind jij van cameratoezicht? Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst. Wat is de stelling in het lopend vuur?
2: Nou, ga handhaven, zegt John Bellekamp. Doe iets. Cameratoezicht is niet de oplossing. En Roos die schrijft, als er een ernstig geweldincident gebeurt of iets dergelijks... ja, dan vind ik het wel belangrijk dat je zoiets op camera's terug kunt zien. Het zal je maar gebeuren. Dan heb je toch wel een goed stuk bewijs... en in ieder geval aanknopingspunten om de daders op te sporen. Jan die schrijft, we zijn naïef om te denken dat camera's gaan helpen. Ze roepen een vorm van schijnveiligheid op. Kijk naar alle beelden die gedeeld worden op... of die te zien zijn in televisieprogramma's en op de sociale media. Ja, het leed en de daad, dat is al geschied. De dader die had blijkbaar toch lak aan de camera. Schijnveiligheid dus. Erik schrijft, ik heb niets te verbergen, maar dat hoeft niemand te weten. Veiligheid gaat voor alles, zegt Sierk. Dus ja, dat cameratoezicht, dat is alleen maar toe te juichen. Cor Bonthuis die zegt, we leven in een heel andere tijd dan vroeger. De maatschappij is veranderd, ook erg verruwd. In dat licht bekeken is het noodzakelijk. En niet zo vreemd dat er op bepaalde gevoelige plekken cameratoezicht nodig is.
0: Je kunt de hele dag stemmen, zonder camera overigens. Ja. Op ons lopend vuur, dat doe je via rtvnoord.nl. Dat is onze website. Kan ook via de app van Noord. Voor de veiligheid mogen er meer camera's geplaatst worden. 89% van de stemmers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan top 3. Alle landen van de wereld worden misschien wel bezongen. We hebben er een hoop kunnen ontdekken in ieder geval. En daar zijn dan weer 3 uitgekomen die uiteindelijk terechtgekomen zijn in onze top 3. Deze bijvoorbeeld werd meerdere malen genoemd. Elfenville.

0: Hij is lekker lang, hè? 5,5 minuut ruim. Het goede doel en België en heel veel andere landen erin. Dankzij Karen de Wind, Jan Groot, Tineke Siep en Koos Kleveringa.
1: Top 3.
0: En onze top 3 terechtgekomen. Zometeen nog één land dat bezongen wordt. Maar eerst zeg ik goedemorgen tegen Femke.
2: Goedemorgen, ik ben weer nieuwsgierig.
0: Ja, en wij zijn nieuwsgierig naar jouw eerste plaats ook. Ja. Wekken wij een hoop nieuwsgierigheid op.
2: Nou, ze zeggen toch wel dat knopjes dat echt een mannending is. Maar deze zoete meisjes houden dus wel van knoppen.
3: Oh ja, ja. Ik
4: wil nadenken.
0: Ja, wat? Wil jij hem ook zeggen?
4: Nee, ik wil nadenken.
0: Oké.
3: Okay. Oh.
0: Zoete meisjes.
4: Sugar babes.
3: Ja. Ja.
0: Knopjes.
4: Push the button.
3: Ja. Ja.
4: Had jij hem ook, Rob?
3: Ja, ik wist hem meteen.
0: Wij gaan van jou hier de extra aanwijzingen.
3: Ja. Goede gevoel.
4: Sorry. Ja. Heeft hij iemand... Dankjewel jongens dat jullie zoveel geduld met me hebben.
0: Heeft iemand de stand van deze week?
2: Ja, zeg het maar, Edwin.
0: 3-1.
4: Voor?
2: Jullie.
4: Van ons, hè?
3: Wat goed. Ja, wat leuk, hè?
2: Gefeliciteerd.
0: Ik heb er nog eentje voor je in onze top 3. Die werd onder andere doorgegeven door Alrik Meijerhuizen en Benny Hulshoff. Redbox en For America. Veel plezier bij Femke zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
14: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
14: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u

0: De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
1: Ga nu naar Koken en Bonen.
0: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
1: Ga nu naar Koken en Bonen.
0: In het stadshart van Appingedam.
2: Radio Noord.
3: De ochtend door.
2: Met Femke de Wallen. Goedemorgen. Heb jij de leukste buren van Groningen? Laat me dat dan nu even weten op 050 3188 288. Gaan we namelijk iets leuks mee doen.

0: Ik let eigenlijk nooit zo op teksten in liedjes. Ik ben meer van de muziek en ik kan dan helemaal alles horen, hoe alles gaat. En soms heb ik pas na 10 jaar door waar er überhaupt over wordt gezongen. En ik zat nu net te bedenken, het woordje comprehend, dat hoor je niet zoveel in liedjes. Het is best wel een luxe woord om te gebruiken in een liedje. En dat viel me nou ineens op en ik weet ook niet waarom ik het vermeld. Maar bij deze, Simply Red en Stars hoorde je op Radio Noord in de ochtend door. Het is 10 over 10 op donderdag 17 september. En heb ik leuk nieuws voor jou. Want hij is er weer. Onze enige echte Edwin.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.

0: weken niet, want jij had lekker vakantie.
1: Zeker. Even bijtanken.
0: Was het lekker?
1: Ja, het was lekker en het was ook gelukkig niet zo warm. Dus nee, ik ben wel redelijk opgeladen. Ik heb wel een beetje last van mijn keel trouwens, maar dat zal misschien werkgerelateerd zijn.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat het hierbij blijft en dat je gewoon weer lekker ons vergezelt op 4 dagen in de week hier op Radio Noord. Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, goed slikken, hè? Water drinken is goed.
1: En koffie.
0: Ja, precies. Goed, wij hebben een drukke dag vandaag. Er gaat veel gebeuren. Het is de week van Ede Staal. Aanstaande zaterdag tussen 5 en 6 zenden we een top 10 uit van de mooiste liedjes van Ede Staal. Hebben wij niet bedacht, heb jij bedacht. Kun je doorgeven via rtwnoord.nl/Ede Staal. En dan kan je meestemmen met die mooie lijst van 10 mooiste liedjes van Ede Staal. Mocht je nu ambassadeur willen zijn voor een liedje, dan kan je me dat nu ook doorgeven via 050-3188-288. Mij vertellen wat jouw ultieme Ede Staal liedje is. En dan kan ik hem die zo meteen voor je draaien. Maar ik heb nog iets wat ik heel graag van jou wil weten. Want ik heb echt de allerleukste buren van de wereld. Heb jij een beetje leuke buren, Edwin?
1: Aan beide kanten, ja.
0: Kijk. Ja, nou, ik heb aan één kant, beide kanten zijn echt top. Hele lieve buren. Maar aan één kant heb ik wel echt een hele leuke band mee. We doen regelmatig even een drankje. Ik dans elke week met mijn buurvrouw. En we doen regelmatig even een borreltje en een kletsje en een hitster. En het is allemaal hartstikke gezellig. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou thuis zit. Heb jij ook zulke fijne buren? En wil je ze misschien bedanken dat ze zo'n goede buur zijn? Je kent het spreekwoord, beter een goede buur dan een verre vriend. Toch? Zeg ik dat goed? Ja, heb ik goed onthouden. Heel fijn. Dus als jij nu zegt, ik heb de meest fantastische buren, gaan we zo meteen iets mee doen. Maar laat me dat dan alvast even weten via 050-3188-288. Hoeft niet een heel groot verhaal te zijn. Gewoon zeggen van, hey, ik heb fantastische buren, ik wil er wel over vertellen. Laat het me weten, 050-3188-288. En dan verklap ik zo meteen wel wat we daarmee gaan doen.

0: Donna Summer and This Time I Know It's For Real op Radio Noord. Ja, wat ook hartstikke echt is, is het feit dat het deze week de week van Ede Staal is. Je hebt het vast meegekregen als je vaker naar Radio Noord hebt geluisterd deze week. Deze week is het 40 jaar geleden dat Ede Staal is overleden. En daarom hebben we deze hele week aandacht voor zijn prachtige liedjes en voor de verhalen van mensen die genoten hebben van zijn muziek en dat nog steeds doen. Aanstaande zaterdag sluiten we deze week ook af met een top 10 van de allermooiste liedjes van Ede Staal. En die zijn niet samengesteld door ons, maar echt door jou thuis. Wat kun je namelijk doen? Je kunt even naar rtwnoord.nl/Ede Staal gaan. Daar vind je een tool. En dan kan je je 3 favoriete Ede Staal liedjes doorgeven. En dat maakt niet uit welke het zijn. Dat is heel persoonlijk. Maar je mag er 3 doorgeven. En dan maken wij daar een lijst van. En uiteindelijk komen daar dan de 10 meest populaire liedjes uit. En die gaan we dus draaien. Aanstaande zaterdag tussen 5 en 6 in Café Martini. Nu zijn er ook een aantal artiesten die, ja, als het ware ambassadeur zijn van een bepaald liedje. We hebben er al een aantal gehad deze week. En ja, deze wil ik je ook absoluut niet onthouden.
1: Mooi, mijn naam is Josien Bakker. En voor de Ede Top 10 kies ik voor Vrouger. Waarin Ede vertelt hoe vroeger een glas Ranja als de jus d'orange nu smaakt. In zijn zin over Bon ou de Wek snap ik iets beter nu ik afgelopen zomer ook voor het eerst gewekt heb. Soms is het beter om weer terug te gaan naar simpel en puur leven. Zoals Vrouger. En bij weer iets sneller tevreden zijn met het minste. Zodat we net als Ede kunnen zeggen: jou eigenlijk waren we heel gauw tevreden.
2: Vrouger.

Geluk van je jeugd, goeie loten passen. Maar veilig links bij jou tiet de lood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat vaart, dan kom je al snel aan de dood. Dan smaak een glas raja's, nou is je door ons. Heet een ijsblad van Noorden op de plee. Op zondag een poos sausjes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk, waar we al gauw tevreden.

de wielen die ik stil, verilversen die ik spon en stuit. Maar ik zit op de broodstaal, daar zak je op een spoor, van komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffen en bonen op de weg, zelfs weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon, business life.

0: Bente en hoe hou ik dit vast op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Ik pak vriend Arnie er even bij.
2: Dit is de chopper!

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een brand heeft een woning aan de Zuidwenningenweg in Nieuw-Pekela vannacht volledig in de as gelegd. In de uitgebrande woning was één persoon aanwezig. Die heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Maar dat huis liep wel waterschade op. Aan de Opaalstraat in de stad Groningenwijk Vinkhuis is gisteravond een motorscooter uitgebrand. Daarbij raakte de eigenaar gewond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Brand is vermoedelijk ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan het voertuig. Provinciale staten zijn verdeeld over het plan van het provinciebestuur om Defensie de ruimte te geven voor nieuwe activiteiten in Groningen. Komende jaren heeft Defensie miljarden euro's extra te besteden. De provincie heeft het ministerie opgeroepen om een deel daarvan te investeren in de Eemshaven en de N33. Maar vanuit de oppositie klinkt kritiek op het plan. Verschillende partijen willen dat er meer eisen aan het Rijk worden gesteld als Defensie actiever wordt in Groningen. Gedeputeerde Marian van Dijken benadrukt dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan vanuit de provincie. De gemeente Westerkwartier onderzoekt of watergang De Lint in Aduard weer kan worden uitgegraven. Een halve eeuw geleden werd de 220 meter lange watergang dichtgegooid. Met het opnieuw uitgraven zou meer regenwater opgevangen kunnen worden. Ook zou de kloostergeschiedenis van Aduard zichtbaarder worden. Toch klinkt er ook kritiek op het plan. Als De Lint wordt uitgegraven, verdwijnt er groen en speelruimte. Mocht het plan doorgaan, dan wordt het bekostigd vanuit de pot van 14,9 miljoen euro. Het geld is bedoeld om de gevolgen van de nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten te compenseren. En de Raad van State vindt dat de eigenaren van een boerderij in Pijzen hun 18 perenboompjes moeten weghalen. Die hadden ze geplant in het weiland naast de boerderij aan de Groningenweg. De Raad is het met de gemeente Noorderveld eens dat de boompjes het open karakter van het weiland aantasten. Ook de rhododendronhaag past volgens de Raad van State niet in het bestemmingsplan. Oneenigheid over de laagstam perenboompjes begon nadat een deel van de boerderij in 2021 afbrandde. Om de woning te kunnen herbouwen, kapte het stel enkele bomen die in de weg stonden. En ter compensatie planten zij die 18 perenboompjes. Maar die moeten nu dus weg. Meer op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Arma Boer.
11: Vroeg hebben bewolkte betere papieren. Vanmorgen is de kans op bui en vanmiddag volgt vanuit het westen regen. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond kan er nog een bui voorkomen. Vannacht is het droog met opklodes en een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen is de regen motig zon en blijft beperkt tot een enkele verdwolde bui. Met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
9: Dankjewel, Harma. Ja, het is weer donderdag. Zometeen dan is onze rappende en zingende psycholoog Dees hier in de studio. En we gaan iets heel erg leuks doen. Hebben we jou eventjes voor nodig. We zijn namelijk op zoek naar de allerleukste buren van Groningen.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
14: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Badkamer renoveren?
5: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar Koken en Wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: The Zombies en She's Not There op Radio Noord. Het is bijna 10 minuten over 10:30 geworden. En het is weer donderdag. Dees, goedemorgen.
1: Good morning.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Lekker.
0: Mooi.
1: Ja, ik heb een leuk dagje Groningen op de planning staan. Gewoon even vrij, gezellig met een vriendin.
0: Wat leuk. Dus,
1: ja.
0: Wat gaan jullie doen?
1: Winkelen. Ik heb morgenavond een bruiloft. En dat zag ik ineens in mijn agenda staan. En toen dacht ik, I got nothing to wear.
0: Oh jee. Dus,
1: leuke missie.
0: Hey, en heb je al... Ja, dit is even vrouw tot vrouw praten.
1: Ja,
0: sorry mannen.
1: Vrouw tot vrouw.
0: Wat is de dresscode?
1: Kom als jezelf, maar wit is gereserveerd voor de bruid.
0: Kijk.
1: Maar gaan heel
0: we
1: open.
0: Ja, dus ja. Gaan we voor de jurk of voor iets anders?
1: Ik denk een toffe mooie jurk, maar een jumpsuit is ook niet uitgesloten.
0: Oké, okay, nou.
1: Dus, en ik hou van rood. Ik had namelijk een hele mooie rode jurk. Die ging gisteravond even passen, want ik dacht, nou,
0: moet kunnen.
1: Moet kunnen. Maar die ging dus niet dicht. En I blame it on the pregnancy. Het is gewoon een zwangerschap, weet je. Die 5 kilo, ja, jammer. Maar dus nu goede reden om te shoppen. Zo moeten we het zien.
0: Leuk. Nou, voordat je dat gaat doen, gaan wij eerst even iets anders doen.
1: Zeker weten.
0: Want vorige week hebben wij een hele mooie rap gehoord van jou. En vandaag is het eigenlijk tijd voor een nieuwe rap, een nieuw onderwerp. En jij kwam gisteren met iets heel leuks, wat volgende week eigenlijk op de planning staat.
1: Ja, volgende week zaterdag. Dan is het namelijk Nationale Burendag. Dus ja, om samen met je buurman, buurvrouw iets leuks te doen. Ik zag al dat er in heel veel verschillende buurten allemaal dingen worden georganiseerd. Een buurtbarbecue en, of happen en trappen. Of, nou, noem het maar op. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om je buurman of buurvrouw even lekker in het zonnetje te zetten.
0: Heb jij leuke buren?
1: Ik heb hele leuke buren. Ja, aan beide kanten. Dus er is zelfs eentje die is met een opvang gestart. Dus we zijn nog aan het kijken of dat misschien ook nog leuk is om dan als onze kleine man daar naartoe te brengen. Zo goed is die band wel. Het is echt heel erg leuk.
0: Ja. Leuk, ja, dat is echt fijn hè, als je fijne buren hebt.
1: Absoluut.
0: Zelf aan beide kanten, eigenlijk de hele straat zijn gewoon prima buren. Ja, met de een heb je wat meer dan met de ander natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Maar we krijgen ook veel berichtjes binnen. Zo, onder andere van Bert en Jannie. Die zeggen, wij hebben fantastische buren. Gisterochtend stond de buurman op ons platte dak voor het verwijderen van blad. Voor de afvoer van regenwater. Zo fijn, als er iets is, dan staan ze voor ons klaar.
1: Ja.
0: En ik krijg ook een berichtje van Sina. Lieve Femke, mijn overbuurvrouw Anneke is al 21 jaar mijn beste vriendin. We hebben ieder onze eigen woning. Maar we doen zoveel samen. Zoals derde generatie hondjes, de auto, chalet, vakanties. En het gaat nog steeds heel erg goed.
1: Dat is toch fantastisch als je je beste vriendin zo dichtbij hebt wonen.
0: Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ja. Ja, en dit is ook heel leuk. Ik heb wij hebben twee dames aan de telefoon. Annelies en Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jullie belden direct na mijn oproepje vlak na 10 belden jullie allebei eventjes naar Noord, heb ik begrepen.
2: Dat klopt, ja zeker.
0: Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Jullie zijn buurvrouwen.
2: Jazeker.
0: En jullie wonen...
2: Nou.
0: Ja, hoe lang?
2: Even denken, Helene. Hoe lang is het? Vanaf 89. 1989.
0: Wauw. Ja. Dat is...
1: 37 jaar? 36 jaar?
2: Dat zou kloppen, ja.
0: Jeetje. Hey, en jullie wonen in Groningen, in de stad?
2: Ja. Nou, in Leeuwenborg, ja.
0: In Leeuwenborg.
1: Kijk.
0: Kijk. En ja, was dat vanaf het begin meteen dikke mik?
2: Nee, dat nog niet. Nee. Toen we er kwamen wonen, ja, we hadden allebei al jonge kinderen. En ja, in de loop der jaren is dat gaan groeien, die band die wij samen hebben.
0: Ja, en zo erg dat jullie gewoon ons nu bellen vanaf een vakantiehuisje samen.
2: Ja, dat klopt, zeker.
0: Vertel, waar zijn jullie?
2: We zijn in Borger, in een park van een bekend park, zeg maar.
0: Ja, we kennen
2: en daar
0: het.
2: Hebben we een huisje voor een midweek. En vanuit dat huisje doen we leuke dingen.
0: Ach, wat leuk zeg. En wat hebben jullie allemaal gedaan deze week?
2: Nou, we hebben al 2 fietstochten gedaan en het was heerlijk door de bossen. Hele goede fietspaden, ja, daar genieten wij van. Het is gewoon heerlijk.
1: Wat fantastisch. En hoe ontstaat zoiets nou? Hè? Want ik heb natuurlijk, ik zei net ook, ik heb hele leuke buren, ook wel een beetje van dezelfde leeftijd. Dus dat is superleuk. Maar hoe ga je nou van buren naar vriendinnen? Hoe werkt dat?
2: ja, dat groeit gewoon. Hè. Op een gegeven moment dan denk je, goh, met wie zal ik dat eens gaan doen? Nou, en toen hoorde ik van de buurvrouw dat zij dat ook leuk vond. En dan ga je iets samen doen. En Annelies, nou, dus vertel zelf maar even, Annelies. Oh ja, ik zal het zelf vertellen. Ja, ja, ja, ja. Ik ben nu 3,5 jaar weduwe. En zij heeft ons altijd zo geholpen, ook vooral mijn man. En ja, sorry hoor.
0: Nee, dat geeft helemaal niks.
1: Nee.
2: Dat versterkt de band nog veel meer. Dat je er altijd voor elkaar bent.
1: Ja, dat klopt.
2: Daar ben ik er heel dankbaar voor.
1: Nou, zij doet ook veel leuke dingen voor mij hoor. Ik heb dan mijn man nog wel, maar die vindt vakantie zo niet. Die vindt thuis ook heel leuk. Dus ja, die hoeft niet zo nodig weg. En nou ja, vooral toen Annelies helemaal alleen kwam te staan, dachten we van, goh, is het niet leuk als wij samen iets gaan doen? Nou, dat is heel goed bevallen. En dit is alweer onze 4e of 5e midweek of zoiets dat we samen weggaan.
0: Oh, wat mooi zeg.
2: Ja.
0: Ja. En je kunt natuurlijk ook, juist omdat je zo dicht bij elkaar woont, kun je altijd bij elkaar inchecken. Zie je ook echt wat er speelt. Ja.
2: Dat is geen probleem. Natuurlijk heb je ook nog zorgen om je eigen kinderen of zo. En dat bespreken we dan ook samen. En ja, dat is gewoon heel prettig dat je bij iemand kwijt kan. Dat je het elkaar begrijpt.
0: Ja, ja, prachtig. En mag ik vragen hoe oud jullie kinderen dan zijn? Want die zijn dan misschien ook met elkaar opgegroeid.
2: Dan moet ik even denken hoor. Die van mij, de een is 40 en de andere 43.
1: Ja, dus... ja, en bij mij 43, 40 en 38 of zo.
0: Ja, dus die zijn ook echt met elkaar opgegroeid. Was dat dan ook nog een periode waar jullie veel bij elkaar over de vloer waren met de kinderen?
2: Nou, eigenlijk niet zo. Want ik heb 2 meiden.
0: Ja.
2: En Helene heeft 3 jongens.
0: Oh, dat had iets heel moois kunnen worden natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar dat zat er niet in, begrijp ik.
2: Nee, nee. Hooguit in de schoolvakanties even op het speelveldje naast ons huis. Dat ze leuke dingen gingen, ze een circusje maken. En dan moesten wij allemaal naar de voorstelling komen. Dat zijn leuke dingen, maar verder is dat niet uitgegroeid tot iets samen, nee.
0: Nee. Ah, wel ontzettend leuk zeg, dat je dat zo van elkaar allemaal meemaakt.
3: Hey, en is er iets wat jullie afzonderlijk van elkaar tegen de ander zouden willen zeggen? Helene, laat ik even bij jou beginnen. Wat zou jij tegen Annelies willen zeggen? Wat deze absoluut moet meenemen in deze rap over, nou ja, het feit dat...
2: Oh, we gaan een rap ook nog voor ons maken.
0: Ja, joh!
2: Ja. Oh, wat geweldig. Oké. Okay.
0: Ik ben druk aan het meetypen, joh.
2: Ja, Annelies staat altijd voor me klaar. Als ik iets heb, ik kan alles aan haar vertellen en ze begrijpt het ook heel goed. Maar wat ook heel leuk is, dat we heel veel vrolijke dingen samen doen.
3: Mooi. En Annelies, wat zou jij tegen Helene willen zeggen?
2: Ja, nou, dat heb je net waarschijnlijk al gemerkt.
3: Ja.
2: Hoeveel ze voor ons heeft gedaan.
3: Ja. Ja, dat was inderdaad hartstikke duidelijk. Hey, jullie zijn buren, maar nog meer vriendinnen. Hebben jullie nog iets wat jullie heel graag nog een keer samen zouden willen doen? Want jullie gaan natuurlijk elk jaar op vakantie met elkaar. Maar is er nog iets waarvan jullie zeggen, oh, wat zou dat toch te gek zijn als we dat nog samen kunnen doen?
2: Oh, Helene, ja.
1: Ja, ik zeg maar geen ballonvaart, want dat vind jij helemaal
2: niet. Nee, je krijgt mij niet mee in een ballonvaart.
1: Nee. Wij vinden het gewoon heerlijk om samen een midweekje of zo weg te gaan in een leuk huisje. Dat is toch echt wat ons beide bindt.
0: Ja. Maar misschien nog een leuke locatie voor zo'n vakantie.
1: Leuk, wat zei je?
0: Een leuke locatie. Nog een plek die jullie graag willen bezoeken samen.
1: Ja, in de buurt van... lacht dat toch? In de buurt van Dwingelo en zo. Die kanten op vinden we ook nog een keer heel leuk.
0: Samen naar Dwingelo. Nou, klinkt hartstikke gezellig.
3: Ja, prachtig.
2: Ja, Helene, moet je ook nog even vertellen dat we in november weer op pad gaan. En dat we dan naar Duitsland gaan.
1: Ja, en we gaan iets heel oudbolligs, ik mag niet zeggen waarschijnlijk, iets oudbolligs doen. We gaan naar zo'n hotel met all-in. Met muziek en weet ik veel, s'avonds.
0: Wat heerlijk.
1: En all-in. Ja,
0: dus dat is toch fantastisch.
1: Ja.
3: Ik vind het fantastisch om te horen hoe dat kan ontstaan. Dat je eerst buren bent en dan ineens vriendinnen. En dan gewoon een heel leven samen hebt en leuke dingen doet. Dames, dank je wel. Heb jij genoeg input, Dees?
0: Zouden jullie elkaar ook echt als beste vriendinnen bestempelen?
2: Dat is, ja, zeker.
0: Ja, kijk, ja, dat is wel
2: dat
0: fijn.
2: Duidelijk, hè?
0: Ja, dat dacht ik wel. Maar ik wilde toch even checken. Ja.
2: Mag ik nog even iets vragen? Die rap, wordt dat dan volgende week donderdag?
3: Ja.
2: Helene, ben je nou vrij?
4: Weet ik niet, maar we nemen het wel op. En we kijken het terug en dat komt goed.
3: Goed zo.
4: Ja.
3: Wij gaan dat even regelen, dames. Komt helemaal goed. Voor nu wens ik jullie nog heel veel plezier in Borger.
4: Hey,
3: en maak er nog twee hele mooie dagen van.
4: Ja, gaan we zeker doen.
3: Goed zo.
4: Bedankt. Hey,
3: dankjewel, dames. Doeg. Nou. Oh.
1: Fantastisch.
3: Geweldig.
1: Ja, hier word je toch helemaal blij van?
3: Ja.
1: Ja.
3: Jij kan hier vast wel wat mee.
1: Oh, zeker. Ik kan hier wel 3 reps over schrijven. Dus het komt helemaal goed.
3: Goed zo. Volgende week dan gaan we hem horen. En we gaan nog eventjes zorgen dat de beide dames dan aan de telefoon hangen. Dat komt allemaal helemaal goed. Dees, dankjewel. Succes. En tot volgende week.
1: Dank. Tot volgende week.
3: Doeg.

Pink en Walk Me Home op Radio Noord. En zometeen na 11 gaan we tellen en bellen. Welke plaats we gaan tellen, dat vertel ik je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad.

0: 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Ga nu naar koken en wonen.
4: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
3: Ga nu naar koken en wonen.
4: In het stadshart van Appingedam.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Radio Noord.
8: De ochtend door.
7: Met Femke de Wallen.
9: We gaan zo meteen naar Texas op Radio Noord. Maar eerst naar Australië. Dit is Men at Work en Down Under.

Kelly en Choosing Texas op Radio Noord. Ja, van Amerika gaan we naar Engeland. Want daar woont een artiest en die heeft heel wat liedjes uitgebracht. Eerst in een boyband, later solo. En dat heeft hem geen windeieren gelegd, want hij was zelfs een hele succesvolle solo-artiest. Het is wel wat stiller rondom hem, maar goed, de muziek die blijft gewoon. En daardoor kan het nu zo zijn dat we dit liedje gaan tellen.

Dit is natuurlijk Robbie Williams met Supreme. En we houden het simpel vandaag. Na twee dagen waarin we flink aan de bak moesten, dacht ik, vandaag trappen we een beetje op de rem. Doet een beetje rustig aan, een beetje meer in de flow richting het weekend. We tellen gewoon het woordje Supreme. Heel makkelijk. Supreme, hoe vaak hoor je het liedje? Als je het weet, dan mag je bellen 050-318-288, uiteraard. En dan maak je kans op die hele leuke schoudertas, die fanny pack, zoals we hem noemen. Hartstikke leuk ding, donkerblauw, hang je over je schouder heen. Heel handig voor, nou ja, telefoon, sleutels, wat je ook maar mee wil nemen. Dus wil jij kans maken op die hele leuke RTW Noord schoudertas? Tel dan mee met Supreme. Hoe vaak komt dat woord voor in het liedje van Robbie Williams? Ik wens je ontzettend veel succes. Tel mee.

0: 053-188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op die hele leuke RTV Noord schoudertas. Het enige wat je eventjes moet doen is mij vertellen hoe vaak je het woordje Supreme hoorde in deze plaat van Robbie Williams. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
1: Betty, Magiels.
0: Betty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw donderdag tot nu toe?
1: Het zonnetje schijnt, dus wat wil je nog meer?
0: Nou, dat is fantastisch. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nou ja, de gewone dingen, hè. Boodschappen doen. Het huis even bij langs, zoals we dat zeggen in Gronings.
0: Ja, zeggen we in Friesland ook.
1: Ja?
0: Ja, zo zeggen we dat in Friesland ook. Ja, dat is gewoon, dat hoort er standaard bij.
1: Als je een beetje bijhoudt, is het niet veel werk.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Maar goed, ja.
0: Hey, Betty. Hoeveel heb jij Supreme gehoord? Hoe vaak?
1: Ik dacht 9.
0: Ja, ik denk dat jij dat heel goed hebt gedacht.
1: Oh yes!
0: Dat is een goede antwoord namelijk. 9 keer Supreme. En dat betekent dat jij de tas vindt.
1: Ja, super.
0: Nou, je bent er blij mee, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat fijn om te horen. Als je aan de lijn blijft, gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Ja, oké, doei.
0: Oké, spreek ik je zo nog even.
1: Ja, oké.
0: Doeg. Zometeen gaan we een beetje nostalgie beleven naar Extreme.

0: Even wat zomer op je radio met Maywood en Rio. En mocht je de tv aan hebben gehad, dan heb je lekker mee kunnen bewegen met onze beweegcoach Angelique. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Bonjour.
0: Oh, dat belooft wat.
1: Dans un instant, nous parlons français.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
6: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik begin met een financiële tegenvaller voor Schiermonnikoog. De inkomsten uit de toeristenbelasting liggen een stuk lager dan eerder was ingeschat. Daardoor stevend de gemeente af op een tekort van ruim 3 ton. Eerder was juist uitgegaan van een overschot van 2 ton, meldt het Dagblad van het Noorden. Ja 21 zet zijn wetsvoorstel om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningenveld door. Volgens partijleider Joost Eertmans is de bedoeling van de initiatiefwet niet om de gaskraan weer open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer, ongeacht de omstandigheden, bij het grootste gasveld van Europa kunnen. De putten volstorten met beton is wat Ja 21 betreft een enorme blunder. Het lijkt er niet op dat de initiatiefwet op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. Uitspraken van Ja 21 politici over het heropenen van het Groningenveld leidden eerder al tot boze reacties. Niet alleen vanuit Groningen, maar ook onder kabinetsleden en Tweede Kamerleden. De Stichting Neder-Saxe Lijn houdt vertrouwen in de aanleg van de nieuwe spoorverbinding. Provincie en ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord maken zich juist zorgen of de Neder-Saxe Lijn er nog wel komt. Geld dat voor nieuwe projecten is bedoeld is vermoedelijk nodig voor het onderhoud van bestaande snelwegen, bruggen en spoorlijnen. Voorzitter Melle Mulder van de stichting begrijpt de zorgen van de provincie en ondernemers, maar is zelf een stuk positiever.
4: De staatssecretaris was hier ook afgelopen maandag, een dagje voor Prinsjesdag. Zij benadrukte nogmaals dat er ook geld wordt geïnvesteerd in regionale hubs en voor nieuwe projecten. Nou ja, dat zie ik als een ondersteuning. Hè? Want de Neder-Saxe Lijn, daar komen nieuwe stations bij, komen nieuwe OV bij. En ik heb haar benadrukt dat deze lijn een investering is, niet alleen in de regio. Maar goed, het Rijk kijkt naar hoeveel geld komt er binnen. Nou, dat heb ik nogmaals benadrukt. En dat zijn vele miljarden meer als wat ze erin stoppen.
3: Volgens de Stichting Neder-Saxe Lijn kost de aanleg 2 miljard euro, maar zou de spoorverbinding het Rijk 9 miljard aan belastingen opleveren. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martinikerkhof en bij de Spilsluis in de stad Groningen. Afgelopen week liet burgemeester Kamminga al weten dat ze dat cameratoezicht wilde, maar de gemeenteraad moest er nog mee instemmen. Dat is unaniem gebeurd, ondanks dat er bij meerdere partijen privacyzorgen leven. Burgemeester Roelien Kamminga vertelt wanneer die camera's er hangen.
5: Zo snel mogelijk, het zal niet meteen morgen zijn, maar we zijn natuurlijk niet voor niks, hebben dit voorstel neergelegd, dus we zijn er al over aan het nadenken. Nu dit rond is en de stemming zo is zoals die is, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
3: Ook wordt gevreesd dat de drugsoverlast zich door het cameratoezicht gaat verspreiden naar andere plekken in de stad. Burgemeester Kamminga zegt dat in de gaten te houden. En het Hoge Land College in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat er 4. Dat vreemde talen het moeilijk hebben op de middelbare school is volgens hoogleraar Marije Michel al 2 of 3 decennia te zien. Daardoor dreigt volgens haar een vicieuze cirkel.
6: Uiteindelijk leidt het er natuurlijk toe dat als de leerlingen geen onderwijs krijgen in een taal, dan gaan ze het zeker niet studeren. Als we het niet studeren, dan heb je niemand die bijvoorbeeld de lerarenopleiding in zou kunnen. En dan heb je het cirkeltje rond, want dan heb je niemand die op een school kan onderwijzen. En dan zegt de school, ja, sorry, we kunnen geen leraar vinden, dus we bieden het niet aan.
3: De hoogleraar ziet daardoor inmiddels steeds meer docenten voor de klas staan die niet of nog niet bevoegd zijn om les te geven in een vreemde taal. Gewone taal vind je op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Of zou ik moeten zeggen, merci beaucoup. Dat is ook het allerbeste Frans wat ik kan. Ik had een 5 op mijn eindexamen. Wat een moeilijke taal. Anyway, we gaan door naar het weer met Harma Boer.
7: Vroeg hebben bewolkte betere papier. Vanmorgen is de kans op bui en vanmiddag volgt vanuit het westen regen. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden. Vanavond kan er nog een bui voorkomen. Vannacht is het droog met opklodes en een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen is de regen motig zon en blijft beperkt tot een enkele verdwolde bui. Met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
2: Wie hond gewoon biedt grunigs, dat is veel beter. Dankjewel, Harma.
8: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
9: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
8: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Vergaderen en ontspannen? De Schaapsberg.
8: Carwash.nl.
0: Hey, waar was jij?
11: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Queen op Radio Noord en Another One Bites the Dust.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
0: Ja, dat geldt ook. Dat geldt ook voor de nummer 1 van de Noord 9. Want de nummer 1 die stond daar echt 6 weken lang. Maar die is van zijn troon gestoten. Samsland met Dada Dansen staat nu op nummer 2. Ik laat zo even een fragmentje horen. Want deze plaat staat deze week op nummer 1.
2: Kom hier om, doe hip-hop keuring. Kom hier om, doe stoere. Kom hier om, testosteronie. Rapper van de stoer.
0: Erwin de Vries en Testosteronie op nummer 1 deze week voor het eerst in de Noord 9. Gevolgd dus door de nummer 2, de nummer 1 van vorige week. Yeah.

de weg naar boven ingegaan. Bleef een beetje aan de onderkant hangen, maar sinds deze week staat hij echt in de top 3. Op nummer 3, Simon Joan. Met Don't Leave op Radio Noord. En ik ga de nummer 4 helemaal voor je draaien. Dat is Marieke Schenk en Adrenaline.

0: met Radio Noord. De ochtend door.
1: Hoi, mijn naam is Bob Heidema. Ja, ik heb de eer dat ik ooit eens een keer met hem speelde, in Poogje zelfs, maar onder andere in Veendam op het Groninger Lotjesfestival. En ik was nog wel, hij begon te zingen en de hele zool die was moestil, echt moestil. En toen er wat meer begon op te treden kwam er en begon Bimi om een zangerslotie van mij te lijnen. En toen zei hij, wat moest over hem? Ik zei, nee, ik zei, dat is niet voor hem. Neem hem met, als het maar weer terugbrengt. Hij zei, wat drinkt? Ik zeg, cola Beerenburger. Hij zegt, toezus voor de cola en zo riep voor de Beerenburger. Maar jammer genoeg is dat er nooit van komen. En hij was je mooiste lijntjes, maar dat vind ik als boekensteunend.
2: Als boekensteunende lig ik bij die. En door het boomlicht glidde mon. En met die noemde vraag kom bij mij. Dat is nog nooit met woorden doen. Riep op de golfslag van gedacht. Het is boetenroeg, ik ben alleen. Het gaat overdag nog maar die nacht. En in de verte heuk een traan.

Als guten Schöntling hing die Bidi, en door het boomlicht glidde moon. En met die open vrachtstoel kom u mee, en dat is nog nooit met woorden doen. Brief op de golfslag van gedachten, het is boerenroeg, ik lig alleen. Het gaat overdag nog, maar die na.

0: stemadvies van Bob Heidema als boetensteumt van Ede Staal. En het sluit ook heel mooi aan bij Tussen de Middag, want Nivino die staat alweer te popelen. En wat heb jij mooie gasten vandaag?
1: Nou, ik heb er net even naar zitten kijken en luisteren, maar er was hier misschien nu nog wel, ik kijk even om het hoekje, maar ja, voor mij is hij er nu weer achter weggekropen. Er zat hier net een staal piano te spelen.
0: Echt?
1: Ja, want wij hebben hier een piano natuurlijk bij die kapstokken staan.
0: Dat heb ik alweer gemist.
1: En Jasper Staal is hier en die zei, oh, wacht even, ik wil even achter die piano kruipen. Met toch in die spelen.
0: Wat leuk.
1: Ja, dus Jasper Staal is er. Ja, iets instrumentaals, iets, ik denk een improvisatiestukje. Niet iets van zijn vader.
0: Oké.
1: Nee, maar dat geeft niet. Hij is er wel. Jasper Staal is hier om te praten over nou, die zoektocht naar zijn vader eigenlijk, waar die hele documentaire over draait. Komende zondag gaat hij in première op TV Noord om 6:00. Nou, we hebben allemaal wel wat fragmenten gezien, denk ik. Volgens mij prachtig. Maar goed, dat moeten de mensen zelf gaan zien. Vanaf 6:00 kan dat. Maar je kan hem ook al ietsje eerder bekijken als je naar het Ede Staal Muziekfestival gaat. Op zaterdag in Leens op allerlei locaties, want daar wordt hij ook vertoond. En de organisatie van het Ede Staal Muziekfestival is hier ook aanwezig. Dus we gaan lekker weer een uur gaan we het hebben over het festival, over Ede, maar zeker ook over Jasper zelf. Hij heeft zijn vader dus eigenlijk niet echt gekend. 3 maanden meegemaakt, zoiets uit mijn hoofd, maar niet bewust natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik roep in altijd wat anders mensen op straks. Jasper blijft erbij zitten. Wat wil jij Jasper vertellen over zijn vader? Misschien heb je meegemaakt in de klas. Als klein jongetje of meisje heb je met hem in de klas gezeten. Misschien heb je les van Ede gehad. Misschien heb je hem een keer in de taxi gehad. Ik zeg maar wat, kleine onderrondjes, grotere relaties. Ik wil het allemaal weten. En vooral Jasper, denk ik. Dus vertel Jasper gewoon jouw verhaal over Ede. Jouw ervaring met Ede Staal.
0: Bijzonder.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat en meer dus straks in Tussen de Middag met Nivino Geertsma. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag en alvast een mooi weekend. Dit is Damiano David en Born with a Broken Heart.
1: Bye.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Financiële tegenvallen voor Schiermonnikoog. Inkomsten uit de toeristenbelasting liggen een stuk lager dan aanvankelijk ingeschat. Groningers van 70 jaar en ouder kunnen vanaf volgende week weer een coronaprik halen. Geldt ook voor alle die een groot risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. En de Raad van State vindt dat de eigenaren van de boerderij in Pijzen hun 18 perenboompjes moeten weghalen. Die hadden ze daar juist geplant ter compensatie van bomen die ze hadden weggehaald.
10: Kijk, meer om 12:30.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet

0: zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Radio Noord. Tussen de middag.
5: Met Nivino Geertsema.
6: Goedemiddag, dag 4 van de week van Ede Staal. Met zo'n lief in de studio. En we gaan het over het Ede Staal Festival hebben.

0: Ik ben wel impressed als ik nu hier de studio rondkijk in dag 4 in de Week van Ede. Want in de studio heb ik Jasper Staal te gast. Hoofdpersoon in de documentaire van de zoektocht naar zijn vader. Maar misschien ook wel de zoektocht naar jezelf een beetje, Jasper. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mooi dat je er bent. En links van jou zitten Carola Koksma en Arjan Vledderman van de organisatie van het Ede Staal Muziekfestival. Mooi dat jullie er ook zijn. Wat vinden jullie van deze week tot nu toe?
1: Geweldig.
0: Carola?
2: Ja, geweldig. Ik heb ook steeds tussen de middag geluisterd en gezien, overigens.
0: En hebben jullie het idee dat Ede Staal nog leeft, om het zo te zeggen?
2: Zeker, ja.
0: Waar blijkt
2: ook
0: dat
2: heel
0: uit?
2: Ook heel veel bellers en mensen die heel emotioneel reageren. En iedereen roept hoe geweldige muziek het is.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat zeker.
0: En dan probeer ik me in Jasper te verplaatsen. En dan denk ik, het gaat alleen maar over die man. En mensen hebben er zoveel gevoel, gedachten bij. Noem allemaal maar op. Hoe beleef jij dat?
3: Ja, het is tamelijk absurd dat het al 40 jaar zo doorgaat. Maar voor mij is het ook mijn soort van levenslijn met mijn vader. Dus ik juich het toe. Maar ja, het is ook bijna surrealistisch. Dat het nu. Nou, ik zie daar een foto van hem. Ja, het. Echt verbazingwekkend. Ongelooflijk. Ja.
0: Nou is er het Ede Staal Muziekfestival komende zaterdag in Leens. Arjan, wat voor festival is dat precies?
1: Het is een vrij toegankelijk festival. Alles in de open lucht dit jaar. En het doel wat wij met het festival nastreven is dat de muziek die Ede gemaakt heeft blijft leven. Niet alleen bij de bezoekers. Maar met name ook bij de muzikanten die daar optreden. Een van de verplichtingen die wij wel meegeven aan deelnemende artiesten is dat het grootste gedeelte van de muziek die ze spelen Ede Staal moet zijn. En wat het bijzonder maakt is dat alle artiesten daar een eigen draai aan geven. Dat een eigen genre doen. Of dat nou een shantycore is of het is een muziekvereniging. En bijzonder is dat die artiesten dat ook weer meenemen in hun vaste programmering.
0: Ja, zit ik me weer even in Jasper te verplaatsen. Want ik weet hoe hij reageert fysiek alleen al als anderen Ede Staal zingen en ten gehore brengen. Ben je er wel eens geweest bij het Ede Staal Festival?
3: Nee, je hebt mij al gezien. Ik kruip het liefst achter de piano weg. Ja, weet je wat het is? Het is voor mij heel kwetsbaar om mijn vaders muziek te horen. Want het brengt me heel dichtbij iets wat ik wat echt tussen mij en mijn vader is. En ja, het feit dat ik überhaupt al voor de camera nu deze zoektocht heb gedaan is al een soort het meest kwetsbare wat ik denk ik in mijn leven heb gedaan. En op zich, nu ben ik ook wel klaar denk ik voor het Ede Staal Muziekfestival.
0: Nou, want je bent er zaterdag.
3: Ja, klopt.
0: En dat wordt natuurlijk
3: hoor, met zo'n met zo'n aardappelneus en zo'n bril.
0: Ja, maar ook met een zonnebril en oordopjes in. Want je gaat het horen. Anderen gaan de hele tijd jouw vaders muziek zingen.
3: Ja, waarschijnlijk ook zingen. Oh, wat lijk jij op je vader.
0: Ja. Ja. Ben je er
3: misschien
0: al klaar voor?
3: Gewoon een shirt aantrekken waarop staat, ik weet het.
0: Dat zou een hele goede zijn.
3: Ja. Nee, maar ik bedoel, het is leuk, natuurlijk leuk om te horen. En het geeft een bepaalde verbondenheid. Maar normaal gesproken luister ik mijn vaders muziek echt als ik in mijn eentje op de dijk loop. En dan luister ik naar Nice Tot Ziel. En dan is dat ook wel een reden dat ik dat alleen doe. Want het is heel emotioneel altijd. Ja. En, ja,
0: maar ben je daar dan klaar voor zaterdag? Om dat wel te ondergaan?
3: Ik denk niet dat het ooit niet emotioneel gaat worden. Maar ik denk wel dat ik dat tegenwoordig helemaal heb omarmd. Dat gewoon, ja, dat gevoel brengt ook iets tot leven. En ik geniet er ook van tegenwoordig. Ik denk dat ik dat vroeger heel ongemakkelijk vond als kind. Nu vind ik het alleen nog ongemakkelijk als Johannes het doet met de camera erop.
0: Ja, TikTok Tamo.
3: Precies. Ja. Maar daar kwam ik ook tijdens de documentaire achter. Dat het voor mij nog steeds wel, dat daar schuurt wel iets als ik het hoor.
0: Hoe is het, Carola, om te horen dat je dus weet dat Jasper daar dus zaterdag ook rondloopt, ook met zijn eigen gedachten?
2: Nou, dat lijkt mij heel erg bijzonder. En ook heel emotioneel, kan me goed voorstellen.
0: Ja.
2: En dan is het natuurlijk een hele merkwaardige situatie dat je vader zelf nooit hebt gekend. En dat je dan zoveel mensen die hem wel hebben gekend ook.
3: Ja.
2: Wij vinden het ook van het festival natuurlijk fantastisch dat jij komt.
3: Ja, nou dat is leuk om te horen. Ja, en ik vind het natuurlijk ook ergens heel mooi. En er is ook een reden dat ik die documentaire natuurlijk wilde maken. Want ik voel ook een bepaalde verbondenheid met Groningen, maar ook met Groningers. Omdat ze allemaal de liefde voor mijn vader, die Groningers dragen, die voel ik ook. En daar kan ik ook weer wat mee. Dus ja, ergens snap ik ook dat het iets vertroetelbaars heeft. Dat ik ineens mijn kwetsbaarheid dan toon op zo'n film. Ja, en daar, ja, misschien dat ik dat vroeger ongemakkelijk vond. Maar tegenwoordig, ja, ik omarm dat gewoon. Dit is wat het is. En dichterbij dan dit kan ik niet komen. En dat mag iedereen zien.
0: Nou, loopt Jasper daar dus zaterdag rond. Maar voor de rest, wat komt daar voor publiek? Wat is de doelgroep van het festival?
2: Ja, alle mensen die iets met Edestaal hebben. En dat kan uit het hele land komen. We hebben mensen uit het hele land ook wel. Maar heel erg uit Groningen natuurlijk. Ja. En de bedoeling is wel, omdat Edestaal eigenlijk zo langzamerhand ook wel behoort tot cultureel erfgoed, zeg maar. Dat willen wij ook heel graag, dat de muziek van Edestaal ook doorgaat. Ook naar jongere mensen.
0: Ja. En, ik ben heel benieuwd ook hoeveel mensen er komen. Moeten alle puntjes nog op de i of staat het allemaal gewoon klaar en komt het helemaal goed?
1: Het grootste gedeelte staat klaar. Het enige onzekere factor waar we altijd tegenaan lopen, dat is het weer.
0: Kijk,
1: dus het is,
0: je hebt hem zelf gemaakt. Dankjewel. Ja, dankjewel, Vledderman. Harma, help ons uit de brand. Zaterdag, wat gaat er gebeuren in Leens en omstreken?
4: Ja, het blijft nou al droog, maar het zal nooit gewoon plensen. Dus dat scheelt weer. Ja, een pluutje erbij en dan lukt het wat dat betreft wel. Ja, het is op dit moment gewoon weer toevallig twee lege drukgebieden ten noorden van ons en ten noordwesten van ons vanaf IJsland richting Scandinavië. Daar hangt nog iets boven Scandinavië en daarom hebben we dus ook nog altijd een aantal buien. Want hoge druk is voorlopig nog even ver bij ons vandaan. Slag er op dit moment 16,5 graden op dit moment ook nog maar. 12 millimeter. De bar met stand dus 9 millibar roodschaal, bewolkt, 16,5 groot, 12 kilometer zicht, 18 minuten de zon. En een motige tot vrij krachtige zuid-zuidwestelijke wind is op dit moment nog altijd wachten op de regen. En de windschoot, nou, gisteren in ieder geval een pol beste buiten naar het Vermeuns en vannacht ook 11 millimeter in totaal over de laatste 24 uur. En op dit moment is het wat wisselbewolkt, 16 groen en een stevige wind wel. Nou, voor op dit moment in het door de zon, dat je hier en door er nog een deur piept, maar de bewolking wordt dikker en vanuit het westen een paar buitjes. Nou, en ik denk om nu nog twee drijven. Nu het westen toch wat meer regen. Lichte regen, modregen. Ja, en dat gaat in wel een aantal uren deur. De wind, motig tot vrij krachtig of krachtig, komt nu het zuidwesten met 17, 18 graden. Vanavond nog kans op bui. Vannacht mooi is droog. Op klons, 11 tot 14 graden als minimum. Maar regelmotig zijn. Een enkele bui, maar de zon die doet ook heel goud zien best. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwesten kwint 18, 19 graden. Zodra wisselbewolkt, soms wat regen, een aantal buien, maar ook wel wat zon. 19 graden, zondag een kans op een bui. En maandag, dinsdag ligt droog te verlopen. Met regelmatig zon. Maar ja, die temperatuur wil nooit recht omhoog. Omdat de wind weer naar het noordwesten touw draait. En dan hebben we het down richting 18 of 19 graden.
0: Bedankt, Arma.
4: Goed zo.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou, paraplu dus mee, wordt aangeraden door Harma. Is er een slecht weer draaiboek, Carola?
2: Nou, daar zijn we druk mee bezig. Wij volgen natuurlijk zelf elke minuut ongeveer wat voor weer het wordt zaterdag. En dat wisselt helaas nogal. Maar we hopen nu dat het overdag in ieder geval droog is. We hebben wel een paar locaties die daar van slecht weer geen hinder hebben. Dus andere bibliotheek, waar Jasper ook is, dat is gewoon binnen. Ja. En de Peterskerk is binnen. Dus dat scheelt. Maar s'avonds hebben we een groot feest bij het plein. Dat is wel buiten.
0: Ja. Nou, daar dus sowieso paraplu mee. Maar om maar even aan te geven, het is dus door heel Leens. Het is niet op één locatie of zo. Het wordt groots aangepakt. Hoe laat begint het, Arjen? Waar kunnen mensen zich als eerste melden?
1: We beginnen om 1:00. Peteruskerk en het Zonhuis, daar begint het programma. Daarnaast wat Carola aangaf op een aantal andere locaties. En voor mensen die wat moeilijker te been zijn, hebben we een pendelbus. Beschikbaar gesteld, eigen chauffeur uit het dorp. En die rijdt de mensen van en naar de verschillende locaties.
0: Geweldig. Heel veel plezier alvast. Maar jullie blijven...
2: Hilversum.
0: Ook, ja,
2: want
0: uiteraard.
2: De afstand is wat groter tussen het dorp en Hilversum. Dus dat is met name belangrijk voor die pendeldienst.
0: Ja. Helder. Het is helemaal duidelijk. En anders kijk even op de website van jullie. Veel plezier alvast met het festival uiteraard. Maar jullie blijven gewoon zitten. En ook Jasper, want ik ga zo toch even met hem over die zoektocht praten. Hoe was die zoektocht nou voor hem en is hij er al een beetje van bekomen? Ik schat in van niet, maar dat hoor je zo.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. En ik vraag me dan even af, Jasper Staal, zoon van Ede Staal. Is dat een beetje jouw muziek oorspronkelijk? Elektronische muziek, hip-hop misschien wel?
1: Ed Sheeran, nee, dan ben ik meer van Macklemore.
0: Macklemore,
1: nee,
0: oké. Okay.
1: Grapje, maar dat is even in de kader van achter. Nee, ja, ik hou wel van hip-hop, maar niet van Macklemore. Nee, nee. Nee, ik kom uit een andere hoek.
0: En sinds wanneer ben jij dan de muziek van jouw vader mooi gaan vinden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk namelijk dat ik het als kind vooral... Ja, ik weet niet, ongemakkelijk kom ik dan weer op. Als het gedraaid werd bij ons thuis, dan wist ik niet hoe snel ik uit de kamer moest komen. Omdat er toch iets zwaars in zat of zo. Maar ik denk toen ik zelf op kamers ging en voor het eerst daar echt een keer goed naar ging luisteren. Dat ik dacht, hier zit een heel stuk van mijn levensverhaal in verstopt in deze muziek.
0: Alleen was je toen ook, neem ik aan, denk ik.
1: Ja. Ja, nee, ik heb nooit mijn vaders muziek samengeluisterd. Dat vind ik helemaal niet, dat vind ik niet prettig.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik weet niet. Het is net, je gaat ook niet met een vriendengroep naar het graf van een geliefde, zeg maar, weet je wel. Het is gewoon iets wat ik... Het is eigenlijk mijn vaders muziek zijn gedenkplaats voor mij. Dus als ik daarheen ga, dan ga ik daarheen om iets op te halen. Om een gevoel te voelen. En dat doe ik liever alleen. Maar heb ik bij mate van hoge uitzondering het even nooit met de camera achter me aan laten hobbelen. Natuurlijk voor de documentaire. Maar normaliter doe ik dit het liefst alleen.
0: Ja, ja. Ook terwijl je weet dat duizenden en duizenden en duizenden mensen...
1: Maar je is miljoenen beloofd.
0: Oh, miljoenen. Nee, maar die zitten zo met die muziek in hun aderen, in hun hart, in hun hoofd. Je zou het ook samen kunnen beleven, zeg maar. Dat bedoel
1: ik
0: meer.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat de documentaire voor mij is. Ook wel een soort acceptatiemoment. Dat ik het ook wil delen en ook wel durf te laten zien dat het me raakt. En dat die kwetsbaarheid gewoon bij mij hoort. Dat hoef ik niet meer te beschermen. En ik ben daar nu ook klaar voor om dat te delen. Dus ja, dat is wel mijn tegemoetkoming daarin. Maar ja.
0: Het was een zoektocht. Het is een zoektocht, misschien nog steeds. Is de zoektocht af?
1: Ja, ik denk wel dat ik nu wel heb gedaan wat ik wilde doen. Ik denk dat het volgende wat ik ga doen, en dat hoop ik volgend jaar te doen, is mijn eigen album uitbrengen. En dat is ook met teksten, maar dat ligt meer in het domein van rap. Alleen ik hou niet zo van het dogma wat hip-hop in zich draagt. Maar ik schrijf ook teksten. Dat zal je in de documentaire ook zien, horen vooral. En dat wil ik ook al. Ik doe dat al vanaf mijn 15 en ik ben nu 40. Dus ik denk dat het tijd is om nu mijn eigen verhaal te gaan schrijven en mezelf ook los te trekken van mijn vader, ook als muzikant. Wil ik niet de hele tijd de zoon van zijn. Ik ben gewoon Jasper Staal.
0: En wat had Ede van jouw muziek gevonden? Wat denk je?
1: Nou, ik denk dat er wel pittige discussies waren. Ja, ik maak... mijn muziek staat ook op Spotify. Ik heet ook Jasper Staal, want een artiestennaam, dat kon ik niet. Maar het is totaal anders. Het is, misschien had hij het elektronische bagger gevonden, maar ik denk wel dat hij geïntrigeerd zou zijn geweest door alle draaiknopjes en toeters en belletjes in mijn studio. Dus dat wel.
0: De zoektocht. Wat heb jij onderweg opgepikt, geleerd, meegenomen? Het meest bijzondere wat je nog niet wist?
1: Even denken. Niet zozeer iets wat ik niet wist. Het is meer gewoon, je gaat heel erg in de pijn wroeten, weet je wel. Het is gewoon alsof je op een soort blauwe plek drukt. Totdat je precies weet waar de pijn vandaan komt. En ik denk dat ik een soort gedeeld verlangen heb ontdekt tussen mijn vader en wat ik heb en wat mijn vader had. Een soort gedeeld verlangen om ergens in Groningen in een uithoek te zitten en je daar helemaal geborgen te voelen. Toen ik in Nieuw-Statenzijl was en ik liep daar rond in de documentaire. Ja, en ook als ik er nu over nadenk, krijg ik er bijna kippenvel van. Het is een soort... Ik klik als een soort Lego-steen in Groningen. En ik kon nooit uitleggen hoe dat kan. Ik weet niet of ik nu kan uitleggen hoe het kan, maar ik voel wel dat mijn vader dat ook had. En dat is heel troostend, dat verlangen.
0: En ben jij nu ook compleet dan, zelf?
1: Ja.
0: Ja, kan het niet.
1: Zelf wel.
0: Ja?
1: Ja, zo voelt het wel. Ja, is een mens ooit compleet? Dat is natuurlijk, we kunnen hier een hele filosofische afslag nemen. Maar ik hou het liever bij de visafslag momenteel. Maar completer dan ooit. Maar compleet, dat kan nooit.
0: Nee. Zo. Nou.
1: Denk ik.
0: Nieuwe titel van je nieuwe album?
1: Misschien heb je af en toe het gevoel van compleet te zijn. En ik ben een creatieveling, dus ik jaag altijd een soort glimmend object aan de horizon na waar ik achteraan ren. En het ene jaar is dat een album, dan is het een documentaire en dan is het weer een idee. mijn denktank rolt op rupspandjes en die stopt niet, zeg maar. Alleen, ja, compleet. Boah. Ik weet niet, ik denk dat je ook een bepaalde honger moet hebben als mens om door te willen gaan. Dus, ja.
0: En wat hoop je dat, want jij hebt er natuurlijk ja, wat van opgezocht. Je bent completer geworden, laten we het zo zeggen. Wat denk je dat de kijker van jouw documentaire straks meeneemt? Of wat hoop je dat de kijker meeneemt?
1: Ja, ik hoop eigenlijk dat, dat het mensen wat troost kan bieden. En dat... Kijk, voor mij, ik heb een heel kwetsbare positie ingenomen. Ik laat mensen mijn verdriet zien wat ik om mijn vader heb. En iedereen in het leven gaat vroeger of later tegen verdriet aanlopen. Iedereen, dit is het meest universele thema, verlies. En ik hoop dat mijn kwetsbaarheid mensen uitnodigt om ook kwetsbaar te zijn. Om ook open te draaien en gewoon te aanvaarden dat het leven ook om de dood draait. En,
0: want wie is de hoofdpersoon in de documentaire? Is dat Ede Staal of is dat Jasper Staal?
1: Ja... Ik denk dat het meer om mij draait. Daar voel ik ook een bepaald ongemak mee natuurlijk. Omdat ik het liefst ook wil verdwijnen. Ja, maar ja, de hoofdpersoon... Ja, het is denk ik echt een wisselwerking tussen beiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er zijn allerlei mensen die jouw vader echt gekend hebben. Op wat voor manier dan ook. Misschien hebben ze hem een keer... in de taxi gaat, ik zeg maar wat, of in de winkel tegengekomen. Hebben ze met hem in de klas gezeten? Hebben ze les van hem gehad? Er zijn allerlei mensen met verhalen over jouw vader. En ik wil nu zo vlak voor 12:30 ook de oproep doen... voor altijd wat anders zometeen. 050-3188-288. Heb jij Ede gekend, op wat voor manier dan ook? En wat zou jij dan Jasper willen vertellen? Wat moet Jasper nog even over zijn vader weten? Van alles wat hij al weet. Maar wat wil jij Jasper vertellen over Ede? Ik ben heel benieuwd wat de verhalen zijn. Jasper blijft er ook nog eventjes bij zitten. Dus je kunt het rechtstreeks bij hem kwijt. En hij kan op jou reageren. Dus wat mij betreft hoop ik een mooie Altijd Wat Anders aflevering te krijgen. En ben jij ook een keer al op dat Ede Staal Festival geweest? Of ga jij heen? Kun je ook jouw ervaringen kwijt of jouw verwachtingen? 050-3188-288. Maar zo eerst Edwin met Noordnieuws.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: 12:30, hoogste tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Financiële tegenvallen voor Schiermonnikoog. De inkomsten uit toeristenbelasting liggen een stuk lager dan eerder was ingeschat. En daardoor stevend de gemeente af op een tekort van ruim 3 ton. Eerder was juist uitgegaan van een overschot van 2 ton. Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, blijkt uit informatie van het UWV. Eind augustus kregen ruim 5700 inwoners van onze provincie een WW-uitkering. Die aanvragen kwamen vooral uit sectoren als het onderwijs, de metaalindustrie, overige industrie en bouw. Vanuit sectoren als de chemische industrie, detailhandel en schoonmaak nam het aantal aanvragen voor een WW-uitkering juist af. Het aantal openstaande vacatures in onze provincie groeide in het tweede kwartaal van dit jaar van 8050 naar 8850. Er komt definitief cameratoezicht vanwege de drugsoverlast op het Martini Kerkhof en bij de Spilsluis in de stad Groningen. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college. Ook Pro ging akkoord, maar die partij vond de voorstel van de VVD om de hele binnenstad vol te hangen met camera's te ver gaan. Raadslid Jahir Uskoop vertelt waarom.
13: Het klonk bijna zo van Big Brother is watching you. Hè. Dan heb je heel veel informatie van mensen, zie je heel veel van mensen. En de vraag is, wat win je daarmee? En het gaat ons veel meer om dingen te voorkomen. Dus echt zorgen dat mensen niet bedreigd worden bijvoorbeeld. Want wat heb je dan als je achteraf kan kijken, maar steeds blijft gebeuren. Dus ik heb liever dat we de geld en aandacht besteden aan het echt voorkomen van dat soort dingen gebeuren. Wat verschrikkelijk is natuurlijk. Dan dat we geld gaan spenderen aan een zo dikke netwerk waar je achteraf alles weet en ziet, maar dat de persoon toch iets traumatisch moet meemaken.
12: Volgens burgemeester Kamminga komen de camera's aan het Martini Kerkhof en bij de Spilsluizen er zo snel mogelijk te staan. En geen mega piratenfestijn in Marum dit jaar. De organisator heeft de afgelopen tijd te druk gehad met andere activiteiten, zoals het overnemen van attractiepark Duinenzaten. Het festival was de afgelopen 10 jaar vast te prikken in Marum. Volgend jaar is het feest er wel weer, garandeert de organisatie. 19 december wordt de hele agenda bekendgemaakt. Vorig jaar stonden meer Gerard Joling, Mooi Wark, Marco Schuitmaker en Lucas en Gea op het podium. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Misschien komt Harma Boer ook wel een keer op zo'n podium te staan.
12: Is met Ria?
0: Ook, ja, nou, met Sprokwotten. Ze is echt een zangcarrière begonnen. Maar ze doet ook nog gewoon het weer, hoor, gelukkig maar.
14: Vanmiddag is bewolkt in Van Ulrichtwesten volgen een aantal buitjes. En zo halverwege de middag had Van Ulrichtwesten overal regen. De wind, motig tot krachtig, komt door het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanochtend kan er nog een bui voor komen. Vannacht maïs dreug met opklodes en een minimum van 11 tot 14 graden. En buiten wordt een dag met regelmatig zon. Blijft beperkt door een enkele bui met een motige tot krachtige west zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
0: 3:30 is het ruimbaan voor Altijd Wat Anders. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend en mijn vraag is eigenlijk, wat wil jij Jasper Staal, de zoon van Ede, graag over zijn vader vertellen? Misschien iets wat nog niemand weet. Misschien heb je een keer een onderonsje met hem gehad of iets wat Ede typeerde, of misschien vond je het wel een rotjong in de klas. Ik zeg maar wat. 050-3188-288. En ben jij wel eens op het Ede Staal Muziekfestival al geweest? Vierde editie komende zaterdag. Maar misschien ben jij bij een van de eerdere edities geweest. Wat waren de ervaringen en wat zijn jouw verwachtingen van komend weekend als jij daarheen gaat? Ook daarover kun je meepraten in Altijd Wat Anders.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
19: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
20: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
22: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
23: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
0: 050-3188-288. Nogmaals, de lijnen zijn geopend. Heb jij een verhaal over Ede Staal, een ervaring, een keer een onderontje, of misschien heb je hem langer gekend en wil jij graag vertellen aan Jasper Staal, de jongste zoon van Ede, wat die ervaring was en jouw gevoel daarbij, dan kan dat, want we weten, Jasper heeft een zoektocht naar zijn vader, maar ook een beetje naar zichzelf laten filmen. En dat is, denk ik, een prachtige documentaire geworden. Komende komende zaterdag gaat hij in première op het Edenstaal Muziekfestival in Leens. En komende zondag op TV Noord om 18:00 s'avonds gaat hij voor het wereldwijde publiek in première. En dat is toch wel een spannend moment, kan ik me zo voorstellen. Er zullen dingen zijn die jij ook nog niet weet, Jasper. Dus ik hoop dat daar nu, ook al zit er één pareltje tussen, gewoon iemand die iets kan vertellen over jouw vader, dat je dat zomaar weer mee kan nemen naar huis. En dat je er een keer over nadenkt. Dat zou heel mooi zijn. En ben jij een keer op dat muziekfestival geweest? Edenstaal Muziekfestival. Wat vond je daarvan? Misschien miste je iets. Heb je nog tips voor de komende editie van zaterdag? Of misschien vond je iets prachtig? Wat zijn jouw ervaringen daarbij? Kun je hier zeker ook delen? En ik ben ook wel benieuwd of je heen gaat zaterdag en wat je ervan verwacht. En wat jouw kleur paraplu is. Want die is wel nodig. Dat hebben we al van Harma gehoord. Voor de zeker paraplu meenemen dus. Eerste beller. Belster moet ik zeggen. Henny Alsema van der Hoorn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent 83 en ik begreep dat u Ede al best wel lang kent. Of op een heel vroeg moment. Vertel.
1: Nou, het was een rotjong.
0: Het was een rotjong.
1: Ja, kijk maar, wie hebt eerst... Ik zal maar even de Gronings proberen. Ja, en wie hebt eerst in Strengstrood woont, maar het hoes wat te klein, want mijn bruidje was al zoiets die uit Reuma, die lag altijd in bed. Dus toen ben ik naar haven Oostzijde gewoon. Dat hoes was groter. En... Er liep dan ook een pad langs en dat ging naar Noord-Land. En door aan mensen al wel toen en zo was. Nou, hij verreerde appels en groenten en wat ik wat. En dan kwam hij aan ook met een stel jongens. En dan ging, die werden dan weggestuurd van Kikkerbolt. Die kwam er ook wel, want die had er ook een toen. En die ging ze naar plogen. Maar ja, Kikkerbolt had altijd een stok bij zich. En dan kwam Kikkerbolt achter hun aan. En dan maakten ze dat ze voet kwam. Ja. Maar hij bleef staan. Bij ons voor keuken rond. Het was een uur of zes. En dan gingen we altijd eten. En dan ging hij door staan te kijken. Bij ons zo naar binnen en hè. Ik zeg, denk pa, ik zeg, er is een beer staan. Oh, zegt pa, nooit kijken. Hij zegt, ik ga het vanzelf wat weer voort. Dus wie ging gewoon deur reden en dan liep er ook voort. Maar hij was misschien opa en opoel en vaag. Met zijn moeken.
0: Ja.
1: En zijn moeken die was loter schaaljuffrouw. Ja, weet ik nooit, hoe houdt dat uit. Maar hij bleef bij opa en opoel. En... Wie ging door Verhoezen en wie ging naar Diekstil? Dus dat een hoeske, dat is nou een museum en door woonde Wietzoon. En toen kwam hij ook, hè, en hij ging op die brug hangen, want er lijkt een knoop bij langs. Ja.
0: En hoe oud was Ede? Even tussendoor. Hoe oud was Ede Town? Wat voor leeftijd ging dit om?
1: Nou, ik was denk ik een jaar of 12.
0: Oké. Maar ik heb nog nooit... waarom was het een rotjong? Want wat...
1: Ja, je zat altijd achter ons aan. He, wie werd een coxion, hè?
0: Oh ja, oké.
1: Ja, dat scholde ons wel goed, hè, coxion. Maar ik was er niet bang voor, maar mijn zuster wel. Ik zei, hij moest niet bang voor, weet wie aan klomp. Maar ik zeg, als ik verveeld ben, hou ik hem zo met klomp voor de kop.
0: maar dat is nooit beurt, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou, en dus wie woonde door? En... Ja. Toen kwam hij eraan lopen en hij ging op die brug hangen. Maar dat hoesje waar we woonde hebben, daar staat er nog. Dat is een museum nou.
0: Ja.
1: Dat is Wiet Knol. En de honger op die brug. Ik zeg tegen pa, ik zeg, daar is een mier staan. Ja. Oh, zegt pa, wacht maar even, ik zal er wel even mee gaan. Nou, toen is mijn pa is erin lopen. En die heeft hem er wat van zegt.
0: Okay.
1: En hij is dan uit weer geweest. Oh. Dus hij was er wel een beetje bang voor.
0: Ja.
1: Maar hij was echt vervelend. Want het was altijd als er ons ding kwam. Hé, hey, coxion.
0: Oh.
1: Weet je niet, maar ja, wie zin dan?
0: Nee, precies. En Henny, ja, ik heb de zoon van Ede hier in de studio. Hè. Misschien was dat ook wel zo'n kwajongen vroeger, Jasper. Dat weet ik niet, als je dit nu zo hoort.
2: Ik beroep me op mijn zwijgen. Mijn conciërges van de HAVO die luisteren hopelijk niet mee. Maar die hebben menig stinkbom uit het toilet moeten vissen. Dus...
0: Oké.
2: Ja.
0: Wat vind je hiervan, dat je dit verhaal nu zo van
2: heen? Ja, de appel valt niet ver van de boom. Nee. Ik heb mijn leven gebeten hoor, maar okay. Op die leeftijd was ik ook niet. Nee.
0: Henny, bedankt, denk ik.
1: Ja, daar was er wat van, hè?
0: Ja, nee, zo is het. Bedankt, Henny.
1: Ja, oké, graag gedaan.
0: Hoi. Ja, nou, ik wil niet zeggen dat we naar dit soort verhalen op zoek zijn. Het mogen ook positieve verhalen zijn. Dus vond jij Ede inderdaad, zoals Henny Rotjong, maar misschien vond je het ook een geweldig jonkje en heb je vroeger met hem gespeeld, ik zeg maar wat, of heb je later met hem in de klas gezeten, of heb je les van meneer Staal gehad, dan mag dat natuurlijk ook. 050-3188-288. Gaan we naar Monique Kok. Mooi, Monique.
3: Hoi.
0: Mooi.
3: Goedemiddag.
0: Ook zo'n ervaring met Ede? Ik heb het idee van niet, hè?
3: Nee. Niet in... Nee. Ik heb hem helaas niet gekend.
0: Nee.
3: Maar ik heb wel veel te maken gehad met zijn muziek. En eigenlijk nog steeds. Ik heb altijd bij Henk Doedens gewerkt in Eelde, de cd-zaak. En ik denk dat Ede misschien wel... Nou, ik wil niet zeggen de best verkochte, maar nou, hij komt aardig in de richting van het meest verkochte cd's bij ons in de winkel.
0: Oké, dus dan hebben we het ook over Michael Jackson, Bruce Springsteen, ik zeg maar wat. Dat lag er ook allemaal?
3: Ja, zeker. Ja, maar ja, natuurlijk, beide zijn bekend in de hele omtrek. Alleen, Ede Staal, dat bleef gewoon altijd verkopen.
0: Ja, en als de cd's dan op waren, wat deden jullie dan?
3: Nou, ik kan me herinneren heel in het begin dat mevrouw Fieke nog wel eens langskwam met een doosje. En dan belden we op van, ze zijn weer op.
0: Ja.
3: Doe maar wat blauwe en doe maar wat zwarte. En dan werd er een doosje met cd's langsgebracht in de winkel.
0: Mevrouw Fieke, even voor de duidelijkheid, de weduwe van Ede. En dus de moeder van Jasper. Dus dan gingen jullie bellen en dan kwam ze langs?
3: Ja, klopt. Ja.
0: En was dat dan een zakelijke transactie? Was het gewoon dozen afleveren en mooi? Of hebben jullie daar ook nog heel erg over gehad? Wat dan Ede bijvoorbeeld met mensen doet? En wat zei Fieke daarover?
3: Ja, dat kan ik mij eigenlijk niet zo heel goed meer herinneren. Alleen, ik verneem wel dat het ook steeds... Ik heb een dochter van 19 en die heeft het ook in haar Spotify-lijst staan. Dus ja, het is eigenlijk voor jong en oud. Ik bedoel... We hebben natuurlijk ook heel veel voor crematies en begrafenissen en cd's verkocht. Maar ook voor mensen die gingen emigreren naar Canada en die het meenamen als het aandenken aan Groningen. Of het was wel een heel groot iets en nog steeds, denk ik. Ik bedoel, als je nu naar TikTok Tammo kijkt, als ik daar bij zijn optredens ben en hij had zijn tournee op Ede Staal afgestemd. Ja, dat brengt weer kippenvel naar boven. Ja. Dat is echt, ja.
0: Ook bij Jasper.
2: Ja.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Mooi dit, Monique. Wil je nog, Jasper zit hier nu, wil je nog iets tegen hem zeggen?
3: Ik denk dat je trots kunt zijn op je vader.
2: Dank je, ja. Ben ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: En misschien leuk om even te vermelden. Ik heb toevallig gisteren een gesprek gehad met over cd-herpersing. Want het blijft toch actueel. En onder andere Michel van de Plato in Groningen, die heeft heel veel geholpen om het allemaal weer op de rit te krijgen. En ik heb gebeld met muziekhandel Van de Veen uit Assen. En die zeiden ook, dit is de meest verkochte cd van de afgelopen 40 jaar, zei hij. Van hoe lang ik hier werk. Dus goed nieuws dan. Want we gaan weer nieuwe cd's persen. Want we zijn er echt, we binnen de deur. Het is op.
0: Ja.
2: En ook platen, denk ik, dat ook maar weer moet.
0: Mooi.
3: Ja. Ik denk dat dat wel wil. Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Monique.
3: Graag gedaan. Doeg. Succes verder.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Ja, jij bent natuurlijk wel eens als baby ook meegeweest met jouw moeder. Om overal maar platen weg te halen en weer te brengen. Weet je daar nog iets van?
2: Ja, wat ik me kan herinneren is dat ik vroeger naar wat nu de DHL volgens mij is, de Van Gent en Loos, gingen wij altijd heen met van die dozen. En dan ging ik op de weegschaal staan. En toen woog ik nog, 30 kilo of zo. En dan stond je op die weegschaal met al die dozen.
0: Ja.
2: En destijds, mijn stiefvader destijds, die deed ook heel veel voor de distributie van de cd's. En mijn eerste herinneringen zijn echt bij hem op de achterbank van de oranje Volkswagen Golf met een Gameboy. Terwijl de hele kofferbak vol cd's lag.
0: Ja.
2: En ik had me geen weet van de wereld toen. Maar dat vond ik altijd heel mooi. Ik wist dat we altijd naar Groningen moesten op en neer om cd's te brengen. Dus.
0: Hoe is deze week voor jouw moeder eigenlijk?
2: Ja, ik zie haar zaterdag, dus dan zal ik het haar vragen. Maar het is, ik denk dat mijn moeder niet zo bezig is met de publiciteit, die heeft natuurlijk haar eigen herinneringen en een leven met mijn vader gehad. Voor mij is die honger er veel meer, omdat ik natuurlijk geen leven met mijn vader heb gehad. En nee. Ja, eigenlijk de herinneringen van andere mensen mij in staat stellen om iets meer over mijn vader te weten te komen. Dus ja, dat is een hele andere behoefte, denk ik.
0: Misschien dat Jacob Nieborg ook nog wel weer wat aan die collectie kan toevoegen tussen Jasper zijn oren. Mooi, Jacob.
4: Goedemiddag.
0: Jij hebt Ede gekend, begrijp ik?
4: Ja, voor hoe lang is dat geleden? 75 jaar geleden zat ik bij hem in de klas.
0: Oh.
4: En dan gingen we op een schoolreisje naar Guido. Die foto heb ik later opgezocht. Dus ik dacht, hey, de Staal, daar sta ik een keer mee op de foto met meester Staal, wat er toen, hè?
0: Oh, oké. Okay. Ik wou zeggen, hij was jouw leraar.
4: Ja.
0: Ja, oké. Ja. Okay. En hoe was Ede als leraar op zo'n schoolreis dan? Want mijn leraren, die gingen helemaal van God los, om het zo te zeggen.
4: Daar weet ik niks meer van.
0: Ook zwijgplicht.
4: Nou, maar ik kon hem alleen op meester Staal. Dus meer kon ik hem niet. Nee. Dus ik kon hem alleen maar. En in de klas was een heel stille man. Je kon hem wat vragen, kreeg je antwoord, maar verder niet.
0: Ja. En spelen, want ik heb eerder deze week ook wel eens ex-leerlingen van hem gehad. Daar ging die, pakte die af en toe de piano, net als Jasper net vlak voor de uitzending hier in de gang.
4: Nee, bij ons op LTS niet.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Welk jaar hebben we het dan over?
4: Ja, dat was in 62, 63.
0: Ah, oké. Okay. Dus dan was
4: dat is een hele poos geleden.
0: Ja. Ja.
4: Dus en voor die tijd heb ik daar nooit aan gedacht, maar toen hij aan de belangstelling kwam en de muziek, en ja, dan ga je er verder over nadenken. Hé, hey, daar heb ik bij in de klas gezeten.
0: Ja.
4: En zo ga je verder kijken.
0: En vindt u het mooie muziek?
4: Ik vind het hartstikke mooie muziek, tuurlijk.
0: Ja.
4: Hartstikke mooi.
0: En had u dat dan ooit achter hem gezocht?
4: Nee, daarom was hij altijd zo stil. Hij praatte nooit over iets. Nee. Als ik allemaal meester had, die praatte overal over. En die moest ik sigaretten ophalen bij dingen. En die moest ik kranten ophalen. Maar bij hem was het altijd stil. Er was niks te doen. Je moest je werk doen en verder niet. En dat is mij opgevallen in die tijd.
0: Ja. Herken je daarin iets van je vader in jezelf, Jasper?
2: Boah, niet zozeer. Nee. Dat is een eigenschap die we niet delen.
0: Okay.
2: Ik heb juist moeite met stil zijn.
0: Dat idee heb ik namelijk ook. Ja. Maar ik weet niet hoe je bent als je thuis zit. Maar met mensen om je heen ben jij een energiek persoon, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, een soort fontein die niet ophoudt. Ja. Ja.
0: De foto was in beeld, Jacob, en we brengen hem zo nog wel weer even in beeld. De schoolreis in de Winschoten school was dat, hè? Ja, school uit Winschoten.
4: LTS, ik zat door de bakkenvakschool. En LTS, daar kregen we Engelse les van Ede Staal.
0: Ja, en als het goed is, staat Ede rechts op de foto voor de tv-kijkers.
4: Ja. En toen was hij misschien, hoe oud was hij toen? Misschien 30, 35 jaar?
2: Mijn pa is van 1941 volgens mij. Dus dan zal hij 2, 3, 20, 24.
0: Ja, echt een jonge kerel dus.
4: Ja, okay, ja dat Jacob. Een jonge kerel nog toen. Oké. Okay. Ja.
0: Bedankt hè, kerel.
4: Ja, dankjewel.
0: Oh, mooi.
4: Tot de volgende keer. Hoi.
0: Ja, dan was hij echt net begonnen, denk ik. Misschien moest hij dan ook nog zelf een beetje wennen aan zijn rol als leraar. Dat weet ik niet.
2: Ja, ik denk, het zal misschien ook wel wat te maken hebben met ongemakkelijkheid. Want dat is ook wel een familietrek.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Wil je daar verder over praten?
2: Vind ik een beetje ongemakkelijk.
0: Dacht ik al. Laura Hoeksema, goedemiddag.
5: Goedendag.
0: Ja, nou Laura, we maken voor jou maar een uitzondering. Want officieel mag je één keer per week bellen. Maar
5: ja.
0: Jij leeft zo mee volgens mij, hè, deze hele week al.
5: Ja, zeker. Ja, echt, dat is voor mij echt herinnering ophalen. De voeten houden. Dat is echt, ja, daar kun je me echt een heel groot plezier mee doen. En aan de andere kant nog heel veel emoties. Ik heb namelijk met Fieke een keer een ontmoeting gehad. Toen woonden ze in Bierum op Hoogwaterum.
0: Ja, dat ken ik.
5: Klein arbeidershuisje naast de Worg.
2: Ben ik wel eens geweest, ja.
5: En dat vond ik ook heel bijzonder om daar met haar te praten. Dat was naar aanleiding van de monumentendag.
0: Oh.
5: En ik heb een keer een project gedaan in Delfzijl en ook in de alle dorpen die er toen ook bij hoorden. Met inventarisatie van grafzerken.
0: Grafzerken, ja, oké. Okay.
5: En toen kwam ik op de Koningin Julianenlaan, de begraafplaats daar. En ik loop daar rond. En ik liep voor de beheerderswoning langs. En toen zou ik een padje naar links gaan. En zie ik in de hoek van de rest en die bocht die ik maakte, een wit marmeren steentje liggen in de vorm van een G-sleutel. Ik kijk daarnaar. Nou, ik werd helemaal emotioneel.
2: Ja, dat is het graf van mijn vader, inderdaad. Een heel klein wit steentje, inderdaad.
5: Ja, ja. Ik vond het zo bijzonder dat het zo eenvoudig was, maar zo sprekend voor hem. Dat ik heb daar echt even een poosje bij gestaan.
2: Ja, ik snap het. Ik was er laatst ook. En toen was er een beheerder van de begraafplaats. Die dacht, wat doet die vent er bij die steen? Die had echt zoiets van, hoorde u wel? Ik zei, doe nou even, jongen. Laat me nou even met rust.
0: Oh ja?
2: Ja. Ik dacht, want ik was het aan het schoonmaken. Want er had een meeuw op of een duif op gepoept. Of zo. Ik dacht, dit gaan we niet hebben. Dus heb ik dat eraf gehaald. En er stond iemand te kijken die denkt, wie is dit?
0: Ja. En ben jij dan vervolgens iemand, Jasper? Ja, sorry hoor, Laura, we gaan zo ver. Maar ben je vervolgens dan iemand, Jasper, die dan uitlegt, nou ja, waarom jij daar staat bijvoorbeeld?
2: Nee, liever niet. Okay. Nee.
0: Laura, jij hebt dat wel. Jij hebt daar dus een hele, een hele emotionele.
5: Ja, ik heb daar echt een poosje gestaan en ook net in mijn gedachten het lied "Het werd nog nooit zo donker geweest". En ik vertelde van de week al dat dat eigenlijk mijn lievelingslied is, hè?
0: Ja. Ja, klopt.
5: Omdat ik twee echtgenoten gehad heb die allebei overleden zijn. En op hun beide begrafenissen zijn 3 lieden van Ede gespeeld.
0: Ja.
2: Ja, bijzonder.
5: En dat is dus "Het werd nog nooit zo donker geweest", "Het Hoge Land" en "Kleedomien bestaan".
0: Nou, heb je meteen 3 voltreffers ook, Laura, hè?
5: Ja, dat is voor mij zo. Als ik dat hoor, ook bij jullie op de radio, dan krijg ik gewoon tranen in de ogen.
0: Hey, en Laura, dat bezoek aan Fieke, hè? Was het toen een klein jonkje wat daar door de tuin rende? Of was Jasper er ook?
5: Nee, dat was na 1986.
0: Ja. Maar goed, toen was Jasper er ook al.
5: Ik denk in, 89 of zo, denk ik.
0: Ja.
5: Nou, we zijn in 86 begonnen met monumentendagen. En dat was nog gemeente Bierum.
0: Ja.
5: En toen, ik denk het tweede of het derde jaar dat we toen gedaan hebben over boerderijen en zo.
0: Ja. Laura, dank je wel.
5: Ja.
0: En mooi dat verhaal ook over het graf. Dat het jou zo opviel dus. Van, dat het zo eenvoudig was, maar ook zo sprekend. Ben jij iemand die daar vaak heen gaat, Jasper?
2: Nee, eigenlijk voor mij, en dat is misschien de conclusie ook die ik uit de documentaire heb gehaald, vind ik eigenlijk dat het platteland één grote gedenkplek is geworden voor mijn vader. Waar ik ook kom, je hebt overal zo'n plekje dat je precies even langs een hekje, door een struikje, over een slootje heen tuurt. Dan denk ik, ja, ik snap waarom mijn vader dit bezong. En ja, ik ga er wel eens heen. Maar dat zal je ook in de documentaire zien. Eigenlijk trek ik daar dezelfde conclusie. Dat het meer over heel Groningen is uitgestrooid, eigenlijk.
0: We moeten niet te veel spoileren ook. Hè? Dat mensen moeten echt die documentaire gaan zien. Dus laten we niet te veel verklappen. De organisatie van het Edenstaal Muziekfestival zit hier ook nog steeds. Volgens mij aandachtig te luisteren naar wat het allemaal met mensen doet. Hoe lang gaat dit festival nog door? Is dit er over 50 of 100 jaar nog? Wat denken jullie als jullie dit ook zo meenemen daarin?
6: We hebben geen glazen bol. Maar je merkt wel aan ieder festival dat er dat de muziek leeft. Dat het mensen intrigeert. Zolang dat voort blijft bestaan, en dat komt hoofdzakelijk van de mensen zelf uit, zal het festival ook georganiseerd worden.
0: Ja.
6: En we hopen inderdaad dat wanneer we over 100 jaar een keer naar beneden kijken, dat we denken van, god, het is toch fantastisch dat die muziek nog steeds leeft. En dat maakt het des te bijzonderder.
7: Ik ben wel diep onder de indruk van wat ik de hele week al hoor. Wij zitten hier nu dan, vooral deze week dan zo intensief in. Jasper, jij bent natuurlijk gewoon je eigen persoon en zo. Ik heb het misschien al eerder gevraagd, maar deze hele week is voor ons heel groot. Jij hebt natuurlijk die documentaire. Hoe groot is dit voor jou?
2: Ja, kijk, elke week is Ede Staalweek voor mij natuurlijk. Dit is... Ik heb levenslang. Nee, ja, ik bedoel, daar ben ik altijd mee bezig. En ik vind het enerzijds natuurlijk heel mooi. Maar ja, het is ook ontroerend. En het vraagt wel, het eist wel zijn tol. Ik merk wel dat ik echt op ben. Ik ben echt bergaf. Ja, en die documentaire maken, dat heeft wel een wissel getrokken op mijn energie. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Het voelt echt als een hele grote opluchting. En ik vind het ook mooi om die kwetsbaarheid te kunnen delen. En mensen te laten zien dat verdriet gewoon heel erg bij het leven hoort. En ik denk dat mijn vaders muziek en verdriet ook heel erg hand in hand gaan namelijk. Omdat voor veel mensen Ede Staal ook troostend is voor hun verdriet. Als je dan weer een verhaal hoort van een crematie en dat soort dingen. Ik vind het ongelooflijk dat iemand met woorden een weg in iemands hart, in zoveel harten heeft kunnen plaatsen. En dat vind ik, dat is fantastisch. Maar dat is niet alleen deze week fantastisch.
7: Nee. Ben je het ook wel zat om de zoon van Ede Staal te zijn?
2: Ja, nee. Ja, nee. Het is... Kijk, natuurlijk kan het wel eens zijn, ja, wat lijkt je op je vader? Ja. Dat hoor je, ja.
7: Het is natuurlijk zo, maar als jij het 1600 keer per kwartaal hoort...
2: Dat is een lage inschatting, hoor. Ja.
7: Nee, maar hoe is dat dan? Kun je daar altijd leuk op reageren?
2: Ja, ik zeg altijd, ik hoor het wel vaker. Maar ik zeg, dan zie je dat ik niet van de melkboer ben. Ja, dat klopt. Maar het is ook troostend natuurlijk. Ik bedoel, ik mis mijn vader. En als ik in de spiegel kijk, zie ik een stukje van mijn vader. Maar mijn broers lijken ook op hun vader. Dus ja.
7: Ja, ja. Wat ging je nou ook alweer op je t-shirt zetten? Wat je zaterdag aan gaat doen?
2: Hoi, Dirk.
7: Oh ja.
2: Ja.
7: Volgens mij hebben we nog één beller. Ik kijk even naar mijn collega Roosmarijn. Maar volgens mij hebben we nog één beller uit Nieuw... Beerta, klopt dat? Goedemiddag. Nee, niet uit Nieuw Beerta. Ook niet uit Gewoon Beerta. Nee, want ik dacht dat we nog een beller uit Nieuw Beerta zouden hebben. Maar dat is niet het geval. Ik kreeg nog wel een appje binnen van Ali en daar sluiten we dan mee af. Ede was een collega van mijn man. Ede was ook schooldecaan. We zaten beide in de organisatie van de Beroependag in Delfzijl. Ede kon echt multitasken. Met veel plezier en humor maakte hij de leerlingen wegwijs naar de verschillende lokalen waar de voorlichting werd gegeven voor verschillende beroepen. Het was een hele fijne collega. Kun jij multitasken, Jasper?
2: Ja. Bij mij is het altijd 100 dingen tegelijk. Ik weet niet of het resultaat ten goede komt, maar je kan ook zeggen, ik kan niet stilzitten, dus dan doe ik maar alles tegelijk. Ja, dat kan je multitasken noemen. Dat is misschien een beetje een complimenteuze manier om te zeggen dat ik verstrooid ben, maar... Nou ja.
7: Komende zaterdag kun jij al multitaskend door Leens lopen. Want dan is het Ede Staal Muziekfestival. Met dus de première van de documentaire over en met jou. Geniet ervan. Dat sowieso. Geniet van het festival, zeg ik tegen de organisatie van het festival. Dank voor jullie komst naar de studio. Ik vond het mooi. En dit was mooier altijd wat anders op dag 4 van de week van Ede Staal. Maar we gaan er nog wel eventjes mee door, hoor. Ook zometeen en ook morgen. Ik vind het mooi. Dank jullie wel voor jullie komst.
2: Graag gedaan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: De lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
26: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 1 uur.
27: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
28: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoogezand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
29: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
30: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis...

0: tussen de middag.
1: Met Nivino Geertsema.
2: Een hele goede middag. Dag 4 van de week van Edestaal. Ook daar zometeen aandacht voor. Bijvoorbeeld de Edestaal top 10.

0: nieuwste van het nieuws, dat brengt u Radio Noord. Radio Noord, Radio Noord.
1: Ja, materiaal van Ede Staal. Het was een jingle, een opname voor een jingle. Het is nooit een officiële jingle geweest, maar een soort studio-take, zoals je dat dan noemt. Maar Jasper Staal was hier dus net in de studio en vertelde over zijn eigen Spotify-account. Ik heet gewoon Jasper Staal, ik heb geen artiestennaam, dit is gewoon mijn naam. Want Jasper maakt ook muziek, maar ik zat dus even te zoeken. Even een kleine recensie. Hij heet dus nogmaals Jasper Staal. Gewoon zoeken op Spotify als artiest. Woke up this morning. I had goosebumps on. Heel anders dan zijn vader, hè?
2: Ja, wat zou ik hiervan vinden?

0: Ja, en als je denkt, hier wil ik meer van horen, nogmaals, zoek eventjes naar Jasper Staal op Spotify.
1: Ik krijg een beetje zo'n Timberlake Bieber viel deze muziek.
0: Klopt, en maar er staat veel meer op hoor. Hij zit ook in de hip-hop, hè, zei hij al. Maar dit heeft hij dus opgenomen, vertelde hij al heel trots. Dat had hij met een bierblikje op een parkeerplaats, kan ik me herinneren. Die heeft hij gewoon zo plat gestampt. En dat heeft hij dan gesampled en helemaal vertraagd. En zo zit hij te freaken met allemaal geluidjes. Ja, hele andere muziek dan Eden, maar toch wel mooi om even mee te krijgen. Jasper Staal dus op Spotify. Oh.

0: Shakira en Burna Boy, het WK-nummer Dai Dai.
1: Man, man, man, wat een bouw.
0: Nou, dat is het zeker. rtvnoord.nl/Edestaal kun je ook op terecht voor alles rondom de Week van Ede. En daarop kun je ook zien dat zaterdag de Edestaal top 10 is. En je kunt via die pagina ook stemmen, rtvnoord.nl/Edestaal. Stemmen op die top 10. Welk nummer wil jij erin hebben? Nou, Frank uit Nunspeet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vujor in de kop.
2: Ja.
0: Die moet erin, hè?
2: Ja, die moet er zeker in.
0: Vertel, waarom?
2: Ja, toen we vroeg klein waren, waren mijn broertje en ik, als we bij mijn oma kwamen, die had Vujor in de kop op een cassettebandje staan.
0: Ja.
2: En ja, die vonden wij helemaal fantastisch. Dus elke keer als we bij oma kwamen, dan was het eerste wat we vroegen van, oma, mag Vujor in de kop op?
0: en hoe oud waren jullie toen?
2: Ja, ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was. Dus dat is ergens 1988 of zo geweest. 88, 89, ergens in die periode.
0: En toen woonde je wel nog hier in de provincie? Want je woont nu in Nunspeet, begrijp ik?
2: Ja, toen woonde ik in ik kom oorspronkelijk in Rogezand. En daar heb ik tot 2008 gewoond.
0: Oh ja, ja. Dus dat was al een ding tussen kleinkinderen en oma, zeg maar. Daar zat al een soort edestaalband tussen.
2: Ja, zeker.
0: En hoe is dat nu dan? Want wat heb je zelf nu nog met Edestaal?
2: Ja, ik luister het nog met enige regelmaat. En doe toch altijd een beetje aan, aan thuisdenken eigenlijk.
0: Ja.
2: Het is toch een stukje nostalgie. Nou, ook Hogeland. En dat,
0: en luister je het nu meer?
2: Dan is dat gewoon weer Groningen.
0: Ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen, Frank. Want daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, luister je het nu ook meer sinds je weg bent uit de provincie dan toen je er nog woonde?
2: Nou, wel bewuster, ja.
0: Ja, apart,
2: ik bedoel, vroeger kwam het wel eens langs op de radio of zo. En nu zet ik gewoon bewust wel eens Edestaal aan.
0: Ja, en denk je dan, ik had nooit moeten verhuizen?
2: Nee, dat niet. Maar het is wel een stukje nostalgie en dat doet je toch wel weer een beetje aan je basis denken.
0: Ja, mooi. We gaan hem voor je draaien nu. En hopelijk dan voor jou ook zaterdag tussen 5 en 6 op Radio Noord de Edestaal top 10. En even voor de duidelijkheid, Ede bezong het Vujor vaker. Want het gaat niet om het nummer, het zal weer Vujor worden.
3: Het zal weer Vujor worden.
2: Klopt.
3: Het
2: weer
0: Vujor. Ook mooi.
2: Ja.
3: Ik roek het aan de lucht.
0: Maar het gaat om Vujor in de kop. Dankjewel voor je stem, Frank.
2: Graag gedaan en bedankt voor het belletje.
0: Yo, mooi.
2: Mooi.
3: Je boeren.

0: So Bizarre, Level 42, Running in the Family. Zometeen het nieuws met Edwin, met daarin.
1: Ik zeg bonjour, mon amour.
2: En dat was het dan wel.
0: Ja, kloor.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: 5 seconden voor 2:30. We zijn mooi op tijd, Edwin. Noordnieuws, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Politie zoekt nog getuigen van de zware mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in Groningen. Zondag 30 augustus rond 1:30 s'nachts werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Het gebeurde in de omgeving van de Oranjesingel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. Politie zoekt naast getuigen ook camerabeelden. Groningers van 70 jaar en ouder kunnen vanaf volgende week weer een coronaprik halen. Het geldt ook voor allen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. De GGD Groningen roept inwoners op om op tijd te controleren of ze in aanmerking komen voor de vaccinatie. Die vaccinaties zijn van komende maandag tot en met vrijdag. Het gebeurt op 18 locaties in onze provincie. De Raad van State vindt dat de eigenaren van de boerderij in Pijzen hun 18 perenboompjes moeten weghalen. Die hadden ze geplant in het weiland naast hun boerderij aan de Groningenweg. De Raad is het met de gemeente Noorderveld eens dat de boompjes het open karakter van het weiland aantasten, meldt RTV Drenthe. Ook de rhododendronhaag past volgens de Raad van State niet in het bestemmingsplan. De onenigheid over de laagstam perenboompjes begon nadat een deel van de boerderij in 2021 afbrandde. En om de woning te kunnen herbouwen, kapte het stel enkele bomen die in de weg stonden. Ter compensatie planten ze die 18 perenboompjes. En het Hogeland College in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat er 4. Dat Frans het moeilijk heeft is volgens hoogleraar Marije Michel al 2 of 3 decennia te zien. Volgens haar hebben leerlingen nog steeds belangstelling voor vreemde talen, maar worden talenstudies door anderen vaak ontmoedigd.
13: Op het moment dat ze keuzes moeten gaan maken, en dat begint al bij de profielkeuze, krijgen ze te horen, nou doe maar mensen techniek, want dan heb je betere kansen. Of hun ouders zeggen van, nou ja, als je nu voor talen kiest, nou weet niet, daar zit toch geen toekomst in. En hun klasgenoten die hebben zoiets van Duits, Frans, echt waar. Dus het is ook niet heel erg hip om het te doen.
2: Meer Frans. En ook Duits op rtvnoord.nl.
0: Zo Frans-Duits draaien, denk ik. Ik heb op die school gezeten natuurlijk.
2: Ja.
0: Toen had ik ook Frans in mijn pakket. Want ik had zo'n beetje gek pakket had ik. Cultuur en economie. En
2: pretpakket?
0: Nee, maar ik had ook economie erbij. Dus ook wiskunde erbij. Dus een beetje vol pakket. Ook Frans gedaan, weet ik dan. Maar er waren ook genoeg Franslessen. Dat we lekker film gingen kijken en stokbroodjes brie gingen eten. Dus ik heb hele leuke Franse lessen gehad wat dat betreft. Maar goed, het is klaar nu.
2: Ja, jammer dan. Ja. Klinkt wel aantrekkelijk, wat je me nog net vertelt.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Harma, is het weer ook een beetje aantrekkelijk?
10: Vanmiddag is het bewolkt. In vanuit het westen volgen een aantal buitjes. En zo halverwege de middag wordt vanuit het westen overal regen. De wind, matig tot krachtig, komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanochtend kan er nog een bui voor komen. Vannacht maïs dreu met opklotens en een minimum van 11 tot 14 graden. En buiten wordt de dag met regen matig zijn. Blijft beperkt door een enkele bui. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
0: 2:30 tot 2:00 zijn we er nog met tussen de middag. Met zometeen op pad Rick en Ronald.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
21: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Human Touch, Bruce Springsteen, The Boss. En dat brengt mij direct op een rectificatie. Want ik zei, Rick is met Ronald op pad. Nee, Rick was met The Boss op stap. Elwin Baas, iets eerder deze week. Want Rick had nog andere plannen. Maar ook dit is leuk hoor. Elwin en Rick op pad samen. En het begint weer, ja, als vanouds eigenlijk.
1: Rick. Daar vliegt hij. Hij vliegt daar wel. Ja, we zijn weer op een bijzonder plekje. Nivino, bijzonder plekje.
2: Een mooi plekje.
1: Ja, waar zijn we, Rick?
2: Het is een heel mooi plekje. We zijn bij Haren, bij de eendenkooi. En er is hier wat water, maar ik vind dit echt zo'n prachtig stuk water. Want je ziet hier onder andere op het water een soort, ja, wat zijn het, een soort agaves lijkt het bijna, maar dan in het water. Dus krabbescheer. En krabbescheer is een hele belangrijke inheemse zoetwaterplant voor libellen. En dit is dus ook een van de betere libellenplekken in de nabije omgeving.
1: Jij was nog onderweg hier naartoe. Toen kwamen wij een meneer tegen die aan het wandelen is. En die zei, wat man, wat zonde dat het allemaal dichtgroeit hier. Ik vroeger kon ik hier nog mijn hengeltje uitgooien. Nu is alles helemaal, ja, bevuild met planten. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou ja, voor een deel is dat natuurlijk wel zo. Het is, je moet het een beetje onderhouden. Want krabbescheer kan het helemaal overnemen als zo'n pakket. Daarom wordt het op veel plekken, als het beheerd wordt, ook af en toe een beetje geschoond. Dat zie je hier ook. Hè. Er zijn nog wel open stukken. Want anders groeit het helemaal dicht. Maar het is een plant die bijdraagt aan de verlanding. En dus een dynamisch moerassysteem. Dus daar zit deels wat in. Maar deels zorgt dat wel weer ook voor meer onderwaterleven. Dus ja, mensen hebben wat klagen. Hè.
1: Ja, dat is zeker zo. Hey, je hebt je handen een beetje bij elkaar geknepen. Je hebt al een libel vast.
2: Ja, ik heb hier een bloedrode heidelibel. Dat is niet de libel waar we hier naar op zoek zijn. Het liefst wil ik hier bij de krabbescheer de groene glazenmaker zien die hier zit. Dat is een zeldzame libel. Ik zag net al een paardenbijter vliegen, een glazenmaker. En dit is een kleinere libellensoort. Maar hier kun je wel mooi zien, ja, hoe gaaf libellen eigenlijk zijn. Dit is een rode libellensoort. Maar je ziet wel die vier vleugels, twee aan beide kanten, waarmee die zowel vooruit, achteruit, naar boven, naar onder kan vliegen. Het zijn echt, ja, vrij bizarre roofdiertjes eigenlijk.
1: En nu zie ik ook een zwart streepje erop op de vleugels. Ja,
2: dit,
1: wat is
2: dit
1: dat?
2: Zwarte
1: de
2: plekje. Dat is een van mijn favoriete woorden. Die kun je ook bij galgen gebruiken. De pterostigma. Pterostigma.
1: Ptero?
2: Ptero. Ja, dat is een vleugel en stigma is een vlekje. En je ziet die vlekjes op die vleugels en die zorgen ervoor, op het moment dat je iets laat trillen wat lang is, dan kan het gaan resoneren. Dat is ook wel hoe bruggen in het verleden wel eens zijn ingestort. En als je niet wil dat het gaat resoneren en dan dus breekt, dan moet je daar iets van een tegengewichtje aan hangen. Nou, en dat hebben die vleugels van die libellen ook. Die hebben een soort van tegengewichtjes op die plekken, zodat die vleugel niet gaat meeresoneren en dan bijvoorbeeld breekt of tegenwiebelt. En zo blijft het in balans. Dus het is echt, ja, als je naar zo'n beestje kijkt, het is eindeloos gave resultaten van allerlei kleine evolutionaire aanpassingen om de meest efficiënte luchtroofdier ter wereld te zijn.
1: Mooi man. Ja. Deze laten we nu los?
2: Deze laten we nu even los.
1: 1, 2.
2: Hoppakee.
1: Oh,
2: en dan gaan we even kijken of we de groene glazenmaker kunnen
1: vinden. Nee, dat is niet de groene glazenmaker dit.
2: Nee, dit is paardenbijtenlibel.
1: Die is ook mooi.
2: Daar zaten er vorige week hier echt honderden van op dit stuk. Want die migreren ook. Dan gaan we straks even kijken of we er één gevangen hebben.
1: Maar even over die libellen. Hè. Libellen moet ik zeggen. Libellen is een tijdschrift.
2: Ja,
1: en libellen
2: is een damestijdschrift.
1: Daar moet je heel duidelijk in zijn.
2: Ja.
1: Hoeveel soorten hebben we hier in Nederland leven?
2: Ik weet het eigenlijk helemaal niet op mijn hoofd. Ik denk eerder een stuk of 30 of zo. Ja, het is vanaf wanneer tel je. Je hebt ook juffers. En er zijn een aantal libellen die komen hier naartoe migreren. Dus die zitten hier niet permanent. Denk bijvoorbeeld aan een zadellibel. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel libellen er nou eigenlijk in Nederland zijn. Van die glazenmakers hebben in ieder geval een aantal soorten. Blauwe glazenmaker, groene glazenmaker. Maar ook die paardenbijter, Aesna. En dan hebben we er nog een aantal.
1: Waar let je nou op dan? Want het is best lastig, omdat het natuurlijk ook allemaal groen is. Hoe herken je nou zo'n beestje?
2: Ja, de groene glazenmaker, de mannetjes daarvan zijn best wel blauw.
1: Ja?
2: Dus helemaal niet zo groen. Oh. En de vrouwtjes zijn wat dikker en blauwer. En waar ik op lette, wat ik hoop het liefst te zien, is nu ergens een vrouwtje die eitjes gaat afzetten. Want ze leggen hun eitjes in die krabbescheer. En in die krabbescheer kunnen die jongen opgroeien met goed beschermd tegen vogels en zo. Want die krabbescheer heeft allemaal stekels. En dan kunnen ze er niet zo goed bij. Dus dan hebben ze een plekje waar ze zelf kunnen jagen zonder dat ze echt bejaagd worden. En dat is waar die krabbescheer heel belangrijk voor is. Die groene glazenmaker leeft alleen maar op plekken waar krabbescheer is. Terwijl die paardenbijter die je ook ziet rondvliegen, dat is een kleinere glazenmaker. Die leeft op meer plekken. En die kan ook nu net uit Frankrijk zijn gekomen, want die migreren heel erg.
1: Dus ik zie nog niks. Plekken.
2: Nee, we gaan eventjes verder zoeken.
1: Nou, wij gaan verder zoeken. En dan op zoek naar die groene glazenmaker. Hè?
2: Ja, dan gaan we even checken.
1: Groene glazenmaker.
0: Ja.
1: Die dus blauw is.
0: Prima. We horen het zo wel. Voor deel 2, Elwin met Rick Middelbos op pad. Gewoon tussen even luisteren naar Douwe Bob, Note to Self. I can still see my

0: to serve. Douwe Bob, note to self. Elwin dus met Rick Middelbos op pad. En dat ging alweer mooi, dus laten we snel kijken naar waar ze nu terecht zijn gekomen.
1: Hey Rick, je zit net de hele tijd op je telefoon te turen.
2: Ja, ik was
1: je hebt tussendoor heb je wat gezien, wat gespot en ook wat foto's gemaakt. Wat heb je gezien?
2: Ja, ik was even aan het checken. We zitten hier een beetje naar die bomen te kijken. Want ondanks dat ze zich voortplanten bij het krabbescheer, ze leven als larven in het water en dan zijn ze afhankelijk van krabbescheer, willen die volwassen glazenmakers ook wel jagen bij bomenranden. Dus bijvoorbeeld helemaal bij de bosjes hier. En er was hier net, en die zat vrij hoog. Dus ik had een hele vage foto van een hele verse blauwe glazenmaker vrouw. Ik dacht heel even dat het een groene glazenmaker was, maar ik heb wat even gecheckt en dat was toch niet zo. Die vliegt nu hier. Deze. Die dikke libel daar. Die glazenmaker, deze glazenmaker, blauwe glazenmaker, is een stukje groter, groene glazenmaker ook, dan die glassnijders die we net zagen. Of sorry, die paardenbijters die we net zagen. Dat zijn ook glazenmakers. Maar dat is deze dus niet. Dus de groene glazenmaker hebben we nog niet gevonden, maar wel twee andere soorten glazenmakers. En het is interessant hoe in deze tijd van het jaar de hoeveelheid van dat soort libellen een beetje kunnen fluctueren. Dus nu zagen we hier in totaal, denk ik, drie van die paardenbijterlibellen. Maar een weekje geleden zat deze hele rand dus vol met, ja, die zaten allemaal op die takken, ja, met paardenbijterlibellen. En dat komt omdat libellen, net als sommige vogels, sommige libellensoorten ook trekken, zwerven, migreren. Dus het kan best wel zijn dat je opeens grote zwermen libellen in je tuin ziet vliegen, of aan een bosrand tijdens het uitlaten van een hond ergens of zo.
1: En dan de dag daarna weer weg.
2: En dan de dag daarna bijvoorbeeld weer weg. En dat zijn dan meestal paardenbijter libellen. Dat is de libel die we hier nu ook net het meest hebben gezien. Dat is een grote libel. Dat is nog de kleinste van de glazenmakers die je nu kan zien. En die heet paardenbijter omdat die
1: paardenbijt?
2: Nee, hij bijt geen paarden, maar hij bijt en eet muggen en vliegen en dat soort beesten. En die zitten veel rondom paarden heen. Dus men zag ze vroeger veel jagen rondom paarden. Dachten dan bijten ze de paarden, maar dat doen ze helemaal niet. Libellen bijten geen paarden, geen mensen. En ze steken ze ook niet. Dat zijn allemaal mythes. Dus je hoeft nooit bang te zijn voor libellen. Ze vangen juist muggen en steekvliegen en dat soort beesten.
1: Maar dan moeten we toch eens een keer er wel aan gaan doen, Rick. Want we zijn dus op zoek naar de groene libel.
2: Ja.
1: En die blijkt dus blauw te zijn. Ja. We hebben een paardenbijter die geen paardenbijt.
2: Die heeft wel groen. Heel veel Nederlandse namen zijn best wel slecht. Ja, dat klopt.
1: Hoe komt dat? Wie heeft er ooit bedacht?
2: Mensen zien dingen en trekken conclusies. En die zijn vaak niet helemaal goed. Dus alleen maar op puur één menselijke waarneming afgaan is vaak niet helemaal betrouwbaar. Daarom hebben we wetenschap, hè?
1: Kijk, er vliegt weer één. Is dat hem?
2: Ja, dat zou best kunnen.
1: Dat
2: dus er zijn,
1: is de blauwe.
2: Er zijn hier en daar. Ja, maar het zou ook een groene kunnen zijn, want het hoeft niet per se dezelfde individu te zijn. Er zijn hier meerdere libellen aan het jagen. En je ziet ook van die dansmugjes rondom die els. Dus daar zitten ze omheen. En het kan maar zo zijn dat er straks opeens toch weer zo'n grote groep met paardenbijters zit. Ik heb je net een filmpje laten zien op mijn Instagram. Heb ik een filmpje staan van al die paardenbijters hier in de bomen. Ik had gehoopt dat ze er nog waren, maar ze zijn weer verder getrokken. Dus iedereen kan even een beetje opletten vanavond. Zeker in de avond. Als je een hele grote groep ziet, dan kan het zomaar dezelfde zijn als die hier zat vorige week.
1: En ik zie daar ook weer een libel. Die gaat nu op de stenen. Dat is een heel kleintje.
2: Ja, dat is een heidelibel.
1: Dus met andere woorden, geef, maar zoals altijd, je ogen goed te kost in de natuur.
2: Ja, er kan van alles rondvliegen.
1: Er kan van alles rondvliegen.
2: Zeker.
0: Weer een wijze les voor Elwin Baas. Normaal deelt Elwin zelf de wijze lessen altijd uit. Maar dit keer was het Rick met een wijze les voor Elwin. Geef je ogen goed de kost in de natuur. Ben jij ook zo iemand, Dimitris?
3: Nou, zeker.
0: Ja?
3: Ja, absoluut.
0: Wat vind je dan een mooi plekje om rond te lopen hier?
3: In Groningen?
0: Ja.
3: Langs de Euroborg vind ik.
0: Langs de Euroborg?
3: Nee.
0: De betonnen omgeving. Oh, leuk.
3: Nee, daar zit ook een verstopt plekje. Daar zit een of ander kasteel of zo. In een of ander bos daar. Ja, je kijkt me aan. Ja, het is een verstopt plekje.
0: Ja, je gaat nu niet verklappen waar het precies is.
3: Kasteel. Nou, uitleggen. Je hebt dat café.
0: Ja.
3: De Singelier.
0: Ja?
3: En de Euroborg. Daartussen zit een soort bos.
4: Oh. En wanneer spreek je daar af?
3: Nou, dat spreek ik niet af. Maar dat kwam ik toevallig een jaar geleden of zo. Kwam ik daarachter dat daar een of ander kasteel staat.
4: Oh. Maar dan moet ik toch eens een keer gaan kijken.
0: Hè?
4: Al die jaren gemist daar. 20 jaar gezeten.
0: Ik zit echt even te denken.
3: Ja, weet je dat nou echt niet?
0: Nee, kasteel?
3: Ja, een soort, met een soort gracht eromheen. In het bos. Een heel klein
0: bos. In het Sterrenbos.
3: Nee, dat is geen Sterrenbos. Nee.
4: Wacht even. Ja, ik denk dat ik het weet. Aan de overkant van de Helpenzomer is dat zo'n beetje.
3: Ja.
4: Ja, daar. Ja. Daar heeft er ooit een soort van slot gestaan. Zoiets. Een borgje of zo.
3: Nee, dat staat er nog.
4: Staat er nog.
3: Misschien moet je daar
4: Elwin is voorbij gelopen.
0: Eentje. We moeten inderdaad. Rick Middelbos, blijf maar weg. We gaan met Dimitris op pad vervolgens. Veel plezier, Dimitris.
1: Ja, dankjewel. Meteen.
0: De middag door. We gaan eruit met Erwin de Vries tussen Schansen en Stad. Staat misschien ook wel een kasteel. Ja.

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
20: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
22: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
23: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
24: Radio Noord. De middag

Elton John op Radio Noord en I'm Still Standing. Zo, goedemiddag. Het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris, want Karel is lekker met vakantie. Maar hij heeft wel wat achtergelaten voor je. Namelijk de dozen met droge worsten. En vanmiddag maak jij weer kans op een doos met droge worsten. Om 3:10 mag je meespelen met Plaatje Over. En morgenavond dan speelt FC Groningen om 8:00 tegen PEC Zwolle. Dus dat is misschien een goede gelegenheid om die worsten eens eventjes aan te snijden. En je mag ze lekker dik aansnijden, want je krijgt dus een hele doos met droge worsten. Dat is te winnen vanmiddag met Plaatje Over. En later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel, Vief Gelik. Daar bepaalt het lot of je wint, want je kan namelijk winnen met je telefoonnummer. En meer informatie geef ik je later vanmiddag over Vief Gelik. Hey, bij zijn geboorte was hij opvallend rood en zwaar. En daarom zijn we hem Puntje Puntje gaan noemen. Dat hebben de ouders gezegd van de zanger die je zo meteen hoort. En wie Puntje Puntje is, dat hoor je zo meteen hier op Radio Noord. Net als muziek van de Pet Shop Boys, The Course, ze komen eraan. Ook Supertramp. En dit hier is Taylor Swift.

Bij zijn geboorte was Meatloaf opvallend rood en zwaar. Hij leek op een lap vlees. En daarom zijn zijn ouders hem Meat gaan noemen. En later was hij als tiener bezig met American football. En toen stond hij per ongeluk op de voet van zijn American football coach. En ja, die wist van de bijnaam Meat. En die legde er ook nog Love, voegde hij eraan toe. Dan werd het Meatloaf. En daar komt zijn artiest eraan vandaan. Meatloaf, je hoorde hem zojuist hier op Radio Noord. Ja, je denkt echt dat ik lul, hè? Maar het is echt waar. Het staat op Wikipedia, dus dan klopt het. Meatloaf, zojuist hier op Radio Noord. You took the words right out of my mouth. Het is 10 minuten voor 2:30. Zometeen hier de Pet Shop Boys. En kan je deze meezingen? Zo niet, pak de tekst er even snel bij via Google. Hada mee op Radio Noord.

0: Suburbia, de Pet Shop Boys, hier op Radio Noord. En meer komt eraan hoor, om de middag mee door te komen deze donderdag. Zometeen The Course, Supertramp, ook Shanna Spyro. Ja, en er ligt hier een doos met droge worsten. Die moet er ook maar eens eventjes uit. We gaan zometeen om 3:50 plaatje overspelen. Je mag meespelen en als je meespeelt maak je dus kans op een doos met droge worsten. En het nieuws komt eraan met Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Dimitris.
0: Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Gezellig hè?
0: Nou, laat maar even draaien.
1: Ja. Maar het gaat het jaar niet door.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
8: Goedemiddag. De 39-jarige vrouw die maandag zwaargewond werd gevonden in een woning aan de Kleine Turfstraat in Valthermond is hoogstwaarschijnlijk verwond door haar 52-jarige partner. De man werd later zwaargewond gevonden in het water bij de woning en overleed daar. Volgens de politie heeft hij buiten de woning een eind aan zijn leven gemaakt, meldt RTV1. De politie heeft geen aanwijzingen dat andere personen betrokken zijn geweest bij het verwonden van de vrouw. Over haar huidige toestand heeft de politie geen nieuwe informatie gegeven. Omdat de man, die als verdachte wordt gezien, is overleden, komt er geen strafzaak. Financiële tegenvallen voor Simon de Koog. De inkomsten uit toeristenbelasting liggen een stuk lager dan eerder was ingeschat. Daardoor stevend de gemeente af op een tekort van ruim 3 ton. Eerder was juist uitgegaan van een overschot van 2 ton. Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, blijkt uit informatie van het UWV, meldt Oog. Eind augustus kregen ruim 5700 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. De aanvragen kwamen vooral uit sectoren als het onderwijs, de metaalindustrie, overige industrie en de bouw. Vanuit sectoren als chemische industrie, detailhandel en schoonmaken nam het aantal aanvragen voor een WW-uitkering juist af. Het aantal openstaande vacatures in onze provincie groeit in het tweede kwartaal van het jaar van 8050 naar 8850. En geen megapiratenfestijn in Marum dit jaar. De organisator heeft het afgelopen tijd te druk gehad met andere activiteiten, zoals het overnemen van attractiepark Duinenzaten. Het festival was de afgelopen 10 jaar vaste prik in Marum. Volgend jaar is het feest er wel weer, garandeert de organisatie. 19 december wordt de hele agenda bekendgemaakt. Vorig jaar stonden onder meer Gerard Joling, Mooi Wark, Marco Schuitmaker en Lucas en Gea op het podium. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dan gaan we nu naar een andere zangeres die nog meer talent heeft. Want naast zingen kan ze ook het weerbericht voorlezen. Hier is Harma Boer.
9: Vanmiddag is bewolkt in Van Ulrichtwessen volgen een aantal buitjes. En zo halverwege de middag had Van Ulrichtwessen overal regen. De wind matig tot krachtig kwam door het zuidwesten met sub 10 of 18 graden. Vanochtend kan er nog een bui voor komen. Vannacht maïs dreug met opklotens en een minimum van 11 tot 14 graden. En buiten wordt de dag met regen matig zijn. Blijft beperkt door een enkele bui. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
0: Harma, dankjewel. Ja, ze is schel, die schout deze week. week op Radio Noord. Dus misschien gaan we die knijter nog wel even draaien vanmiddag. Sowieso binnen nu in 1 minuut The Course.
10: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: voordeeluitjes.nl.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De boorindustrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: naar de doos met droge worsten. Ja, het zijn lekkere worsten. Het zijn ook verschillende worsten. Het is niet één soort worst, nee, het zijn ook verschillende worsten. Een volledige doos met droge worsten voor jou, als je het goede antwoord weet, in plaatje over. Vandaag spelen we plaatje over met een nummer uit 2021. De plaat kwam tot plaats nummer 2 in de Nederlandse top 40. Vandaag een plaatje over Chef Special met Afraid of the Dark.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Uit welke Nederlandse stad komt Chef Special? Dat is de vraag voor een doos met droge worsten. Maak er een multiple choice van. Komt Chef Special uit A. Den Haag, B. Haarlem of C. Groningen? Dus uit welke Nederlandse stad komt de band Chef Special? A. uit Den Haag, B. uit Haarlem of antwoord C. uit Groningen? Je mag meeraden, of ja, misschien weet je het antwoord wel. Dat doe je via het telefoonnummer van Radio Noord. Je mag bellen of appen vanaf dit moment op 050-3188-288. 050-3188-288. Geef hem maar door het goede antwoord op de vraag. En wie weet win je wel vanmiddag een doos met droge worsten op de donderdagmiddag. Dat is toch even lekker. Ja, succes. Dit is Shanna Spyro.

0: over.
1: Gree, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Heet je echt Gree of is het eigenlijk Greetje?
2: Officieel is het Grietje.
1: Grietje?
2: Ja.
1: En hoe vaak stel jij jezelf nog voor als Grietje?
2: Geen één keer, want ik vind het helemaal geen leuke naam.
1: Nee?
2: Nee, dan vroeger zeiden ze van Griet en dat vond ik hartstikke lelijk.
1: Griet?
2: Ja.
1: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Dus sinds wanneer ben jij...
2: En als je nog rood haar had, was het helemaal foute boel.
1: Oh, en heb je rood haar?
2: Nou ja, nou niet meer.
1: Nee, wat heb je nu voor haar dan?
2: Nou ja, dat haar dat wordt natuurlijk grijzer, hè?
1: Ja. En vroeger had je rood haar?
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay. En hoe lang draag jij je haar, Gree?
2: Al net zo lang als ik leef.
1: Dat begrijp ik, maar is het kort of is het nog lang?
2: Oh nee, nee, kort haar.
1: Kort haar? Hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
2: Nee, maar ik stem ook een keer heel lang haar bij hebben. Dat vind ik niet, nee, dat is niet prettig.
1: Nee, waarom niet?
2: Nou, dat vind ik gewoon lastig.
1: Ah, oké. Okay. Is het al lang kort?
2: Ja, de hele tijd al.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Hoeveel jaar?
2: Och, dat weet ik niet.
1: Oh,
2: al heel lang.
1: Al heel lang. Oké. Hey Gree, we hebben vandaag een plaatje over. Een plaat uit 2021. Was je haar toen al kort?
2: Ja, zeker wel.
1: Ja? Ja. Nummer 2 in de Nederlandse top 40 in 2021. Afraid of the Dark van Chef Special.
3: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Uit welke Nederlandse stad komt de band Chef Special? A, uit Den Haag. Antwoord B, uit Haarlem. Of antwoord C, ze komen gewoon bij ons om de hoek vandaan, uit Groningen.
2: Nee, ze komen gewoon uit Haarlem.
1: Uit Haarlem? Nou, dat klopt, ja. Chef Special is een Nederlandse band uit Haarlem. De band werd in 2008 opgericht door 5 muzikale vrienden.
2: Ja.
1: Ja. Het levert jou een doos met droge worst op, Gree.
2: Nou, hartstikke lekker toch?
1: Ik wou zeggen Grietje, maar dat mag niet, hè?
2: Nee.
1: Lekker smikkelen en smullen, de worsten komen eraan. En Chef Special ga ik draaien.
2: Dat is prima.
1: Doedoe!
2: Ja, doei.

0: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Dimitri Kops.
18: Goedemiddag, 3 minuten over 3. Nou, de donderdagmiddag kom je wel door hoor. Dankzij Miles Smith. De dijk komt eraan en kan het niet alleen. En dit is Latricia Mack.

We staan hier bij Radio Noord stil bij de 40ste sterfdag van Ede Staal. En daarom is het deze week de Week van Ede Staal. En de week wordt afgesloten komende zaterdag tussen 5 en 6 met de Ede Top 10. Dat is een hitlijst met de 10 beste platen van Ede Staal. Volgens jou, want je kan er zelf op stemmen op rtvnoord.nl/Ede Staal. Maar Ede heeft natuurlijk heel veel muziek uitgebracht. Dus is het misschien wat lastig kiezen? Nou, blijft

0: Radio Noord, Irene Cara, Flashdance. Ooh, what a feeling. Naar aanleiding van de 40ste sterfdag van Ede Staal hebben we deze week uitgeroepen tot de Week van Ede op Noord. En we sluiten de week af op Radio Noord. Komende zaterdag tussen 5 en 6 met de Ede Top 10. De 10 beste liedjes van Ede Staal volgens jou. Want we vragen aan jou om te stemmen op je favoriete Ede Staal liedjes. Dat kan via rtvnoord.nl/Ede Staal. Dus ga daar naartoe. Mag in de tijd van de baas. Van mij. Zorg dat je baas het niet ziet, want ik wil er verder geen problemen mee. rtvnoord.nl/Ede Staal en geef daar je 3 favoriete Ede Staal liedjes door. Uiteindelijk, als iedereen dat doet, dan vormt dat de Ede Top 10. En die wordt dus komende zaterdag tussen 5 en 6 uitgezonden hier op Radio Noord. En ja, waar moet je dan op stemmen? Er zijn zo ongelooflijk veel Ede Staal liedjes. En daarom hebben we iets moois in de Week van Ede Staal hier op Radio Noord. Je hoort namelijk in de ochtend door met Femke. En ook in de middag door met mij. Hallo, Dimitri Zizo. Hoor je stemadviezen van bekende Groningers. Zo hebben we al stemadviezen gehad van Bert Visser, Via Buze, Birdie. En het is nu tijd voor het stemadvies van Erwin de Vries. Ik zou zeggen, Erwin, kom er maar in.
1: Mooi, Erwin de Vries hier. Als ik aan Ede Staal denk, dan moet ik altijd denken aan al die Zotterdelken. Een jongetje van 12, 13 jaar, die de fortuiners van zijn paarmoes wassen op zaterdag. En op zaterdag natuurlijk altijd de Radio Noord erop. En meestal kwam er dan ook een luidje van Ede Staal voorbij. En eigenlijk vind ik ook zijn Engelstalige luidjes ontzettend mooi. En daarom kies ik voor When the Waves Are Too High.

0: live op Radio Noord en Memories. Michael Jackson komt eraan, dan ook zometeen Lucy Silvas. En Somber ga je zometeen horen. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Nou, nog zeker. Zeker, zeker, zeker. We gaan zometeen ons nieuwste spel, Vive Geliek, weer eens eventjes spelen. Ja, dat is met dobbelstenen. En die ga ik zometeen opgooien hier in de studio. En komen die dobbelstenen voor in jouw telefoonnummer, dan maak je kans op het Groningse spel Vive Geliek. Nou, dat allemaal zometeen na 3:30. En Edwin staat hier.
1: Maar Dimitris.
0: Niet voor niets natuurlijk, want het nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
2: Kan je eens een tipje van de sluier uitlichten?
3: Nee.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:58. Noordnieuws. Edwin in het veld.
1: Goedemiddag. Politie zoekt nog getuigen van een zware mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in Groningen. Zondag 30 augustus rond 12:30 s'nachts werd een minderjarige jongen belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. Het gebeurde in de omgeving van de Oranjesingel. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Op het moment van het geweldsincident was het erg druk in het Noorderplantsoen. Politie zoekt naast getuigen ook camerabeelden. Groningers van 70 jaar en ouder kunnen vanaf volgende week weer een coronaprik halen. Dat geldt ook voor allen die een groot risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. De GGD Groningen roept inwoners op om op tijd te controleren of ze in aanmerking komen voor de vaccinatie. Die vaccinaties zijn van komende maandag tot en met vrijdag en dat gebeurt dan op 18 locaties in onze provincie. De Raad van State vindt dat de eigenaren van de boerderij in Pijzen hun 18 perenboompjes moeten weghalen. Die hadden ze geplant in het weiland naast hun boerderij aan de Groningenweg. De Raad is het met de gemeente Noorderveld eens dat de boompjes het open karakter van het weiland aantasten. Ook de rhododendronhaag past volgens de Raad van State niet in het bestemmingsplan. De oneenigheid over de laagstam perenboompjes begon nadat een deel van de boerderij in 2021 afbrandde. Om de woning te kunnen herbouwen kapte het stel enkele bomen die in de weg stonden. Ter compensatie planten zij toen die 18 perenboompjes. NFC Groningen ontvangt morgenavond PEC Zwolle in de Euroborg. De laatste drie keer werd het daar een gelijkspel. NFC Groningen sleepte afgelopen weekend een hardbevochten gelijkspel uit het Deventer vuur. PEC leed tegen Feyenoord de grootste thuisnederlaag ooit, 0-7.
18: PEC heeft laten zien, want die wonnen denk ik een beetje of 3-4 geleden in Heerenveen met 1-2. PEC is een ploeg die het afgelopen zondag heel moeilijk had. En dat had voor een groot gedeelte met Feyenoord te maken, maar ook wel met PEC. Die hebben daar niet goed genoeg gespeeld. En ja, daar hebben we natuurlijk wel naar gekeken hoe wij daar ook gebruik van kunnen maken. En dat gaan we uiteraard proberen te doen.
1: Zei FC Groningen trainer Dick Lukien. Wouter Prins is geblesseerd, maar met Hans Hatenboer is er een aardige vervanger binnengehengeld. En hij is speelgerechtigd. Lukien legt uit waarom hij blij met Hatenboer is.
18: Omdat Hans vind ik een hartstikke goede verdediger is. Die op heel veel plekken in de achterhoede uit de voeten kan. Maar wat hij ook heeft is ook gewoon leiderschap. Dus dat gekoppeld aan de pure kwaliteiten die hij heeft. En de persoon die hij is, ja, maakt hem tot een absolute sterkhouder voor ons.
1: 8:00 s'avonds, morgenavond dus. En te volgen in ons live blog.
0: Dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Harma Boer.
3: Vanmiddag is bewolkt. In vanuit het westen volgen een aantal buitjes. En zo halverwege de middag gaat vanuit het westen overal regen. De wind matig tot krachtig komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanavond kan er een bui voorkomen. Vannacht maïs droog met opklaars en een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een dag met regen matig zon. Blijft beperkt door een enkele bui. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
0: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, Lucie Silvas.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Ga nu naar koken en wonen.
21: In het stadshart van Appingedam.
22: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
23: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in 't Gunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Ja, ik heb ze erbij gepakt hoor. De dobbelstenen. Luister eens eventjes. Ja, dat zijn ze. En die dobbelstenen die gooi ik zo meteen hier in de studio van Radio Noord. En die dobbelstenen gaan bepalen of jij vanmiddag iets gaat winnen... of dat je niets gaat winnen. Het lot bepaalt. Er rollen zo meteen 3 dobbelstenen in de studio van Radio Noord. Ik noem de cijfers op. En als jij deze 3 cijfers in je telefoonnummer hebt zitten... dan mag je bellen met 050-3188-288. Dat is het nummer van de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Kom je in de uitzending, heb je de 3 cijfers in je telefoonnummer... dan win jij vanmiddag het leuke Groningse spel... Vief Geliek, de 5 dobbelstenen, de pennen... en alles in een schitterende etui... om alles mooi bij elkaar te houden. Ben ik klaar voor? Ik zal ze nog 1 keer goed door elkaar schudden. De dobbelstenen. Dan ga ik ze zo meteen gooien. Kom eens hoor. En... pats. Vanmiddag ben ik op zoek naar iemand die een 6, een 5 en een 2 in zijn telefoonnummer heeft zitten. Ben jij dat? Heb jij een 6, een 5 en een 2 in je telefoonnummer? Dan mag je vanaf dit moment bellen 050-3188-288. Een 6, een 5 en een 2. Nu bellen met de studio van Radio Noord 050-3188-288. En wie weet win jij vanmiddag wel het prachtige spel Vief Geliek.

0: klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Ja, de dobbelstenen hebben zojuist gerold in de studio van Radio Noord. 3 dobbelstenen. Een 6, een 5 en een 2. Heb jij die 3 cijfers in je telefoonnummer, dan mag je bellen. En ik heb iemand aan de telefoon, dat is Anita.
3: Ja, klopt.
2: Uit Midwolda.
3: Ja.
2: Hoe is het op donderdagmiddag in Midwolda?
3: Ja, rustig.
2: Ja, rustig?
3: Ja, ik heb vakantie, dus ik heb gewoon rust.
2: Ben je op vakantie in Midwolda of woon je in Midwolda?
3: Nee hoor, ik woon in Midwolda en ik heb nu 3 weken vakantie.
2: En ga je nog weg of blijf jij in Midwolda?
3: Nee hoor, ik blijf gewoon in Midwolda.
2: Ja, heb je speciale dingen op de planning staan voor de vakantie?
3: Nee, niet echt. Het komt zodat het komt.
2: Uitrusten.
3: Ja.
2: Lekker op de bank zitten.
3: Ja hoor, een beetje werk doen zeg maar, in stoffen en stofzuigen.
2: Nou ja, nou dan is de vakantie snel voorbij dan hè?
3: Ik wil net zeggen, dat hoort er ook bij.
2: Ja, hartstikke goed. En na de vakantie moet je weer aan het werk?
3: Ja, klopt.
2: Alright. En waar verwachten ze je?
3: In de zorg.
2: In de zorg. Oké, dan komt Anita er weer aan.
3: Ja.
2: Hartstikke goed. Hey, een 6, een 5 en een 2 heb ik zojuist gegooid. En ik heb eventjes alles gecontroleerd, Anita. Maar die 3 cijfers komen voor in jouw telefoonnummer.
3: Ja, klopt.
2: Dus, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Jij wint het Groningse spel Vive Gelijk. De 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een mooie etui. Het komt allemaal richting Midwolda.
3: Nou, hartstikke mooi.
2: Ja, dan kan je het nog een keertje spelen met de familie of misschien wel met je buurman.
3: Nee, ik heb geen buurman.
2: Oh nee, je woont helemaal achteraf in Midwolda.
3: Ja, gewoon op de hoofdweg.
2: Oh, dat is mooi wonen dan, hè?
3: Ja.
2: Hartstikke goed. Anita, dankjewel voor het meedoen en een prettige donderdag.
3: Ja, hetzelfde.
2: Oké, hoi.
3: Oké, doeg.

0: het. Het is bijna 4 uur, Radio Noord. Studio Grun komt eraan.
1: Ja, goedemiddag Dimitries.
0: Kom erop, kom erop.
1: Ja, kom erop inderdaad, ja.
0: Ja, kom erop.
1: En kom erop, heb jij gisteren de nieuwe lach gehoord toevallig? Onderweg naar huis.
0: Nee, want dan ben ik al thuis hoor.
1: Oh, ja, nee. Heb je de radio niet op Noordhand thuis?
0: Dat had ik gisteren. Ja. Koken, denk ik, hè?
1: Ja, zonder radio.
0: Nee, ik heb hem niet gehoord.
1: Ja, jammer. Maar straks heb je opnieuw de kans.
0: Ja.
1: Na 4:30 komt u weer voorbij. Nieuwe lach. Echt een leuke lach deze keer.
0: Ja?
1: Ja. En blik even vooruit. Want morgenavond speelt de FC thuis in Euroborg tegen PEC Zwolle. Gaan we erover praten met Henk Elderman dadelijk. En voor de rest, kom erop, gaat over iets. En ik mag het niet te veel verklappen, krijg ik ruzie met Nadesh.
0: Oh.
1: Maar spreek jij een beetje Gronings, Dimitries?
0: Verstaan wel.
1: Niet spreken?
0: Nou, nee.
1: Nee. En dat verstaan, heb je dat gewoon opgepikt op straat of zo? Of?
0: Opgepikt op straat, hè.
1: Oh, oké, nou ja. Daar gaan we zo meteen een kom erop een beetje over hebben.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, hartstikke leuk. Ik blijf luisteren en ik ga de lach checken. Hoe laat?
1: Gewoon bij het koken, gewoon radio aan.
0: Ja, hoe laat?
1: We beginnen om 4 uur.
0: Ja, dat snap ik, maar die lach.
1: Die is even na 4:30.
0: Even na 4:30, hartstikke goed. Veel plezier met Erik.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Mooi, Tim.
13: Mooi, Erik. De 39-jarige vrouw die maandag zwaar gewond werd gevonden in een woning aan de Kleine Turfstraat in Valthermond is hoogstwaarschijnlijk verwond door haar 52-jarige partner die later zwaar gewond werd gevonden in het water in beide woningen en daar ook is overleden. Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, blijkt uit informatie van het UWV. En geen mega-piratenfestijn in Marum dit jaar, maar volgend jaar wel.
12: Straks meer om 4:30 in Noordnieuws.
14: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
21: Met nog 2 uur voor de boeg is dit je baken in de middag. Fijn dat je luistert. Verkeer weer, Groningspeil en de lachlijn na 16:30. En uiteraard fijne muziek.

progression of the groove.

0: Alcazar op Radio Noord, Crying at the Discotheque. Is het ook huilen op de weg, René? Zo valt mee.
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk kan je gewoon overal lekker doorrijden. Dus dat is fijn.
0: Nou, hoop dat het zo blijft. En het weer. Mooi, Harma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Nou, ik heb geval het een beetje achteruit gehoord.
2: Ja, het gaat een night paper op. Nee, op dit moment in het zuidoosten van de provincie wat regen. En inmiddels in het westen van de provincie ook. En dat regengebied dat gaat de komende uren activeren. En daar zitten we eigenlijk wel een beetje onder. Want uiteindelijk werd zo'n 17,5, 18 graden. Dat is inderdaad onder de moord. Een half uurtje de zon, die hebben ook eigenlijk nog niet zo'n. En de wind moet tot vrij krachtig op dit moment in het zuidwesten. Maar dus geleidelijk aan vanuit het westen overal regen. En vanaf om een uur of acht in vanuit het westen en noordwesten weer opklort. Maar dan is de zon inmiddels alweer onder. Dus die zullen we waarschijnlijk er niet meer. Vannacht en langs de kust weer kans op een bui met een minimum van 11 tot 14 graden. En morgen wordt de dag met regelmatig zon. Het blijft beperkt door een enkele bui. En met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 18 of 19 graden.
0: Oké, dankjewel Harma. Tot straks.
2: Doet het zo.

0: 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Op donderdagmiddag.
1: Ja, op voor vergeten gesproken.
0: Ja, ben je iets vergeten?
1: Nou, nee, maar dit is al gewoon al de tweede keer deze week dat jij in paniek bent dat jij je telefoon mee hebt, ja of nee?
0: Ja, maar gelukkig lag hij gewoon in de auto. Dus
1: ja,
0: ik
1: gaat
0: zo terug.
1: Iets niet goed?
0: Nee. Ik begin een beetje te demonteren, lijkt
1: me. Ja, dat schijnt. Nou, weet je wat we doen? Elke keer, volgende week werken wij ook de hele week samen, stuur ik jou gewoon een appje. Erik, telefoon mee.
0: Ja, deed je, heb je gisteren ook gedaan?
1: Heb ik gisteren ook gedaan.
0: Ja, dat helpt wel, ja.
1: En vandaag deed ik het niet en toen was je hem bijna vergeten.
0: Goh, hulpbehoevend. Nou ja, goed. Zometeen gaan we even vooruitblikken op de dag van morgen. Dan speelt FC Groningen thuis tegen PEC Zwolle. Dan gaan we praten met Henk Elderman. En we hebben ook nog Gronings Spel dadelijk. Waar gaat dat over?
1: Nou, het Hoge Land die zit zich genoodzaakt om het examenvak Frans te schrappen. Dus nou ja, dat mensen kunnen daar geen Frans meer volgen.
0: Nee.
1: Nou ja, dat vak dat sterft dus een beetje uit. En ja, Ronald die ging de straat op in Hoge Zand, in Martenshoek. Met de vraag eigenlijk van, kan jij wel Frans? Spreek jij Frans?
0: Ja, spreek jij Frans wel eens?
1: Wie is Frans? Ja.
0: Heb jij trouwens Frans gehad op school vroeger?
1: Ja, maar wij hadden een alternatieve lesmethode waarbij we dus gebaren moesten doen. Dus als we dan het verhaal van het kleine biggetje vertellen, dan deden we petit cochon, petit cochon.
0: Nou, ja, dat heb je nog van onthouden, zeg maar.

0: to you was dat. We gaan praten over voetbal. Morgen speelt FC Groningen tegen PEC Zwolle in eigen Euroborg. Henk Elderman is hier. Hij is deze week onze FC-watcher. Dag Henk.
1: Hallo Erik.
0: Ja, mooi. En er valt nog wel wat te kijken bij de FC, want er is een speler terug.
1: Ja, Hans Hatenboer natuurlijk. Daar waren vandaag ook weer alle camera's op gericht. Dat heb ik niet gedaan, want wij hadden natuurlijk Hans Hatenboer gisteren al in de uitzending op tv en ook op de radio. Dus ik heb me voor vandaag even gericht op Marco Rente, de Duitse verdediger. Hij kan natuurlijk ook wel iets zeggen over Hatenboer, of die er blij mee is. Want het is, ja, als je het goed bekijkt, natuurlijk gewoon een concurrent van Marco Rente. Zowel centraal als aan de rechterkant in de verdediging. Dus nou, daarover dus vanavond wel wat meer op tv. En ja, Hatenboer is eigenlijk een geschenk uit de hemel, Erik. En dat zeg ik omdat er 4 verdedigers geblesseerd zijn. Ook Wouter Prins is daarbij gekomen. Die is geblesseerd geraakt vorige week in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En kampt nu met een hamstring. Voor hem komt het wel goed uit, want Groningen speelt na morgenavond 3 weken even niet, hè, vanwege allerlei interlands.
0: Ja, is het ook goed nieuws trouwens voor Schreuders? Want ja, die zat niet echt lekker op zijn plek.
1: Ja, nou, daar ging Dick Lukien, de trainer van FC Groningen, die heeft het daar wel met Schreuders over gehad. Hij liet niet het achterste van zijn tong zien natuurlijk, wat er dan precies besproken is. Maar je kunt er voor morgenavond in elk geval van uitgaan dat Schreuders respect speelt. En Hatenboer, ik denk ook om wille van het publiek, 10 minuten, 15 minuten speelt.
0: Hij kan toch niet de hele wedstrijd op de bank laten zitten?
1: Wat zeg je?
0: Hij kan hem toch ook niet de hele wedstrijd op de bank
1: laten
0: zitten?
1: Nee, het publiek wil dat. Ja, althans, zo schat ik het even in. En dan zal die waarschijnlijk invallen voor Marco Rente, want die kan nog geen 90 minuten spelen.
0: Oké. Okay. Ja, PEC Zwolle, de tegenstander, die kreeg afgelopen weekend een 7 klapper om de oren.
1: Ja, Billekoek, helemaal van het veld gespeeld door Feyenoord. En op zoek naar eerherstel, moet je dan zeggen, voor PEC Zwolle. Maar ik vind dat ook wel een beetje in het geval van FC Groningen, want Groningen speelde natuurlijk ook niet goed in Deventer afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Wel een punt daarin overgehouden, maar voor hetzelfde geld hadden ze 0 punten gehad. Want Go Ahead was met name dan de tweede helft stukken sterker dan FC Groningen. Dat wordt ook gif toegegeven door de spelers en ook door trainer Dick Lukien. Dus wat dat betreft heb ik daar helemaal geen moeite mee. Maar je zult wel uit een ander vaatje moeten tappen. Maar ja, wat zul je zien? Zwolle graaft zich in, net als die wedstrijd tegen Fortuna die Groningen verloor. En dan kan het weer een hele lastige avond worden voor FC Groningen.
0: Ja, 3 punten zijn hard nodig, maar wat je zegt, het is nog niet gespeeld. Vorig jaar gelijk gespeeld.
1: Ja, in de sneeuw, hè?
0: In de sneeuw, ja. Weet ik ook nog.
1: 2 keer Tom van Bergen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat was wel een unieke ervaring natuurlijk voor heel veel spelers.
0: Ja.
1: In de sneeuw spelen, dat zie je bijna nooit meer, hè?
0: Nee, precies. En dat zal morgen ook niet gebeuren.
1: Oranje bal.
0: Ja. 8:00 begint de wedstrijd morgenavond. Voorin verder geen wijzigingen, neem ik aan, Henk?
1: Nee hoor, nee. Alleen, dat er aan de linkerkant dus in de verdediging, waar Wouter Prins nu dus weggevallen is, een plekje vrijkomt, denk ik, voor Singer, die de afgelopen wedstrijden centraal stond, naast Blokzijl. Rente komt daarvoor in de plek, zeg maar, op die positie centraal achterin. En voor de rest zal het hetzelfde blijven. Met dus de aantekening dat Hans Hatenboer ongetwijfeld zal invallen, bij welke stand dan ook.
0: Oké, FC Groningen en PEC Zwolle, morgenavond om 8:00. Henk Elderman, dankjewel.

0: Samuel Welten, een echte liefde is te koop. En daar is geen woord Frans bij. En daarover gesproken, het examenvak Frans wordt geschrapt op het Hogeland College. Ronald Niemeyer peilde de meningen van Groningers in Martenshoek.
1: Parlez-vous français?
2: Ja, dat zegt me niks. Ik heb geen Frans leren.
1: Parlez-vous français?
3: Geen idee. Waar je het over hebt? Nee.
1: Nee.
4: Ik weet niet wat het betekent.
1: Nee. Parlez-vous français?
2: Ik heb geen idee.
1: Dan moet je eigenlijk zeggen non. Nee, wel het is...
2: No, oké. No.
1: Je bent nooit hard op school, vrouw?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Waarom nooit?
3: Ja, dat hadden we gewoon niet eens, dat vak. Nee.
5: Wie kreeg allemaal geen taal?
2: Het zat nooit in het pakket bij ons.
1: Nee, oké. Okay. Zou je het willen leren?
4: Nee.
1: Waarom niet?
4: Nou, ik vind Frankrijk niet zo leuk.
1: Je vindt Frans niet zo leuk?
4: Nee, liever Spanje.
6: Frans, dus ik wil denk dat ik dat later kan vragen, als ik dat wil.
1: Ja, en wil je het ook?
6: Ja, ik wil het wel een beetje leren.
1: Ja?
6: Ja, lijkt me wel leuk.
2: Ze vinden het ook heel moeilijk. Maar mijn eigen kinderen hebben het wel in de keuze gehad. Maar bij museum zijn ze uit Maxi Chinees van.
6: Ja, lijkt me ook wel moeilijk. Maar ja, als je het een beetje leert, dan lijkt het wel leuk.
1: Ja.
6: Ja.
1: Dan ben je wel man van de wereld, hè, als je Frans spreekt ook, hè, en Engels.
6: Ja, dat wel.
1: In het Duits, dat is ook een andere tool natuurlijk. Hebben zij daar ook een voorkeur in? Dat ze zeggen van, ik heb liever Duits als Frans?
2: Ja, dat denk ik wel, want dat wordt hier veel voor gesproken. Ja. Als je nooit naar Frankrijk gewoon en je bent alleen maar hier in de buurt, of in Duitsland, of, hè, of vakanties, Engelse tool, dan gebruik je Frans niet veel.
1: Nee.
2: Dus dan gaan ze eerder voor Duits.
1: Non is nee.
6: Oh, oké. Okay.
1: En oui is ja.
6: Okay, ja, dat wist ik al wel een beetje.
1: Bonjour.
6: Ja, dat betekent toch hallo?
1: Ja, bonjour.
6: Ja.
1: Hallo.
6: Ja.
1: Is ook hallo.
6: Ja, dat is wel...
4: Stokbrood is wel lekker, dat wel.
1: Wat is lekker?
4: Het stokbrood en de croissantjes.
1: Het stokbrood is wel lekker?
4: Ja.
1: Croissant, dat is wel een Frans woord.
4: Weet ik.
1: Spreek je toch een beetje Frans?
5: Nee, LTS. Dat schijnt te horen op.
1: Oké. Okay. Dus ook geen Duits, neem ik aan?
2: Nee.
1: Maar zijn wel Duits uit?
2: Nee.
5: Geen Duits, geen Engels, niks.
1: Nee. Spreek je dan van de andere tol?
5: Phoenix.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Het is 16:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag Erik. De kustwacht is gestopt met de zoektocht op de Waddenzee naar een zeilboot en opvarende. De 63-jarige man werd afgelopen weekend voor het laatst gezien. Hij zou op een gegeven moment laten weten waar hij was, maar dat is niet gebeurd. Verschillende eenheden met vliegtuigen en boten hebben meegedaan aan de zoekactie, maar zonder resultaat. Omdat het al 5 dagen geleden is dat er voor het laatst contact met de man is geweest, zou hij al heel ver weg kunnen zijn. De zaak is nu overgedragen aan de politie. De 39-jarige vrouw, die maandag zwaargewond werd gevonden in een woning aan de Kleine Turfstraat in Valthermond, is hoogstwaarschijnlijk verwond door haar 52-jarige partner. De man werd later zwaargewond gevonden in het water bij de woning en overleed daar. Volgens de politie heeft hij buiten de woning een eind aan zijn leven gemaakt. De politie heeft geen aanwijzingen dat andere personen betrokken zijn geweest bij het verwonden van de vrouw. Over haar huidige toestand heeft de politie geen nieuwe informatie gegeven. Omdat de man, die als verdachte wordt gezien, is overleden, komt er geen strafzaak. Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand toegenomen, blijkt uit informatie van het UWV. Eind augustus kregen ruim 5700 inwoners van onze provincie een WW-uitkering. Die aanvragen kwamen vooral uit sectoren als het onderwijs, de metaalindustrie, overige industrie en bouw. Vanuit sectoren als chemische industrie, detailhandel en schoonmaak nam het aantal aanvragen voor een WW-uitkering juist af. Het aantal openstaande vacatures in onze provincie groeide in het tweede kwartaal van het jaar van 8050 naar 8850. En geen mega piratenfestijn in Marum dit jaar. Organisator Eddie Mensink heeft het de afgelopen tijd te druk gehad met andere activiteiten.
10: Het kwam ons dit jaar niet echt uit, want we waren heel druk met andere werkzaamheden. We hebben een pretpark overgenomen waar heel veel energie in zit. We kunnen niet alles tegelijk, hè. Maar vanaf volgend jaar oktober staan we gewoon weer begin oktober in Marum.
9: Ja, het pretpark waar hij op doelt is Duinenzaten in Appelscha. 19 december wordt de agenda van het Piratenfestival voor volgend jaar bekendgemaakt.
8: Dankjewel. Dan het weer met Harma.
11: Vanmiddag is bewolkt. In vanuit het westen volgen een aantal buitjes. En zo halverwege de middag wordt vanuit het westen overal regen. De wind matig tot krachtig komt uit het zuidwesten met 17 of 18 graden. Vanochtend kan er nog een bui voorkomen. Vannacht maïs dreug met opklotens en een minimum van 11 tot 14 graden. In buiten wordt de dag met regelmatig zon. Blijft beperkt door een enkele bui. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
8: Onze nieuwe lach hoorde je gisteren voor het eerst. En straks hoor je hem nog een keer. Raad jij wie het is, dan win je mooie prijs. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. Het is weer iets typisch Gronings en hopelijk kun jij ons helpen. En waar het vandaag over gaat, hoor je straks.
12: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: De koffiewinkel. Meer dan koffie. Een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
14: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeel.

0: Matthew Wilder uit 1984 en Break My Stride. Ja, over strijd gesproken. We gaan de strijd weer aan. Gisteren voor het eerst de eter ingeslingerd, hè? Onze nieuwe lach. En ik vind het een mooie lach.
1: Het is een beetje een heigerige lach.
0: Ja. Ik weet ook niet wat de aanleiding is. Daar komen we vanzelf achter. Als je hier eenmaal geraden wordt, dan horen we ook waar het fragment die lach in zat. Gisteren al wel een naam gehoord.
1: Twee zelfs.
0: Twee namen?
1: Twee namen, ja. Sanne Dunning die dacht dat het Harma Boer was.
0: Ja.
1: En Hilde van Bergen die dacht Fieke Goslaar.
0: Oh ja, Fieke Goslaar werd ook genoemd gisteren. Nou, die waren het allebei niet.
1: Nee, anders hadden we de lach niet meer gehad.
0: Nee, hadden we nu weer een nieuwe gehad.
1: En dan had ik zelf mijn autootje moeten starten en de prijzen weg moeten brengen.
0: Ja, want dat had jij beloofd.
1: Ja.
0: Doen we het ook bij je vandaag?
1: Nee.
0: Je was gisteren al bang, hè? Straks wordt het geraden, moet ik een persoonlijk even... Ja.
1: Straks moet ik helemaal naar Zeeland.
0: Ja. Nou, dat luistert ook mensen.
1: Ja, daarom, je weet het niet.
0: Daar zijn we kort helemaal achter gekomen. Goed, ik laat hem even horen. De nieuwe lach.
1: Je hoort er ook een soort lach doorheen, of niet?
0: Ja, de persoon wordt geïnterviewd en die man hoor je ook even op de achtergrond.
1: Jij weet verdacht veel over deze lach.
0: Ja, ik heb hem zelf gevonden. Dus,
1: ik
0: ben er nog steeds trots op. Goed, 050-381-288. Ons prijzenpakket, daar zit die muziektegel in.
1: Ik heb er vandaag weer een ingepakt.
0: Oh ja, natuurlijk. Die
1: is bij ons verraden, dus die is lekker onderweg.
0: Ja. Er zijn een aantal mensen die hem al hebben thuis. En onze galerij de winnaars, daar kan je tussenkomen. Er zijn 30 nummers in onze Spotify-lijst. En als jij wint, dan mag je ook jouw favoriete plaat daar tussen zetten.
1: Ja, maar niet Troy.
0: Nee, want die staat er al in. En de goede versie ook.
1: De goede versie.
0: Goed, 050 dus, 388-288. Van wie is deze lach?

0: Sting zat met zijn bandleden in The Police. Ze krijgen nog geld van hem. Dit was een van zijn solo hits. Love is the Seventh Wave. We gaan de lachlijn spelen. Ik heb... Oh, Jannie Schaaphok aan de lijn. Jannie, mooi.
1: Hallo.
0: Hallo. In Oldenhoven, hè?
1: In Oldenhoven.
0: Ja.
1: Een tijdje geleden, hè? Ja.
0: Ja, daar hebben we elkaar lang niet gesproken, inderdaad.
1: Nee, dat klopt.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Mooi
1: met
0: zo.
1: Jou ook?
0: Ja, prima, hè?
1: Nou, mooi zo.
0: Ik hoop dat ik jou de prijzen mag geven, maar dan moet jij wel ons vertellen van wie deze lach is.
1: Het eerste wat bij mij opkwam was Mariska Hulshoff.
0: Oh, die was hier laatst nog.
1: Ja.
0: Ja, toen kreeg ze een goed bericht voor ons. Een hele week lang Gronings goud.
1: Ja.
0: Ja, wat een talentje, hè?
1: Ja, ik vind het mooi, hoor. Ik hou ervan.
0: Ja? Nou, laten we afspreken. Als het antwoord niet goed is, dan ga ik het liedje draaien. En is het antwoord wel goed, dan ga ik het liedje niet draaien, maar krijg jij de prijzen. Dus wat heb je liever?
1: Is goed. Ja,
0: het
1: is goed.
0: Oh, het is niet goed. Dus goed nieuws. Aan de andere kant, want dan gaan we haar zo meteen even draaien. Dat is wel
1: heel
0: goed nieuws.
1: Goed.
0: Ja. Is je man ook thuis trouwens?
1: Nee, die is onderweg naar het werk.
0: Ja, en die belt ons ook, John.
1: Ja.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, dat is ook toevallig. Ja. John, onderweg waar naartoe naar je werk?
2: Ik ben op weg naar
0: het
2: werk, ja.
0: Oh ja, ja. Tenminste, dat is wat je tegen je vrouw hebt gezegd, hè? Dat je onderweg naar je werk bent.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik gezegd. Maar dat ik naar de kebab vaak ga, weet
0: je niet. Oh. Nou, je vrouw gaf net een fout antwoord. De prijzen kunnen toch in de familie blijven, maar moet jij een goed antwoord geven dus, hè?
2: Ja.
0: Nou.
2: Ik denk dat het Bridget Schuurman is.
0: Bridget Schuurman?
2: Ja.
0: Bridget Schuurman. Dat klinkt alsof er iets niet klopt,
1: maar...
0: En kan het ook niet... Wacht, wat zeg je, Jannie?
1: Het is Birgit Schuurman.
0: Oh, Birgit Schuurman.
2: Ja.
0: Oh, dat is ook fout. Dus dat maakt dan weer niet uit. Nou, familie Schaap ook, leuk jullie even weer gesproken te hebben. Ik zou zeggen, John, succes met je werk.
2: Dankjewel.
0: En Jannie, deze is voor jou, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg.

0: Mariska. Was ze niet onze lach? Dat had Jannie dan niet goed, maar we hebben een plaatje al. Het vak Frans verdwijnt als examenvak van de HAVO op het Hogeland College. En ja, om heel eerlijk te zijn, onze eigen taal staat natuurlijk ook onder druk, hè, het Groeners. Het dialect leer je meestal niet op school, maar meestal pik je dat ergens op. Dus vandaag een hele simpele vraag. Van wie heb jij het Gronings geleerd?
1: Ja. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

Darryl Brown en zijn band Hot Chocolates. En So You Win Again. Jij kan ook weer winnen als je morgen meespeelt met de Lachlijn. Straks het nieuws van 5 uur. Tot aan die tijd hoor je nog de Kooks op Radio Noord.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan Gronings Nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
14: De kustwacht is gestopt met de zoektocht op de Waddenzee naar een zeilboot en opvarende. De 63-jarige man werd afgelopen weekend voor het laatst gezien. Politie zoekt nog getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling tijdens het laatste weekend van Festival Noorderzon in Groningen. minderjarige jongen werd belaagd door een groep van tussen de 10 en 15 jongeren. En 7 jaar na het aangekondigde afscheid keert Noisia terug. 2019 besloot de Groningse drum- en bassgroep de stekker eruit te trekken. Maar op 4 december dan staan ze voor het eerst sinds hun afscheidstournee weer samen op het podium.
13: Gaan ze weer los. Oké, Edwin, dankjewel. Straks meer om 5:30.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
17: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
16: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Jullie trouwdag op maat.
19: deschaapsberg.nl.
18: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
20: Radio Noord.
13: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
13: Op donderdagmiddag, langzaam komt het weekend alweer in zicht. Dan krijgen we nog een beetje schier weer. Dat horen we zo meteen van onze weervrouw. Maar eerst Caro Emerald.

0: Ze won ooit in Groningen de popprijs. Caro Emeralds. En daarna was ook een einde carrière, heb ik het idee. Want weinig meer van gehoord. A Night Like This. Maris, is er sprake van de middagspits of niet?
1: Nou, het begint wel een beetje te komen, ja. Op de A7 Groningen richting Heerenveen. Ja, dat is dan natuurlijk op de Zuidelijke Ringweg. Tussen Groningen, Corpus en Leek. Daar staat 10 minuten vertraging. En dan ook nog de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Julianaplein en Haren. Ben je ook 5 minuten langer onderweg.
0: Okay, het weekend zal over hoogstens voor de deur. Harma, kun je een beetje in het schieren weekend qua weer?
2: Ja. Er zit wel wat verbetering in. Want op dit moment, vooral het westen van de provincie doorregen. Dat zal dus ook misschien wel mede de oorzaak weten van de fileverming door op dit moment. Want die wind die komt ook wat meer uit het zuidwesten. Dus als je dik aan dat man, heb je er toch wel wat hinder van. En het oosten, nou, ik heb over touw even een beetje wat moddering gehad nou net, want ik heb het grasmaaien nog even voor de regen aan overhoofd. Ja, en ja, nou is het wachten in de door op dat regengebied en soms een wat buiig karakter. En die moddering heeft tot dusver eigenlijk nog geen meetboren neerslag opleverd in de roodschaal. 42 minuutjes de zon, een motige tot krachtige zuid-zuidwestenkwin en 17 naven groot is het worden. En Sibboorden vermeldt zo'n minuut of 10:30, 10:45 een bui, 12 millimeter heeft dat opleverd. Vanmiddag tot dusver zo goud als droog. 18,5 graden is het van en de barometerstand doet 7 millibar. Nou, voor de komende uren dus vanuit het westen storen gaan overal wel die regen. Een wat buiig karakter. Dit een droge periode en in vannacht op nee weer een aantal buien. Maar dit vooral langs de kust en voor de rest het opklonende weer. Want om een uur of 18 denk ik dat overal wel zo goud als droog is. Temperatuur vannacht als minimum 11 tot 14 graden. Maar regelmatig zijn. Het blijft bepaald door een enkele bui. Met een motige tot krachtige west-zuid westenwind wordt 18-19 graden. Zotra wisselend bewolkt, soms wat regen, een aantal buien, maar ik verwacht ook nog wel wat zon met een groot of 19. Zondag kan een bui voorkomen en maandag, dinsdag liggen een droogte verloop. En de temperatuur, ja, 18-19 graden. Het wil nooit recht omhoog, omdat de wind in het noordwesten zit. Maar in de loop van de week draait er weer onder hoge druk naar het zuidwesten. Nou, en dan moet die 20 graden wel weer hoopvol worden.
0: Oké. Okay. Maar gauw, die grasmatje ligt weer gauw bij in Noordbrauk.
2: Nou, zo'n fantastisch grasveld heb je op dit moment. Nou, dat zal ook mede de zomer te maken hadden. Maar een polweek wisselvallig weer. Ach, dat komt wel weer hout.
0: Tot maar. Oké, okay, maar dankjewel in Schiron.
2: Ja, net zo. Mooi.

0: Madness en Baggy Trousers. Ja, vandaag kom erop over het grunners. Ja, Frans verdwijnt als examenvak op een school hier in Groningen. Ja, ik denk, ja, wie zit daar mee?
1: Nou, misschien moet het grunners wel gewoon toegevoegd worden.
0: Dat vind ik
1: goed. Dat het Frans eruit en het Gronings erin.
0: Ik heb jou veel zinnige dingen horen zeggen, maar dit is een schorrende roos.
1: Ja, bedankt.
0: Vind ik ook. Waar heb jij trouwens het Gronings geleerd?
1: Nou, mijn opa en oma praten altijd vroeger wel Gronings gewoon überhaupt. En mijn oma, die is nou 96, ja, die kan eigenlijk geen Nederlands. Die begon dan zo halverwege het half Nederlands. En dan uiteindelijk werd het toch allemaal een beetje grunners.
0: Ja, had mijn oma ook, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: En dat kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Want die kennen Gronings gewoon alleen als hun taal. Ja. En dat is ook mooi. Nou, uiteindelijk, mijn ouders spraken Gronings tegen elkaar, maar niet met mij. En toen kwam ik hier werken. En toen sprak ik het wel een beetje van hun zeng. Monite en goud. Ja. Dus toen dacht ik...
0: Is toen gauw bieleerd.
1: Ik dacht, ik moet hem op grunnige cursus.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik doen.
0: Is het best met vlag en wimpel sloogd?
1: Ja, dat wel. Maar af en toe denk ik, nou, het is nog een beetje half pudel vreemdbot. Maar dat is meer mijn zelfvertrouwen dan dat het echt heel slecht is.
0: Nou, we horen gewoon deur in het grunners. Ik heb me nog herinnerd dat ik bij mijn opa en oma kwam. En ook altijd in het grunners natuurlijk. En kwam een keer als leuke jong bij mijn kameroortje. En daar had een Hollandstolige oma. Dat vond ik zo gek.
1: Oh, ja.
0: Die oma die praat Hollands.
1: Wat klinkt het, Jaap?
0: Ja, ik denk dat is helemaal geen echte oma, dacht ik. Ja, bijzonder is dat, hè? Krijgen we reacties binnen?
1: Jazeker. Gea Piek die heeft het Gronings geleerd gewoon op de straat en in haar werk. Ze merkte dat als ze dan Gronings sprak tegen de ouderen in het verzorgingstehuis, dat ze veel beter contact met ze kreeg. Maar ook het Gronings dialect gewoon vanuit de provincie, uit Wagenborgen, Westerkwartier, ga maar door. En dat werd dan ook heel erg gewaardeerd in die verzorgingstehuizen.
0: Ja, ik dacht dat je Gronings diarree zei. Maar dat
1: nee,
0: was,
1: nee, ik verspraak mij. Mijn Gronings is niet goed en mijn Nederlands ook niet.
0: Maar niks hoes. Ja.
1: Monika, die zei nog even leuk, die heeft bij ons Gronings geleerd, bij RTV Noord.
0: Nou, kijk eens aan. We zijn een goede leerschool wat dat betreft.
1: Dacht ik.
0: Nou, hartstikke fijn om te horen. En jouw reacties zijn welkom, hè. 050-3188-288.

0: Een van de hits van dit moment. Magnetic van de Bouza. Mensen die TV Noord-Arnhem bestaan al, kunnen even meekijken. Neem even een kijkje in de tv-studio, want dan zijn ze druk bezig met het programma van vanavond. Die wie nog eerst maar presenteert, die wie nou mooi...
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Gaan we het over het Frans hebben?
1: Nee. Ja, nou ja, dat zit er natuurlijk wel in. Ja. Want op mijn oude school, daar zijn ze ermee gestopt. Ik denk dat ze hebben gezien hoe ik mijn Frans eindexamen heb behaald ooit. En dat ze toen zeiden van, nou, we stoppen er maar mee.
0: Dit heeft geen zin zo.
1: Nee. Dus nee. Nou, daar zijn nog wel wat reacties op. En mensen hebben daar ook wel wat op te zeggen. Dus daar hebben we aandacht voor. Maria Oetstad is een van de twee Groningse finalisten van het Junior Songfestival. Daar doen we nog wel aan mee. Geen gecanceld programma of zo. Dus dat vind ik ook wel een leuk portretje van haar. Ja, en wat hebben we nog meer? Ik weet niet, FC, Hans Hatenboer weer. Deed mee aan de training natuurlijk. Gaat hij bijvoorbeeld meedoen tegen PEC Zwolle?
0: Ja.
1: Wat denk jij?
0: Ik had er net met Henk Elderman over. Het zou er niet zo zijn dat hij morgen gewoon de hele tijd op de bank blijft zitten. Dat gaat het publiek ook niet leuk vinden.
1: Nee,
0: toch?
1: Nou, ik denk dat hij wel, zeker voor eigen publiek. Maar goed, je weet het nooit. Soms ontstaat een situatie in een wedstrijd en dan blijft het toch zakelijk profvoetbal.
0: Ja.
1: Ja, zou wel sneu zijn. En ja. Expeditie, hè? 10 jaar. Dus we hebben een mooi overzichtje van, ja, van hoe zit het nou met dat busje?
0: Oh ja.
1: Het oude busje.
0: En zit die man er ook in die zo lacht als een kip?
1: Ik zeg niks.
0: Ja, dat is een mooie teaser dit.
1: Ja.
0: Dan weet je zeker dat we allemaal kijken, Nimiro. En speciaal voor jou, hè. Prins staat toevallig klaar.
1: Nou, mooi.
0: Blijf nog even luisteren, zou ik zeggen.
1: Yo.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: I would die for you.

een maandje of vier dat deze plaat uitkwam. Alsof hij steeds mooier wordt, hè? Roelof van der Velde, Al wat older. Misschien wel een van de mooiste Groningstalige liedjes van dit jaar, als je het mij vraagt. Zonder iemand anders ook tekort te willen doen, uiteraard. Zometeen gaan we het hebben over Kom erop, hè, vandaag. Waar heb jij het Gronings geleerd? Was dat op straat? Op school, op je werk? Of gewoon van pa en moe, opa en oma? Laat het weten op 050-318-288. Straks het nazoet grun, maar eerst Erasure. Sometimes.

0: doedeloe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: 7:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Erik. De kustwacht is gestopt met de zoektocht op de Waddenzee naar een zeilboot en opvarende. 63-jarige man werd afgelopen weekend voor het laatst gezien. Hij zou op een gegeven moment laten weten waar hij was, maar dat is niet gebeurd. Verschillende eenheden met vliegtuigen en boten hebben meegedaan aan de zoekactie, maar zonder resultaat. Omdat het al 5 dagen geleden is dat er voor het laatst contact met de man is geweest, zou hij al heel ver weg kunnen zijn. De zaak is nu overgedragen aan de politie. De Eemshavenweg is overmorgen vanaf 6:00 afgesloten in beide richtingen. Tussen de Kweldeweg in de Eemshaven tot aan knooppunt Boterdiep in Groningen wordt onderhoud uitgevoerd aan de weg, zoals asfaltreparaties. Verkeer vanuit Noordwolde naar Groningen kan vanaf 11:00 weer gebruik maken van het deel van de weg. Voor verkeer in noordelijke richting blijft de Eemshavenweg dicht tot middernacht. 7 jaar na het aangekondigde afscheid keert de Groningenband Noisia terug. 2019 besloot de Groningse drum en bassgroep de stekker eruit te trekken. Maar op 4 december staat de band voor het eerst sinds hun afscheidstournee weer op het podium. Noisia begon in 1998, groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een internationale, succesvolle act in de elektronische muziek. Tot september 2019, toen de bandleden niet meer op één lijn bleken te zitten. Daarna volgden soloprojecten, maar de afgelopen jaren merkte de bandleden dat er iets ontbrak. En FC Groningen speelt morgenavond tegen de club die vorig weekend harde klappen kreeg van Feyenoord. PEC Zwolle verloor thuis met 7-0, grootste thuisnederlaag ooit. FC Groningen trainer Dick Lukien vertelt wat hij van PEC's vorm vindt.
10: PEC heeft laten zien, want die wonnen denk ik een beetje of 3-4 geleden in Heerenveen met 1-2. PEC is een ploeg die het afgelopen zondag heel moeilijk had. En dat had voor een groot gedeelte met Feyenoord te maken, maar ook met PEC. Die hebben daar niet goed genoeg gespeeld. En daar hebben we natuurlijk wel naar gekeken hoe wij daar ook gebruik van kunnen maken. En dat gaan we uiteraard proberen te doen.
9: Bij FC Groningen is onder meer Wouter Prins geblesseerd. Maar met Hans Hatenboer is er een aardige vervanger binnengehengeld. En hij speelgerechtigd. Lukien legt uit waarom hij blij met Hatenboer is.
10: Omdat Hans vind ik een hartstikke goede verdediger is. Die op heel veel plekken in de achterhoede uit de voeten kan. Maar wat hij ook heeft is ook gewoon leiderschap. Dus dat gekoppeld aan de pure kwaliteiten die hij heeft. En de persoon die hij is. Ja, maakt hem tot een absolute sterkhouder voor ons.
9: En naast Prins zijn ook Messera, Brandis, Meetoe, Hearns en Van der Laan geblesseerd. De wedstrijd begint morgenavond 8:00. Te volgen in ons liveblog.
8: Dankjewel, Edwin. Gaan we nog naar het weer. Hier is Harma.
11: Momenteel trekt er vanuit het westen een regen- en buiengebied over de provincie. En om een uur of 8 wat in het westen van de provincie geleidelijk aan met droog, met opklots. En in de nacht langs de kust wel weer kans op buien. Maar voor de rest blijft de oorschier droog met een minimum van 11 tot 14 graden. Morgen wordt een dag met regelmatig zon. Het blijft beperkt door een enkele bui. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 18 of 19 graden.
8: Van wie leerde jij Gronings praten? En kun je ook Gronings lezen of schrijven? Straks hoor je de verhalen.
12: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
14: Voordeeluitjes.nl.
0: hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
1: Meubeldorp. Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Steve Winwood en Valerie. Vandaag kwam het nieuws dat het vak Frans niet meer als examenvak wordt gegeven. Op een Groningse school. Ja, maar dat is iets van, ja, de Groningse taal. Ons dialect dreigt ook een beetje te verdwijnen als we het niet allemaal doorgeven aan onze volgende generatie.
1: Een beetje tambour-dambour zijn we aan het doen nou, hè?
0: Beetje wel, hè?
1: Beetje wel.
0: Weet jij trouwens nog wat jouw allereerste Groningse woord was dat je, nou ja, ooit hebt uitgesproken?
1: Nee, geen idee. Dat zou vast mooi of poedie of houwist of weet ik veel zijn geweest.
0: Voor mij was het in mijn geval een scheldwoord.
1: Kaunavel, vind ik ook mooi.
0: Dat wordt veel in Rotterdam gebruikt volgens mij, hè?
1: Oh ja, nou, ik hoor het in Vinkelonie.
0: Met dammers, toch? Zijn dat geen
1: Dat zou kunnen.
0: Kouvreters.
1: Dat zijn kouvreters, ja.
0: Nee, volgens mij was het Miesgaster.
1: Miesgaster.
0: Een jongetje bij mij op school vroeger. Miesgaster.
1: Ja, dat is mooi.
0: Svinons. Dat is een mooie.
1: Svinons. Ja, Svinontje.
0: En dan denk ik om die D op het einde. Svinons.
1: Svinons. Ja. Nou, Erwin die zegt, ik ben plat op fout in Hoge Lans op zijn Grunnigens. En Moekenzee, op school leest moet Nederlands, hier proppen we gewoon. Nou, 20 jaar plus in Oostgrun woont. Moeken zegt, gast ook nog Oostgrunnigs proon. Ja, dat is natuurlijk anders dan het Hoge Lans is.
0: Ja.
1: En ik moet even kijken wie het stuurt. Het komt echt net binnen. Jeroen die zegt van, vroeger las ik altijd Ons Lauw van Jan Klomsma. En dat stond dan op de zaterdag in het Dagblad van het Noorden. Hij heeft ze allemaal nog uitgeknipt en een plakboek van gemaakt.
0: Leuk.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, en wat je ook nog wel eens hoort, dat vind ik echt niet kunnen. Mensen die zeggen, ja, ik mocht het niet spreken van mijn ouders, want ik moest netjes leren praten. Hoezo netjes?
1: Ja, dit is toch ook netjes.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Straks hebben we nog Grunnigers voor Gevorderden. Leek me wel in toepasselijk, natuurlijk van Ede Staal. Het is de week van Ede Staal hier op Radio Noord. En nog een reactie van een luisteraar. Laura komt nog even bij ons binnenvallen. Maar eerst nog even muziek van The Animals. The House of the Rising Sun.

0: het Hammondorgel. Mooi, hè? The Animals en House of the Rising Sun. Ja, ik zei al, we kregen een reactie van Laura, hè? Laura, vertel.
1: Nou, ik heb het dus van mijn eerste schoonmoeder geleerd. Toen ik hier in Drijnsburg hier in Grens kwam te wonen, wat is het? Naar Grens en Groningen. Toen sprak zij alleen maar Grens. En een paar woorden Duits, maar eigenlijk helemaal geen Nederlands. Direct tegen mijn man van, nou, ik wil op basis van gelijkheid met haar te kunnen praten. Nou, schoonpa die sprak wel wat woorden Nederlands, maar die was ook eigenlijk alleen maar Grens. Dus zodoende heb ik het geleerd en ik ben op een gegeven moment ook bij Free Schrijver op cursus geweest nog om het echt een beetje goed te kunnen doen en ook om wat van literatuur en dat soort dingen te weten te komen. Iedereen sprak Gronings eigenlijk. En dat is nog zo. Als ik hier in het dorp ben en met dorpeling praten, is dat het Grens.
0: Laura Hoeksema, een beetje de methode van jouw moeder, hè?
2: Ja, nou, toen ik bij Nick kwam. Nick die kwam oorspronkelijk uit Delft. Dus mijn schoonfamilie zijn allemaal Westerlingen. En die heeft gewoon anderhalf jaar Gronings tegen hem gepraat. Gewoon zodat hij mijn opa uiteindelijk ook kon verstaan en zo. En nou, af en toe praat hij zelfs een beetje Gronings. Dus het werkt wel.
0: Kijk, ja, heel goed. Nou, de Groene Gatol. Ja, van wie heb jij trouwens les gehad?
2: Nana van der Meulen.
0: Oké. Okay. En jij was met vlag en wimpel geslaagd?
2: Ja, ik heb zelfs nog een certificaat.
0: Heel goed, heel goed. Wie ook een goede leraar had kunnen zijn, is natuurlijk Ede Staal. Hè? Het is de week van Ede, dus we dachten, nou, grunnigersvuur geworden. Zet je radio lekker hard en luister aandachtig.

0: Ja, als Poorsen en Pinkster een mooie dag van Gurgens voor gevorderden was dat van Ede Staal natuurlijk. Nou, desondanks dagminuut is vlak voor zes. We gaan er weer mee aan tafel, een leuke plaat van 1 jaar geleden. En dan zou je zeggen, nou, dat is toch maar heel, 12 maanden geleden.
1: Ja, het moet maar, even, we hebben hier ruzie over gemaakt.
0: Ja, een
1: we
0: beetje
1: hebben
0: wel,
1: nooit
0: ja,
1: ruzie.
0: Nee, we hadden even woorden.
1: Maar vandaag hadden wij echt even woorden. Want jij zei, naar des 2025,
0: dat kan niet.
1: Dat is veel te kort geleden. Nou, dat schoot bij mij meteen in het verkeerde keelgat.
0: Ja.
1: Dus ja, toen had je een booster, dus wat weet jij dan van het nieuws van 1 jaar geleden? Vertel dan, wat gebeurde er?
0: Ja, de redactie viel stil, want wij waren aan het bekvechten. Maar het is weer goed, hè?
1: Het is weer goed, we hebben het goed gemaakt.
0: En we doen het gewoon 1 jaar terug in de tijd. Maar je moet zeggen, ik was alweer vergeten, dit nieuws.
1: Nou kijk, dit is dus mijn hele punt.
0: Ja.
1: Mooi dat dit even
0: een heel klein beetje gelijk
1: gedocumenteerd is, fijn. Ja, want op 17 september 2025... was een speler van het eerste elftal van VV Musselknal en een van de sponsoren van de voetbalvereniging in opspraak geraakt door een filmpje wat toen rondging op WhatsApp. En op dat filmpje is dan te zien dat de sponsor cocaïne snuift van een sleutel die de speler voorhoudt. Dat is de reclame die je niet wil.
0: Hey.
1: Maar dat is niet voor het eerst, want 2 jaar geleden ging er ook al beeldmateriaal rond van een snuivende speler van Musselknal.
0: Dat was het nieuws op deze dag, vandaag 1 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en wat ik wel leuk vind, de plaat die daarbij hoort, is een artiest die eigenlijk met dit nummer doorbrak. Dus nog maar 1 jaar geleden. En iedereen kent hem nu.
1: Ja, dus dat is ook bizar. Want dit is zijn eerste echt uitgebrachte single, toch?
0: Ja, Undressed van Somber. En we horen hem nog heel vaak op Noord. Ook met zijn nieuwere hits. Dus 1 jaar geleden dat hij doorbrak. En inmiddels een groot artiest geworden. Dus daar gaan we mee aan tafel. Nou, wat zal het smaken? Wat zal het heerlijk smaken?
1: Heerlijk.
0: Eet smaken allemaal. Morgen Edwin en Ades van 4 tot 6. En ik ben er maandag weer. Eet smakelijk. En we gaan even genieten van Somber.

0: vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Radio Noord.
19: Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Is Groenland pak een beet even groot als heel Afrika op de wereldkaart, waarmee generaties Nederlanders zijn opgegroeid, wel. In werkelijkheid is Afrika zo'n 14 keer zo groot. De Verenigde Naties willen nu dat we overstappen op de zogeheten Equal Earth kaart, die de verhoudingen wel eerlijk laat zien. Laten we eens naar de bakermat gaan van de atlassen. De bosatlas, Betty Jongejan van Noordhof, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom is het eigenlijk altijd zo geweest, zoals jullie het gedaan hebben?
3: Nou, de grap is eigenlijk dat we het al heel lang niet meer doen. Hè? Want op een of andere manier associëren mensen ons met de Mercator-projectie. Maar daar hebben we eigenlijk al meer dan 50 jaar geleden afscheid van genomen in de bosatlas.
2: Dus wat is de Mercator-projectie?
3: Nou, de Mercator-projectie is een hele oude projectie die uit de 16e eeuw ongeveer stamt. En die is bedoeld voor de zeevaart. Hè? Dus stel dat jij in het midden op de Evenaar staat en jij wil richting het noorden varen, dan is dat heel handig om in een rechte lijn dan te navigeren richting het noorden. Dus ja. De Mercator-projectie is daarvoor bedoeld. Maar ja, in de atlas is hij al ongeveer 50 jaar niet meer aanwezig. Dus generaties Nederlanders die ermee zijn opgegroeid, dat is dus eigenlijk niet waar.
2: Nou ja, is dan zo op de atlas die ik vroeger heb gehad, hè, en ik tel ook, loop ik een paar jaartjes mee. Was daar Afrika 14 keer zo groot als Groenland, dan maar om een voorbeeld te noemen?
3: Dan moet je echt ver terug, hoor. Dus van voor de jaren 70, ik weet niet precies hoe oud je bent. Maar,
2: van 70, ja.
3: Ja, ja. Nou, dan was je in de jaren 80

0: natuurlijk op de middelbare school. En nou ja, toen was Afrika al zeker niet meer zo groot als Groenland in de Bosatlas.
1: Nee, maar de verhoudingen klopten ook nog niet helemaal.
0: De verhoudingen kloppen bijna even goed. Hè, dus dat noemen we dan oppervlaktegetrouwheid. Hè, dus dat je een land net zo groot afbeeldt naar verhouding dan dat het land daadwerkelijk is. Dat doet de Bosatlas eigenlijk al, bijna zo goed als de Equal Earth kaart. Maar wij houden ook rekening met de vormen van de landen die we zo goed mogelijk willen weergeven. En als je dan bijvoorbeeld naar de Equal Earth kaart kijkt, hè, die rekt de polen, hè, dus het Noord- en de Zuidpool, veel platter dan ze daadwerkelijk zijn. En landen rondom de Evenaar zijn dan weer hoger uitgerekt. Hè, dus de vorm is daar wat anders. En wij gebruiken in de Bosatlas zogenaamde compromisprojecties, die een beetje middelen tussen de oppervlaktegetrouwheid en de juiste vorm van de landen en de continenten. Ja.
1: En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de aarde rond is en een kaart in een jullie atlas plat.
0: Ja, ja. En dat is zo eenmaal zo als je een 3D-boel, hè, dat is de aarde bijna dan, wil platdrukken tot een kaart. Ja, dan ontstaan er dus altijd vervormingen. En er bestaat dus ook niet een ultieme kaartprojectie die dat even één op één zo goed weergeeft als de 3D-bol dat doet. Ja.
1: Van waar dan de oproep eigenlijk van de Verenigde Naties om de Equal Earth-projectie te gebruiken?
0: Ja, nou dat is op zich ook terecht hoor. Want wereldwijd is de Mercator-projectie natuurlijk ook best nog in trek. En als je naar Google Maps kijkt bijvoorbeeld, tref je daar ook de Mercator-projectie aan. Dus daar zie je dan als je een beetje uitzoomt op de wereld, dat Groenland ongeveer even groot is als Afrika. En dat veel mensen ook meer digitaal navigeren, hè, is het ook in die zin ook terecht dat deze oproeper is voor de Equal Earth Map.
1: Ja. Nu u toch aan de lijn hebben, er gebeurt ook een hoop momentele politiek vlak als het gaat om namen. Hè? Lake Ontario werd ineens Lake America. Nou, we kennen nog een paar voorbeelden. Hoe gaat u daar dan als atlas mee om?
0: Nou ja, wij volgen bij de naamgeving altijd geëikte en internationale protocollen. Hè? Dus wij kijken heel erg naar de internationale consensus. En we gaan natuurlijk niet direct mee met de bevliegingen van één persoon. Hè? Dus het is niet zo dat als Trump besluit om Lake Ontario om te dopen in Lake America, dat wij en de hele wereld daarin mee hoeven te gaan. Hè? Dus zolang er nog internationale consensus bestaat, dat beide namen gebruikt kunnen worden, gaan we zeker Lake Ontario dus in de atlas behouden.
1: Anders blijf ik aan mijn gang. Misschien heb je herdruk op herdruk nodig.
0: Ja, dat wordt ingewikkeld. Ja.
1: Dank voor de toelichting. Betty Jongejan is van Noordhof.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het Hogelandcollege in Warffum schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Steeds minder leerlingen kiezen namelijk voor dat vak. Is dat nou een uitzondering of zien we dit vaker? Ik ga erover praten met Marije Michel. Zij is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van talenonderwijs. Goedemorgen, bonjour.
3: Bonjour.
2: Goedemorgen. Is het schrappen van Frans op deze school nou uitzonderlijk of gebeurt dat vaker?
3: Nou, het schrappen van een taal, tweede taal, of het nu Frans of Spaans of Duits is, is in die zin denk ik wel uitzonderlijk. Maar we zien het wel steeds vaker gebeuren, dus het is wel een eerste teken.
2: Ja, en waar is de reden daar dan van?
3: Nou, de reden is natuurlijk een veelkoppig monster. Ik denk dat het echt zo is dat er genoeg jongeren zijn, jonge mensen die interesse hebben in talen en culturen en dat ook spannend vinden en leuk vinden en een eigen soort nieuwe identiteit ontdekken in het leren van een nieuwe taal. Maar dat op het moment dat ze keuzes moeten gaan maken, en dat begint al bij de profielkeuze, krijgen ze te horen, nou doe maar mensen techniek, want dan, nou, dan heb je betere kansen. Of hun ouders zeggen van, nou ja, als je nu voor talen kiest, nou weet niet, daar zit toch geen toekomst in.
2: Ja.
3: En hun klasgenoten die hebben zoiets van Duits, Frans, echt waar. Dus het is ook niet heel erg hip om het te doen. Dus de kinderen of de jongeren die dit leuk vinden en interessant zouden vinden, die worden eigenlijk een beetje systematisch ontmoedigd.
2: Maar liggen je kansen op de arbeidsmarkt ook niet groter als je kiest voor bijvoorbeeld techniek?
3: Dat hangt natuurlijk vanaf of je er goed in bent. Kijk, als je goed bent in talen en culturen, dan moet je vooral daarvoor kiezen. Want we hebben in de maatschappij mensen nodig die dat kunnen. Zeker nu ook op het moment van polarisatie heb je mensen nodig die met andere mensen kunnen communiceren. Die weten hoe je een ander perspectief kunt nemen op zaken. En daar leren we gewoon heel veel van als je goed bent in talen. En dus ook een keer Le Monde kunt lezen of Die Zeit of El País.
2: Yeah.
3: Dus we hebben talen- en cultuurexperts echt nodig. Zeker in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Onze alumni gaan echt over de hele wereld. Van internationale handel tot diplomatie. Tot, noem maar op, subsidieadviseur voor de gemeente Groningen. Als het gaat over subsidies die in Duitsland en Nederland nodig zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, want u zei ook van het is een veelkoppig monster en er zijn meerdere redenen die ertoe leiden. Het is al een tijdje gaande. Waar kan het dan toe leiden, uiteindelijk?
3: Nou, uiteindelijk leidt het er natuurlijk toe dat als de leerlingen geen onderwijs krijgen in een taal, dan gaan ze het zeker niet studeren. Als we het niet studeren, dan heb je niemand die bijvoorbeeld de lerarenopleiding in zou kunnen. En dan heb je het cirkeltje rond. Want dan heb je niemand die op een school kan onderwijzen. En dan zegt de school, ja, sorry, we kunnen geen leraar vinden. Dus we bieden het niet aan. Dus dat is een vicieuze cirkel waar we een tijdje in zitten. En wat we dus ook wel zien is dat dus door al een groot lerarentekort vaak mensen ingezet worden in het onderwijs die misschien nog niet helemaal bevoegd zijn. Of die, ja, die helemaal niet bevoegd zijn. En dan krijg je ook niet altijd het beste onderwijs. Dus mensen die gewoon goed opgeleid zijn, geven beter onderwijs en maken het vak ook spannend en interessant. Maar het is, ja, het blijft dus zo'n cirkeltje.
2: Ja.
3: En het lijkt op een neerwaartse spiraal.
2: Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld in de grensregio, dat daar wel weer meer Duits gekozen wordt. Is dat ook zo?
3: Ja, dat is ook wel zo. Dus kijk, ik zit zelf aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben op dit moment wel meer studenten voor Frans dan voor Duits. Maar op zich zijn de scholen in de regio wordt vaak voor Duits gekozen. Duits is ook een taal die je natuurlijk als Nederlander best makkelijk en snel kunt leren. En waar je dan ook iets mee kunt, hè, als je dan gaat tanken over de grens, dan kun je misschien ook in het Duits met de mensen praten daar.
2: Ja.
3: Of op de markt in leren een woordje zeggen. Ja.
2: Ja. Nou, dat is één argument om het aantrekkelijk te maken. Maar wat zouden scholen kunnen doen om toch die talen, die vreemde talen, wat aantrekkelijker te maken?
3: Ja, nou, we zijn op dit moment gelukkig op nationaal niveau bezig met een curriculumvernieuwing. Dus dat betekent dat het onderwijs echt veranderd wordt, ook van bovenaf, vanaf het ministerie. En daardoor komt er in het onderwijs meer nadruk op dat wat ik net zei, dus meer de cultuuraspecten. Wat maakt het nou leuk om een taal te leren? Wat betekent het nou om toegang te krijgen tot een nieuwe taal en cultuur? Dus het gaat minder het wordt minder woordenschat en grammatica en veel meer inderdaad. Wat betekent het nou, taal en cultuur? Dus het maakt het volgens mij al interessanter. En wat wij ook altijd tegen docenten zeggen, of scholen zeggen, is van stuur ons op zijn minst 1 leerling per jaar. Kijk, degene die de beta-nurse op school, ja, die krijg je niet onze kant op. En dat hoeft ook niet, want die is gewoon veel beter gebaat bij een beta-studie. Maar jongeren die gewoon talen en culturen spannend en interessant vinden, geef die dan een zetje onze kant op. Want je kunt met ons van alles, dus ja. Geef ons 1 student per jaar, dan wordt het er meer. En dan gaan we die spiraal weer een beetje de andere kant op laten draaien.
2: Hoogleraar Marij-Michel, merci.
3: Merci à vous.
2: En au revoir.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Nou, ik ben wel impressed als ik nu hier de studio rondkijk. In dag 4 in de Week van Ede. Want in de studio heb ik Jasper Staal te gast. Hoofdpersoon in de documentaire van de zoektocht naar zijn vader. Maar misschien ook wel de zoektocht naar jezelf een beetje, Jasper. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mooi dat je er bent. En links van jou zitten Carola Koksma en Arjan Vledderman van de organisatie van het Ede Staal Muziekfestival. Mooi dat jullie er ook zijn. Wat vinden jullie van deze week tot nu toe?
3: Geweldig.
2: Carola?
4: Ja, geweldig. Ik heb ook steeds tussen de middag geluisterd en gezien, overigens.
2: En hebben jullie het idee dat Ede Staal nog leeft, om het zo te zeggen?
4: Zeker, ja. Ja.
2: Waar blijkt
4: ook
2: dat
4: heel
2: uit?
4: Heel veel bellers en mensen die heel emotioneel reageren. En iedereen roept hoe geweldige muziek het is.
2: Ja, ja.
4: Dus ja, dat zeker.
2: En dan probeer ik me in Jasper te verplaatsen. En dan denk ik, het gaat alleen maar over die man. En mensen hebben er zoveel gevoel, gedachten bij. Noem allemaal maar op. Hoe beleef jij dat?
5: Ja, het is tamelijk absurd dat het al 40 jaar zo doorgaat. Maar voor mij is het ook mijn soort van levenslijn met mijn vader. Dus ik juich het toe. Maar ja, het is ook bijna surrealistisch. Dat het nu. Nou, ik zie daar een foto van hem. Ja, het... echt verbazingwekkend. Ongelooflijk. Ja.
2: Nou is er het Ede Staal Muziekfestival komende zaterdag in Leens. Arjan, wat voor festival is dat precies?
3: Het is een vrij toegankelijk festival. Alles in de open lucht dit jaar. En het doel wat wij met het festival nastreven is dat de muziek die Ede gemaakt heeft blijft leven. Niet alleen bij de bezoekers. Maar met name ook bij de muzikanten die daar optreden. Een van de verplichtingen die wij wel meegeven aan deelnemende artiesten is dat het grootste gedeelte van de muziek die ze spelen Ede Staal moet zijn. En wat het bijzonder maakt is dat alle artiesten daar een eigen draai aan geven. Een eigen genre doen. Of dat nou een shantycore is, of het is een muziekvereniging. En bijzonder is dat die artiesten dat ook weer meenemen in hun vaste programmering.
2: Ja, zit ik me weer even in Jasper te verplaatsen. Want ik weet hoe hij reageert fysiek alleen al als anderen Ede Staal zingen en ten gehore brengen. Ben je er wel eens geweest bij het Ede Staal Festival?
5: Nee, je hebt mij al gezien. Ik kruip het liefst achter de piano weg. Ja, weet je wat het is? Het is voor mij heel kwetsbaar om mijn vaders muziek te horen. Want het brengt me heel dichtbij iets wat ik wat echt tussen mij en mijn vader is. En ja, het feit dat ik überhaupt al voor de camera nu deze zoektocht heb gedaan is al een soort het meest kwetsbare wat ik denk ik in mijn leven heb gedaan. En op zich, nu ben ik ook wel klaar, denk ik, voor het Ede Staal Muziekfestival.
2: Nou, want je bent er zaterdag.
5: Ja, klopt.
2: En dat wordt natuurlijk...
5: Met zo'n aardappelneus en zo'n bril op.
2: Ja, maar ook met een zonnebril en oordopjes in. Want je gaat het horen. Anderen gaan de hele tijd jouw vaders muziek zingen.
5: Ja, waarschijnlijk ook zingen, oh, wat lijk jij op je vader.
2: Ja. Ja. Ben je er
5: misschien
2: al klaar voor?
5: Gewoon een shirt aantrekken waarop staat, ik weet het.
2: Dat zou een hele goede zijn.
5: Ja. Nee, maar ik bedoel, het is leuk, natuurlijk leuk om te horen. En het geeft een bepaalde verbondenheid. Maar normaal gesproken luister ik mijn vaders muziek echt als ik in mijn eentje op de dijk loop. En dan luister ik naar Nice Thought Ziel. En dan is dat ook wel een reden dat ik dat alleen doe. Want het is heel emotioneel altijd. Ja. En, ja,
2: maar ben je daar dan klaar voor zaterdag? Om dat wel te ondergaan?
5: Ik denk niet dat het ooit niet emotioneel gaat worden. Maar ik denk wel dat ik dat tegenwoordig helemaal heb omarmd. Dat gewoon, ja, dat gevoel brengt ook iets tot leven. En ik geniet er ook van tegenwoordig. Ik denk dat ik dat vroeger heel ongemakkelijk vond als kind. Nu vind ik het alleen nog ongemakkelijk als Johannes het doet met de camera erop.
2: Ja, TikTok Tammo.
5: Ja, precies. Ja. Maar daar kwam ik ook tijdens de documentaire achter. Dat het voor mij nog steeds wel, dat daar schuurt wel iets als ik het hoor.
2: Hoe is het, Carola, om te horen dat je dus weet dat Jasper daar dus zaterdag ook rondloopt, ook met zijn eigen gedachten?
4: Nou, dat lijkt mij heel erg bijzonder. En ook heel emotioneel, kan me goed voorstellen.
2: Ja.
4: En dan is het natuurlijk een hele merkwaardige situatie dat je vader zelf nooit hebt gekend. En dat je dan zoveel mensen die hem wel hebben gekend ook.
5: Ja.
4: Wij vinden het ook van het festival natuurlijk fantastisch dat jij komt.
5: Ja, nou, dat is leuk om te horen. Ja. Ja, en ik vind het natuurlijk ook ergens heel mooi. En er is ook een reden dat ik die documentaire natuurlijk wilde maken. Want ik voel ook een bepaalde verbondenheid met Groningen, maar ook met Groningers. Omdat ze allemaal de liefde voor mijn vader, die Groningers dragen, die voel ik ook. En daar kan ik ook weer wat mee. Dus ja, ergens snap ik ook dat het iets vertroetelbaars heeft dat ik ineens mijn kwetsbaarheid dan toon op zo'n film. Ja. Ja, en daar, ja, misschien dat ik dat vroeger ongemakkelijk vond, maar tegenwoordig, ja, ik omarm dat gewoon. Dit is wat het is en dichterbij dan dit kan ik niet komen. En dat mag iedereen zien.
2: Nou, loopt Jasper daar dus zaterdag rond. Maar voor de rest, wat komt daar voor publiek? Wat is de doelgroep van het festival?
4: Ja, alle mensen die iets met Ede Staal hebben. En dat, dat kan uit het hele land komen. We hebben mensen ja, uit het hele land ook wel. Maar heel erg uit Groningen natuurlijk. Ja. En de bedoeling is wel, omdat Ede Staal eigenlijk zo langzamerhand ook wel behoort tot cultureel erfgoed, zeg maar. Dat willen wij ook heel graag, dat de muziek van Ede Staal ook doorgaat. Ook naar jongeren.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: rtvnoord.nl/Edestaal kun je ook op terecht voor alles rondom de Week van Ede. En daarop kun je ook zien dat zaterdag de Edestaal topt. Frank uit Nunspeet, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Vuur in de kop.
3: Ja.
2: Die moet erin, hè?
3: Ja, die moet er zeker in.
2: Vertel, waarom?
3: Ja, toen we vroeg klein waren, waren mijn broertje en ik, als we bij mijn oma kwamen, die had vuur in de kop op een cassettebandje staan.
2: Ja.
3: En die vonden wij helemaal fantastisch. Dus elke keer als we bij oma kwamen, dan was het eerste wat we vroegen van, oma, mag vuur in de kop op?
2: en hoe oud waren jullie toen?
3: Ja, ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was. Dus dat is ergens, 1988 of zo geweest. 88, 89, ergens in die periode. Ja.
2: En toen woonde je wel nog hier in de provincie? Want je woont nu in Nunspeet, begrijp ik?
3: Ja, toen woonde ik in ik kom oorspronkelijk in Rogezand. En daar heb ik tot 2008 gewoond.
2: Oh ja, ja. Dus dat was al een ding tussen kleinkinderen en oma, zeg maar. Daar zat al een soort edestaalband tussen.
3: Ja, zeker.
2: En hoe is dat nu dan? Want wat heb je zelf nu nog met edestaal?
3: Ja, ik luister het nog met enige regelmaat. En doe me toch altijd een beetje aan thuisdenken eigenlijk.
2: Ja.
3: Het is toch een beetje, het is toch een stukje nostalgie naar ook Hogeland. En
2: En luister je het nu meer?
3: Dan is ook gewoon weer Groningen.
2: Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen, Frank. Want daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, luister je het nu ook meer sinds je weg bent uit de provincie dan toen je er nog woonde?
3: Nou, wel bewuster, ja.
2: Ja, apart,
3: ik bedoel, vroeger kwam het wel eens langs op de radio of zo. En nu zet ik gewoon bewust wel eens Edestaal aan.
2: Ja, en denk je dan, nooit moeten verhuizen?
3: Nee, dat niet. Maar het is wel een stukje nostalgie en dat doet je toch wel weer een beetje aan je basis denken.
2: Ja, mooi. We gaan hem voor je draaien nu. En hopelijk dan voor jou ook zaterdag tussen 5 en 6 op Radio Noord de Edestaal top 10. En even voor de duidelijkheid, Ede bezong het Vuurjoor vaker. Want het gaat niet om het nummer, het zal weer Vuurjoor worden.
3: Nee, klopt.
2: Ook mooi.
3: Ja.
2: Maar het gaat om Vuurjoor in de kop. Dankjewel voor je stem, Frank.
3: Graag gedaan en bedankt voor het belletje.
2: Yo, mooi.
3: Mooi.
4: Je boeren flying over het land. Op laai, op zoveel en op zand. Van elk en een het Vuurjoor in de kop. Kan Michel Lutten er alweer in. Ben hoe solo, dat is mij.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
14: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
15: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
13: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord. De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
4: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
3: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens een familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

Perfection of the Groove.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: do.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie.